0: Regen in het zuidoosten, mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Anna de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Hier is zanger Joe Dolan en you're such a good-looking woman. Ja, die zit tegenover
1: mij. Dankjewel, hoor.
0: En je haar zit ook goed, hè.
1: Oh, dat ik maakt ben nat geregend.
0: Daar maakt hij je druk op. Ja. Ik ben droog overgekomen hier. Nou kom ik met de auto, maar ik merkte dat het niet regende. Maar kom jij 10 minuutjes later binnen of zo? Want jij zit ook nog op de fiets.
1: Ja.
0: Ik zeg, ben je droog overgekomen, maar je... Ik keek naar je haar en toen zei je, kijk maar.
1: Ja, vies. Ik voel me dan zo viezig als je dan zo half nat gemiezerd binnenkomt.
0: Het is wel even wennen natuurlijk. Hè? Dat is een soort weersomslag. Dat waren we al voor gewaarschuwd min of meer dat het zou gaan gebeuren. Maar een wereld van verschil ook natuurlijk met gisteren.
1: Nou, zeg dat wel, ja. Vond ik ook.
0: Hé, Anna, je bent er. Met de waterfiets ben je hier naartoe gekomen.
1: Nou, bijna wel, hè. Nou, ik had er echt even een jasje aan moeten doen, maar goed.
0: Ja. Hè? Nou, jij bent wakker. Duidelijk, hè. Want anders kunnen mensen je niet horen. Er zijn al heel wat mensen... Houden je open voor, maar daar is het middag. En Martien laat wel weten dat hij er is. Sjaak heeft ons al geappt. Dat is leuk. Doe dat even in de RTV Utrecht app. Dan weten we in ieder geval dat we niet alleen. En voor niks zijn we sowieso niet opgestaan natuurlijk.
1: Ja, niks
0: dat we hier alleen zitten. Dat is waar, ja. De zon zou niet erbij komen vandaag.
1: Nou, ben benieuwd. Wie gaat het ons vertellen vandaag?
0: Is Mago gaat het ons allemaal vertellen. En meerdere keren elk uur in Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer, actualiteit uit Midden-Nederland. Natuurlijk het regio nieuws door Marjolein. En wat al niet meer. Fijne muziek, de Lighthouse Family bijvoorbeeld.

0: deze week de nationale nieuwe.
1: Raccoon, dicht bij het vuur.
2: Om hier, zo dicht bij het vuur.
0: De nationale nieuwe, bij Radio M Utrecht.

0: Kalkoen op Radio M Utrecht. De hele week die extra boost, die ondersteuning die het krijgt. Met Dicht bij het vuur is dat hun nieuwe single. 12 minuten voor 6:30. Voor degenen die onderweg zijn. Het kan een beetje regenen. Ja, het is wat anders dan het weerbeeld van gisteren, eergisteren. De dag daarvoor, dat was maandag. Het weekend. We moeten er echt aan geloven dat het een beetje weer, weer een beetje herfstachtig was. Ik reed weg vanmorgen en toen zag ik ook wat takken op de weg liggen. Ik denk, nou, zo hard zal het niet gewaaid zijn. Maar die bomen, die zijn misschien toch wat oudere takken. Die lagen er toch van die kleine takjes. Maar ja, precies. Maar daar rij je dan toch overheen. Dus ik wil alleen maar zeggen, doe voorzichtig als je onderweg gaat. En laat even weten als je wakker bent. Of misschien ben je al onderweg gegaan, ergens naar je werk of zo. Dan willen we dat ook wel weten. Vinden we leuk? Kom ik zo meteen op terug, want heel veel mensen hebben dat al gedaan. Bijvoorbeeld via de RTV Utrecht app.
1: Gezellig. Ja, we stellen je een vraag vandaag en die gaat over stoken. Houd jij de stookwijzer in de gaten? Want code rood ligt al geregeld op de loer, nu de eerste wolkjes houtrook door de lucht dwarrelen. Ja, het stookseizoen is dus wel begonnen. Gemeente Utrecht heeft het strengste beleid van heel Nederland. Het is verboden om sfeervuurtjes te maken in een vuurkorf bijvoorbeeld, of een buitenkachel. Mm-hmm. En het stoken van houtvuur voor het bereiden van eten is ook niet toegestaan.
0: Oké, dus stel je barbecue mag dus niet, maar als je lekker buiten wil koken, dan mag dat dan ook niet. Dan ben je er niet op een vuur dan.
1: Nee, precies. Ja, dus dat, Utrecht is het strengste beleid van heel Nederland. Dat is wel,
0: Maar Amersfoort mag je ook niet buiten stoken volgens mij. Maar dit gaat dan over, het gaat er wel over volgens mij.
1: Ja.
0: Dan mag je ook niet in het openbaar vuurtje stoken dus.
1: Nee, klopt. Ja. Dus ja, dan heb je de stookwijzer die kan aangeven wanneer je wel niet mag stoken. En wanneer de lucht vervuild is, ja of nee. En dan de vraag is, hou je die wel eens in de gaten? Of hou je rekening mee? Of ja, wat zijn je ervaringen met het stoken? Deed je dat graag of niet? Ja. We willen het allemaal van je weten. En dat kun je laten weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Precies. De kranten. Een deel van mij en een deel van jou. Eigenlijk is het van ons allemaal bij RTV Utrecht. Maar we gaan zo even kijken naar de voorkanten van de kranten. Waar openen ze vandaag mee? Dat hoor je zo na Spooky and Sue, Swinging on a Star. En misschien doen we er nog wel eentje. Utrecht is wakker op.

0: Spooky en Sue. Ja, je bedenkt het niet. Nu vandaag de dag dat je als duo je Spooky en Sue zou noemen.
1: Totaal niet.
0: Maar waarom ook eigenlijk niet?
1: Moet je nagaan dat wij zo zouden heten. Wie is dan Spooky? Dat ben ik.
0: Jij. Omdat je haar zo goed zit.
1: Ja, witte bleke huid van de winter.
0: Hé, hey, maar ik ben Sue. Dat is ook gek, hè? Sue is...
1: Sue.
0: Dat is wel leuk, trouwens. Ja, precies. Sue, dat is wel leuk. Sue, how do you do? Dat is een nummer van Johnny Cash, waarin hij door zijn vader destijds, toen hij geboren werd, Sue werd genoemd. Omdat zijn vader een beetje van de wereld was, een beetje dronken was en zo. Ja. Daar heeft hij zijn leven lang mee moeten kampen. Hè? Oh. Dus dan hoor je hem zingen met zijn lage stem. I'm Sue, how do you do? Daar heeft hij zijn leven lang last van gehad aan het einde van het liedje. En het is natuurlijk heel veel humor in dat Amerikaanse lied van hem. Ja. Dan zegt hij, nou, als ik ooit kinderen krijg, ik noem hem zo. Als ik een jongen krijg, dan noem ik hem of zo of zo. Anything but Sue. Dus zeker niet.
1: Oh god, lekker.
0: Dus dan doe ik dan toen wel Spooky dan. Doe jij maar Sue.
1: Nou, helemaal prima hoor.
0: We hebben ze voor ons liggen, de kranten van deze donderdag intussen alweer, de 8e oktober. Maar openen ze mee. Dat gaan we je in het kort even vertellen. De Volkskrant, zal ik ermee beginnen?
1: Ja, begin jij maar.
0: Die opent met de Rekenkamer Europese Unie. Die waarschuwt voor een forse schuldenberg. Nu al een forse schuldenberg van 740 miljard. Nou, als zou er 740 miljoen staan, zou ik al van schrikken, denk ik. Maar dit is dus nog een factor meer. De Europese Rekenkamer waarschuwt dan ook voor de snel stijgende schuld van de Europese Unie, die de afgelopen jaren verdrievoudigd is naar bijna, ik zei het al, 740 miljard euro. De Rekenkamer voorziet een verdere stijging tot maar liefst een miljard, dat zeg je niet goed, 1000 miljard. Ik zit altijd te denken, is dat dan biljoen? Nou ja,
1: oh, hou op.
0: Dat weet ik niet meer. Ja. Het is zoveel geld in elk geval, waardoor in elk geval de rente en de aflossing een steeds groter deel van de Europese begroting opeisen. Groot artikel, daarmee opent de Volkskrant vanochtend.
1: Goed, gaan we naar het NRC. Die hebben een groot verhaal op de voorpagina over het COA. De ondernemingsraad van het COA slaat alarm. COA-medewerkers melden onveilige werkomstandigheden nu bij de arbeidsinspectie. En dat nadat klokkenluiders intern werden geïntimideerd. Ja, de medewerkers van asielzoekerscentra die onveilige werkomstandigheden melden dus, die vinden binnen het COA, opvang asielzoekers, centrale orgaan opvang asielzoekers dus, geen gehoor. En zijn daarom naar de arbeidsinspectie gestapt. Nou, op die manier proberen ze de COA-leiding alsnog te bewegen en in te grijpen. Ja, dat blijkt uit een reeks vertrouwelijke brieven aan de ondernemingsraad van het COA, aan de directie van het opvangorgaan, die dus zijn ingezien door NRC. Nou, dat zijn schokkende gegevens. Ook aandacht in het NRC voor de Paris Fashion Week. Alle collecties dragen plezier met mode uit. En er staat een mooie foto bij van een enorm lange catwalk.
0: En volg jij dat dan? De mode op de voet? Dat jij zegt van, oh, dat is in de mode of dat komt in de mode. Dan ga ik me volgend jaar omkleden.
1: Nou, ik weet wel wat de kleuren van het seizoen zijn. Dat kan ik alvast al vertellen. Dat is burgundy. Dat is beetje een combinatie tussen bordeauxrood en paars.
0: Ja, vermoedelijk al, ja. Ja, wel, dus, dan mooi. Zijn wel winterkleuren, of
1: ja,
0: niet?
1: Ja, we gaan naar de winterkleuren. Ja, ja, zeker. Dat is het enige wat ik weet, hoor. Verder niet.
0: Trouw die opent met het kabinet. En dan had je het net over AZC. Het kabinet wil asielzoekers gaan bestraffen die uitzetting frustreren. Dat is de kop. Het is de asielminister van ons, Bart van den Brink, die met een wet gaat komen om vluchtelingen te kunnen straffen als ze dus hun uitzetting tegengaan. Maar het probleem blijft, en blijkt ook, kleiner dan aangenomen. Vreemdelingen die niet meewerken aan hun vertrek moeten worden bestraft. Dat vindt ons kabinet. Eerder haalde een wet de illegaliteit strafbaar. Die stelde de wet stelde dat strafbaar. Die haalde dat niet. Maar het kabinet spreekt nu van een terugkeer frustreerder. Als je het hebt over iemand die dat blijft doen. Dus. Nou, groots pak Trouw daar vanmorgen mee uit.
1: Gaan we naar het AD, die hebben een verhaal over een rijksban op TikTok dat defensie hindert. Ja, het ministerie zit in het sociale medium TikTok. Een mooi platform om jongeren te werven en tegengeluid te bieden aan foutieve en ondermijnende boodschappen. Het probleem is alleen dat de overheid zijn werknemers verbiedt om TikTok te installeren uit angst voor Chinese spionage. Nou, dat is wel een gek dilemma. En nog een verhaal over eten in het AD. De herfst begint, krijgt u ook zo'n zin in stampot? Waarom in onze wollen trui warm en stevig willen eten? De behoefte in de winter om lekker stampot te gaan maken. Nou, ik zie een plaatje hier van boerenkool met worst.
0: Lekker.
1: Het begint me al, ik vind het watertanden. Ik merk
0: we moeten we uitkijken, want we zitten nu elke dag over eten te praten.
1: Ja, gisteren
0: gierde ik van de honger om 9 uur, omdat ik altijd pas na 9 uur ga eten. Dat is prima. Dus mijn ontbijt is altijd pas na de uitzending, terwijl ik zo 4:15, 4:45 uit bed ga 's morgens. Ja. Maar goed, dat is mijn structuur en mijn leven. Dat is prima. Maar we hebben het gisteren de hele ochtend over snacks gehad. Als je nu gaat beginnen over stampotten, jij noemt boer boerenkool. Ik doe daar even gelijk de zuurkool overheen.
1: Oh, geweldig.
0: Zuurkoolstamp, oh, geweldig.
1: Ja, lekker, heerlijk, hè?
0: Ja, nou, dan heb ik het weer zo meteen.
1: Nou, ik zal snel ophouden. Ja.
0: Veel koffie drinken, of veel water, dat vult dan de maag, zeg maar. Goed. Havenkant van stikstofslot is de kop van de Telegraaf. Want het Rotterdamse havengebied, ja, dat kan als een van de eerste gebieden van het stikstofslot af. Haagse bronnen melden aan de krant de Telegraaf dat het kabinet met miljoenen gaat komen, gericht op herstel. Het herstel in vier omliggende duingebieden. De deur gaat open naar toch wel verandering. Met andere woorden, ja, het milieu speelt wel parten, maar het stikstofslot kan eraf. Mm. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal moet gaan.
1: Nou, ook.
0: Dat staat op de voorkanten van de kranten om deze donderdag.
1: Yes.
0: En er staat nog veel meer in de kranten natuurlijk, maar daar hebben we nu geen tijd voor. En dat doen we ook niet bij Radio M Utrecht. Wat we wel doen, is zometeen eens even kijken of Margal al ik kan het antwoord al gelijk geven, een weerberichtje heeft gestuurd voor Midden-Nederland. En we gaan even kijken of de eerste drukte op de autowegen in en rond Midden-Nederland zich al gaat voordoen. Daar hoor je dan ook een update van. Of beter gezegd, de eerste blik op de weg naar Eric Carmen.

0: Rick Carmen, Hungry Eyes. Dan zat je even met één been. Is ook een beetje gek. Zat je in de bioscoop? Want ik denk meteen aan de film waar dit in te zien en te horen was. In de jaren 80 ging me veel naar romantische films. Tenminste, in mijn jeugdperiode was dat.
1: Oh?
0: Dirty Dancing.
1: Oh ja, geweldig zeg.
0: Dat is natuurlijk van voor jouw tijd, want jij ging niet naar de bioscoop, je was er toen nog niet. Maar los daarvan, heb je die film wel gezien?
1: Ja, geweldige film, superleuk. Ja. Ging je dan naar die film toe?
0: Ja, meisje? Ja, natuurlijk ja.
1: Geweldig.
0: Ja, dan had je verkering zeg maar en dan ging je natuurlijk naar de bioscoop.
1: Het is
0: ja.
1: Stiekem zo'n arm om de heen in die bioscoop.
0: Zeker ja. Ja. Hoe romantisch is dit? Het is 2:30, bijna 6:30. Robert Jan is binnengekomen, dan betekent dat we zo even gaan praten over het onderwerp vandaag waar hij live verslag van gaat doen en waar ook. Eerst eventjes wennen aan vandaag. Dat wordt namelijk maar met een temperatuur van 16 graden in het vooruitzicht het maximale wat bereikbaar is in Midden-Nederland. Laat maar gewoon weten. Het is wisselend bewolkt en er vallen zeker ook wat buien. Vanmiddag is er wat meer ruimte voor zon in ons deel van het land en er waait een stevige noordwestenwind kracht 4 of 5. Nou, dat is inderdaad een heel ander weerbeeld dan de dagen hiervoor, zeg maar de afgelopen periode. Even kijken naar het verkeer. Net nog geen filemeldingen. Dat is voor dit moment ook het geval in Midden-Nederland. Dus ik hou het wel nauwlettend voor je in de gaten. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht, met nog muziek onderweg van Whitney Houston.
2: Utrecht is wakker, met Bob van Beten.

0: Oh baby, I'm your baby tonight, Whitney Houston. Ja, al lang niet meer bij ons. Hij heeft wel ontzettend veel mooie muziek gemaakt. En uptempo en prachtige love songs. I'm your baby tonight had wat meer tempo. Over tempo gesproken, je moet zo meteen alweer de deur uit. Ja, maar eerst willen we natuurlijk even van je weten wat je voor ons gaat doen. Robert-Jan Boy, verslag van waar en waarover dus en waar vandaan?
1: Ja, dat wordt het gemeentehuis van Amersfoort. Daar zijn ze misschien nog bezig met het klaarzetten van een ontbijt. Wat daar zometeen gaat plaatsvinden.
0: In? Het gemeentehuis.
1: Amersfoort, ja? Het gemeentehuis van Amersfoort. Ja? Het zogenoemde coming-out ontbijt.
0: Ah, ja.
1: Vooruitlopend op Paarse Vrijdag. Dat is dus morgen, nietwaar. Maar hier komen al een aantal scholieren en leerlingen bij elkaar. Van diverse scholen uit Amersfoort. Om het te hebben over jezelf kunnen zijn op school.
0: Ja.
1: Het is de laatste tijd in het nieuws natuurlijk met allerlei onderzoeken dat dat niet meevalt. Dat het niet, ja...
0: Om te zeggen wat je geaardheid is, zeg ik altijd.
1: Nou ja, het is moeilijker om school om daarvoor uit te komen.
0: Op school, maar in het algemeen denk ik, horen we daar veel over.
1: De verrechtsing van de maatschappij, die brengt dat met zich mee. Eigenlijk. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar de gemeente Oldebroek. Ja, die heeft regenboogvlaggen bij wijze van spreken verboden. Ik geloof dat ze morgen wel een regenboogvlag ophangen. Maar alles wat met klimaat of met diversiteit en et cetera, asiel te maken heeft, daar willen ze niks van weten. Dat is een totale verrechtsing, zeg maar, die je naar...
0: Maar dan zeg je Oldebroek...
1: Een artikel in de krant vorige week.
0: Daarover. Niet dat er bij ons niet kan voorkomen. Oldebroek is op de Veluwe, zegt Gelder.
1: Ja, precies. In Gelderland, het is wel natuurlijk een teken destijds natuurlijk, hè, wat je dan ziet.
0: Maar in Amersfoort is het coming-out ontbijt met als doel dan om erover te praten dat je jezelf zou moeten zijn en de veiligheid.
1: Ja, dit is een aantal leerlingen die zich op school sterk maken om te zorgen via acties en activiteiten dat je jezelf kunt zijn op school. Dus daarover zullen gesprekken gaan. De wethouder Paffen komt er ook bij. Ja, gemeente Amersfoort betekent daar wellicht ook wat in. Maar ja, het is wel een belangrijk thema, juist in deze tijd natuurlijk.
0: Zeker, zeker. Ja. Weet je of daar veel deelnemers van zijn? Zijn er veel mensen die ervoor aangemeld zijn? Of ga je dat nog uitzoeken voor ons?
1: Nee, 80 ongeveer. Ja. Bij het van 80 leerlingen. En mensen die eromheen nog zijn aanwezig zijn, zoals COC, et cetera.
0: Ja, nou, goed onderwerp, goed om daarover te praten vandaag. Dat iedereen gewoon zichzelf zou moeten kunnen zijn, en zeker als je vrij jong bent.
1: Dat je niet gepest wordt en zo, hè?
2: Ja,
0: exact, ja.
1: Ik word aangekeken.
2: Ja,
1: en
2: dat is heel belangrijk. Ja.
1: Dus
0: het coming-out ontbijt vandaag. En morgen is het dus Paarse
1: Vrijdag. Ja.
0: Kijk eens aan.
1: Dan wordt het, als het goed is, op een aantal scholen, in ieder geval zoveel mogelijk scholen, gevierd.
0: Goed om je nu alvast gehoord te hebben. Straks leggen we de verbinding. Na 7:00, uitgebreid steeds 7:30, 8:30, 9:30.
1: Uitstekend.
0: In Utrecht is wakker. Op Radio M Utrecht. En uw muziek van Exile. I Wanna Kiss You All Over. Jaren 70 muziek. En Jan Smit staat ook weer klaar op het eerste podium van Radio M Utrecht. Met het nummer Samen. Dat gaat hij brengen. Nou, mooi toch? Utrecht is wakker. Laat even weten als je wakker bent. Vinden we leuk. Via de RTV Utrecht app bijvoorbeeld. When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, my one desire. Gonna wrap my arms around you, the whole

0: Jan Smit. En samen, een nummer van vorig jaar. Dus niet de allerlaatste van Jan Smit. En het zal zeker ook niet de allerlaatste zijn. Gelukkig maar. Halli, laat het weten. Jan Smit, mooi om te weten.
1: Ja, joh.
0: Ja, die is geen Jan Smit-fan, weet ik inderdaad. Maar ja, Jan komt geregeld voorbij. Ik vind dat wel leuke muziek, hoor.
1: Ja, hij vindt het ook wel gezellig.
0: Zeker.
1: Sfeervol.
0: Nou, kom, laat even weten als je wakker bent. En misschien ben je al een tijdje wakker. Misschien ben je wel veel eerder wakker dan mij. Misschien ben je aan het werk. Marco van Holland bijvoorbeeld zegt: goedemorgen Bob en Anne. Ik heb de radio in de vrachtwagen al vanaf 6 uur aanstaan om mijn route in de provincie Utrecht te rijden. Maak er een fijne uitzending van. Marco komt uit IJsselstein vandaag.
1: Kijk.
0: Vandaan, moet ik zeggen. En die is er ook echt vroeg bij. Er zijn meer chauffeurs, mensen die in de zorg werken natuurlijk. Of in de schoonmaak. Nou, we vinden het leuk om dat even te delen. Met elkaar, dus met ons. Dus ja, via de RTV Utrecht-app bijvoorbeeld. We hebben ook een vraagstelling vandaag.
1: Ja, en dat is: hou je de stookwijzer in de gaten? Want code rood ligt al geregeld op de loer. Ja, nu die eerste wolkjes van de houtrook toch wel door de lucht gaan dwarrelen, want het wordt frisser komende tijd.
0: Ja.
1: Stookseizoen is begonnen. Nou, we zijn al wat reacties verder van mensen die dat daarop hebben gereageerd, zoals David.
0: Ja.
1: Die zegt: goedemorgen, ik heb geen barbecue, geen vuurkorf, geen open haard. Zelfs de centrale verwarming brandt nooit.
0: Nee, David doet vaak een extra trui aan, volgens mij, de koude periode. Staat dat er of niet?
1: Ja, volgens mij ben ik best goed bezig. Hooguit ben ik innerlijk soms wat vurig. Ja, als je een vurig persoon van jezelf bent.
0: Ja.
1: Ja, we zijn benieuwd wat je daarmee bedoelt.
0: Leuk omdat je dat even aangeeft, David. Ja, ik bedoel, natuurlijk, ja, wij geven onze ook wel bloot. Met een trui aan, trouwens.
1: Ja, zeker. En Angelique die zegt: goedemorgen, ik heb zelf niks om te stoken, maar ik ruik wel eens wat van de buren binnen, helaas.
0: Oh.
1: Ik overweeg dan om een melding te maken, want ja, het ruikt wel vies als je huis stinkt en je zelf niet stookt.
0: Ja, ja.
1: Nou, ik gun ieder zijn haard, maar ja, voor mij is dit een bovenal onprettige lucht.
0: Heb je van Andrea, die zegt: niemand heeft er last van. Dat is dus heel tegenstrijdig dan.
1: Ja.
0: Dat is ook jouw bevinding dan. Ik moet je zeggen, ik had ook een pelletkachel in het vorige huis.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb hier een haard, die heb ik overigens helemaal niet gebruikt.
1: Ja.
0: Maar dan moest je wel uitkijken, tenminste uitkijken, als het een beetje mistig was, een beetje dampig was, dan hou je dan toch rekening mee. Want die lucht hangt wel in de straten. Mensen die wat kortademig zijn, hebben daar wel last van.
1: Oh, absoluut. Ja. Ik vond het vroeger altijd wel heel leuk als we dan met een buurtfeest op het pleintje met alle buurtkinderen lekker rond de vuurkorf stonden met marshmallows.
0: Oh ja.
1: Echt zo leuk.
0: Meer kersttijd, denk ik dan, toch?
1: Ja. Lekker een beetje rond de kerst. De ouders aan de gluwijn en erwtensoep.
0: Ja.
1: Wij kregen lekker marshmallows. Dat was leuk.
0: Ja,
1: een leuke herinnering aan vuur. Nou ja, goed. Hou jij de stookwijzer in de gaten? En wat doe jij met dat stoken nu dat stookseizoen zowat is begonnen? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Zal ik onderwijl nog eens even kijken dat Ruud wakker is. Jouw goedemorgen Bob en Anne. Eerst even ontbijtje maken en dan op weg naar Hoofddorp en Lisse. Even langs bij de familie. Ik hoop dat het niet te druk is op de weg. Nou, tot nu toe niet. Ik zal het zo even checken voor je. Maar ik kan tijdens het rijden gelukkig naar de fijne uitzending van Radio M blijven.
1: Hey, nou, dat is leuk. Hoi Ruud.
0: Maak er ook een fijne uitzending van. En de groetjes van Ruud vanuit op dit moment nog Dordrecht. Dus Ingrid is ook wakker. Bob, alle goedemorgen en alle medewerkers. Wij gaan naar de sport. Net gevoeld, maar bij ons is het gelukkig droog. We gaan namelijk ook met de fiets. Dus net als Anne, zeg maar.
1: Ja.
0: Fijne uitzending geweest. Ingrid, dankjewel. Mede mogelijk gemaakt door jou, vinden we leuk. De RTV Utrecht app. Even whatsappen met ons, met de studio. En zometeen het weer met Margot Rimmering. Na IWF.

0: Earth, Wind & Fire. EWF dus. En Star uit het jaar 1979. Michael is wakker. Jazeker ben ik wakker. En laat hij weten. Ik ben weer bezig met de schoonmaakwerkzaamheden in de sporthal Waterlady in Nieuwegein. En daarna ga ik weer aan de slag met de andere collega's in het stadhuis van Nieuwegein.
1: Oh.
0: Dat wordt een fantastisch feest weer voor mij om aan het werk te gaan daar.
1: Zo.
0: Met een schone boel. Jullie zijn goed bezig. Prettige donderdag van Michael Simonsen uit Nieuwegein. En Martine is ook al wakker natuurlijk. Goedemorgen Bob en team. Groeten vanuit Heilbronn, want er is hier in Duitsland. Het is 16 graden bij mij. Ik ga nu verder richting het zuiden. En zo
1: gaat
0: een Nederlandse chauffeur lekker onderweg. Villingen moet ik zeggen. En Schwenningen. Daar ben ik heel lang niet geweest, moet ik je zeggen. En dank voor die reactie natuurlijk. Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ook goed dat jij er bent met een wereld van verschil aan weer. Wat we nu tegemoet gaan. Had je ons gisteren al doen toekomen van dat gaat veranderen. En dat gebeurde ook, ja. Qua nachttemperatuur, is het heel erg gezakt? Want ik heb het idee dat het nog niet zo koud is op dit moment.
2: Nee. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de bewolking en de regen. Die houden natuurlijk ook de uitstraling tegen. Dus op dit moment is het qua temperatuur nog niet heel erg fris. 12,5 graad, zowel in de Beeld als in Kabau.
0: Mm-hmm.
2: Maar wel met een stevige noord- tot noordwestelijke wind. 3 tot 4 Beaufort. En vanmiddag waait het nog wel wat harder. Gisteravond kwam natuurlijk vanuit het westen dat koufront binnen met regen. En ook vannacht heeft het af en toe geregend. En als ik dan eventjes naar de regenmeters in onze provincie kijk, dan is er zo tussen de 1 en de 3 millimeter gevallen, want het front ligt alweer ten oosten van ons.
0: Mm-hmm.
2: En achter dat front voert die stevige noord- tot noordwestelijke wind frisse lucht aan. He, dus we gaan van 12,5 naar 15 of 16 graden. Dat is het maximaal haalbare in deze luchtsoort. Met vanochtend vrij veel bewolking en een aantal regenbuien. Later vanochtend en vanmiddag dan zul je zien dat het weerbeeld wat afwisselender wordt.
0: Mm-hmm.
2: Met soms een mooie opklaring, een stukje blauwe lucht, een stevig opbollende stapelwolk, maar ook nog een enkele bui en een echte herfstwind vandaag uit het noordwesten. Een frisse wind. En we zullen eraan moeten wennen dat het vanaf vandaag eventjes heel ander herfstweer is dan de afgelopen dagen.
0: Precies, want toen was het alleen maar zonnig en warm en vochtig ook wel trouwens.
2: Met mist in de ochtend.
0: Ja.
2: Die mist die hebben we natuurlijk nu niet meer, want daar waait het ook veel te hard voor. Mist en zon, dat is voorbij. Dat was het ene gezicht van de herfst. En vanaf vandaag zitten we echt een dagje of 3, 4 in heel ander herfstweer met een stevige wind, met buien vanaf de Noordzee en duidelijk overdag wat lagere temperaturen. Overigens zijn de nachttemperaturen nog niet heel erg laag. Hè? We gaan komende nacht terug naar een graadje of 9 en ook de komende dagen zakt het kwik niet onder een graad of 7. Dus echt de kou zit er nog niet in. Maar ja, het is wel even wennen.
0: Okay, je hoeft geen extra dekbed te doen of je bedsokken, die heb je ook nog niet aan, denk ik, dan in de nacht.
2: Nou, ik denk als die temperatuur onder de 10 graden zakt, dan s'nachts, doe ik wel mijn sokken aan. Maar ik ben een beetje koukleur, hoor.
1: Ja, ik heb dat ook met die sokken.
2: Ja?
0: Heb je ook een kruik wel dan, of niet, voor de winterperiode?
2: Nee, dat nog niet. Nee, het is nog geen winter, maar
0: precies.
2: Het is wel herfst. En het is echt een beetje onstuimig. Met gelukkig vandaag ook wat zon, vooral vanmiddag, maar ook diverse buien. En ja, die temperatuur, het scheelt zo'n 6 graden met gisteren. Gisteren werd het nog 21,6 graden in de Beeld. Een warme dag.
0: Wow.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
3: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht. 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. De droogte van afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de funderingen voor huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
6: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
5: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
7: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
5: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz, die daar nog doorgeblokkeerd is. Daardoor zijn tankers langer onderweg. Het weer, eerst regen, vooral in het zuidoosten. Verder zon, wolken en buien en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is Radio M Utrecht. Op het tweede uur hoor je steeds het nieuws uit binnen- en buitenland. Het NOS Journaal. En vanaf nu ook het nieuws uit de regio met Marjolein. En ook op het half uur uitgebreid. Marjolein, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Waar heb je op voorbereid? Wat hebben we vandaag?
9: In de Tweede Kamer wordt vandaag weer gepraat over de rente op studieschulden. Die ging gisteren flink omhoog. Tot verdriet van Utrechtse studentenclubs die een renteplafond willen. En zij noemen die schulden ook een zware last voor veel studenten. In de beeld is een man opgepakt na een achtervolging. Hij scheurde weg na een stopteken. Toen hij toch nog stopte, rende hij ook nog weer weg en verstopte zich in de bosjes. Uiteindelijk wist de politie hem wel te vinden. En vermoedelijk heeft hij iets te maken met drugs. En studentenhuizen in Utrecht zijn besmeurd met poep. Een paar dan althans. En ook werden huizen met eieren bekogeld en beklad. Nou, in apps van studenten gaan ook nog beelden rond over een zogenaamde poepoorlog. Wie erachter zit, nou, dat is nog allemaal niet duidelijk.
8: Wat een vieze reis.
9: Het idee is heel vies, hè?
8: Nou, ja, absoluut, ja. Hoeft voor mij niet uitgebreid in het regio. Dat heb ik nu wel gehoord, maar het is
9: waarom zou je dit doen?
8: Ja.
9: Ik vind het echt een flauwe grap. Denk ik eigenlijk. Ja.
8: Is dat een grap, jongens? Dit vind ik niet, hoor.
9: Nee, maar goed. Als je student bent, vind je hele andere dingen leuk.
8: Ja, denk ik. Ja. Ja. Ja. Ja.
10: zou ook kunnen.
8: Goed. Marjolein, tot zo meteen weer.
10: Tot zo.
8: Verkeersinformatie van de ANWB. Ik zie dat er wat drukte is op de A1 in de wegwerkzaamheden tussen Stroe en Hoevelaak richting Amsterdam. En ook vanaf de andere kant, eigenlijk vanaf de aansluiting van de A30 tot aan Stroe richting, in dit geval, Apeldoorn dus. Daar wat meer verkeer onderweg. De file meldingen van de ANWB. Het gaat over de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Afrit Geldermalsen. Voordat je, zeg maar, de regio ons Midden-Nederland bereikt. 5 minuten extra en het is ook drukker op de A28 gaan het worden. Van Zwolle richting Amersfoort. Kom maar deze kant op, maar je vertraagt daar vanaf Harderwijk-Zuid tot Nijkerk 1 minuut of 5.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
12: Voordeelhuisjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
0: Voordeeluitjes.nl. Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
13: Bij BWR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bwrwooncomfort.nl. BWR. Hoe het heurt.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
13: Kou in hitte buiten. Comfort binnen. BWR Wooncomfort.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Diverse onderwerpen in dit tweede uur van Utrecht is wakker. En als je wakker bent, fijn dat je er bent natuurlijk, want anders kun je niet luisteren. En we vinden het ook leuk als je het kunt laten weten. Als je onderweg bent, moet je het niet lopen doen natuurlijk. Niet lopen appen.
10: Nee, misschien moet uitkijken Bluetooth, wel.
8: Telefoon in de houder, dan mag dat weer wel. Maar doe voorzichtig natuurlijk als je onderweg bent. Kom zo meteen met wat reacties van mensen die inderdaad dat al hebben gedaan. En er zijn er veel wakker gelukkig, maar zijn we niet de enige. Utrecht is wakker, Robert-Jan Boy, onderweg naar Amersfoort. Goedemorgen, je gaat ontbijten, maar wel een bijzonder ontbijt natuurlijk.
15: Ja, goedemorgen. Om te beginnen is in het gemeentehuis van Amersfoort. En de titel is Coming Out Ontbijt. Dat heeft te maken met het vooruitlopen op Paarse Vrijdag. Waar de diversiteit aan bod komt natuurlijk op diverse scholen. Je moet jezelf kunnen zijn. Maar ja, daar zijn toch wat andere ontwikkelingen tegenwoordig. Mensen denken wat conservatief. Het is moeilijk om jezelf te kunnen zijn op school. Maar daar gaat het ontbijt met name over vanochtend. Ook de wethouder is erbij. Misschien gaat de gemeente Amersfoort verder ook wat doen. Dat gaan we uiteraard vragen. Het begint om 7:30. Zo'n 80 leerlingen komen. We schuiven aan.
8: Ja. En we gaan er meer over horen natuurlijk. Over hoe je jezelf zou moeten kunnen zijn, zeg ik dan. Want ik vind dat wel belangrijk. Dus vandaar, in Utrecht is wakker. Zometeen, na 7:30 uitgebreid. En dan zitten de mensen allemaal bij een tafel in het gemeentehuis in Amersfoort. Het coming-out ontbijt. Ander onderwerp, zometeen over een minuutje of binnen 10 minuten, denk ik wel.
10: Ja, wormen, pissebedden, duizendpoten, al die beestjes onder de grond. Daar gaan we het zometeen over hebben. Want ze worden geteld vandaag in Utrecht. En waarom? En why? Waarom doen we dat? Dat horen we zo meteen.
8: Oké, dan ben je benieuwd eigenlijk wel. Johan is wakker. Die laat het even weten. Die zit in de vrachtwagen.
10: Hé, hey, Johan.
8: Bluetooth even een berichtje gestuurd. Combi 1. En ook Gerrit is al wakker. Die heeft een fotootje hier van jou en mij. Niet bij elkaar, maar bij elkaar gevoegd. Dat is ook wat tegen.
10: Dat weet je niet.
8: Ja.
10: Nou, om te zien. Wat leuk.
8: Grappig om te zien. Mannen in dit geval, goede reis voor jullie. En bon voyage in het buitenland als je in Frankrijk zit natuurlijk, ja. Come on Aline, zeggen we dan. En als je geen Aline hebt, mag je ook lekker blijven luisteren naar Radio M Utrecht. Vinden we wel gezellig hoor. Utrecht is wakker. Aline.

0: vrolijke muziek, hoor. Van Paul McCartney en Wings. En Mrs. Vanderbilt werd in een paar minuten tijd weer even mooi toegezongen. Kort over zeven, Radio M Utrecht te luisteren naar Dit is Utrecht is Wakker.
1: Ja, wormen, pissebedden, duizendpoten zijn misschien niet de meest gezellige dieren, maar wel ontzettend belangrijk volgens gemeente Utrecht en Utrecht natuurlijk. Want deze ochtend worden ze massaal geteld, die bodemdieren, zoals ze heten. En dat gaat gebeuren bij kasteeltuin Nijenveld. We spreken Sjanne Poel erover. Zij is projectleider Bodem en de Ondergrond bij gemeente Utrecht. Goedemorgen, Sjanne.
2: Goedemorgen.
1: Hey, fijn dat je er bent. Waarom doen jullie dit? Waarom is het belangrijk om die beestjes te tellen?
2: Nou, wij willen als gemeente onder andere meer aandacht vragen voor al het leven wat in de bodem zit. Veel mensen zijn zich eigenlijk helemaal niet bewust wat daar allemaal onder hun voeten leeft en hoe belangrijk dit allemaal is. En vanuit het Nederlands Instituut voor de Ecologie wordt elk jaar de bodemdierentelling georganiseerd. Dus wij willen daar ook graag aan meedoen om een beeld te krijgen wat er hoeveel bodemdieren er helemaal leven in Utrecht.
1: Ja, en waar zijn die bodemdieren dan precies goed voor? Wat doen ze precies dat zo belangrijk is?
2: Ja, heel veel dingen eigenlijk. De aanwezigheid van bodemdieren zorgt echt voor een gezondere bodem. En die gezonde bodem die kan Utrecht dan weer helpen om bijvoorbeeld met extreem weer om te gaan. Zo graven veel wormen en andere bodemdieren kleine gangen door de bodem. Waardoor regenwater niet afstroomt, maar goed de grond in kan stromen. En dat is heel belangrijk voor bij droogte, maar ook bij extreme regen. Bodemdieren zetten ook alle bladeren en al het afval, groen afval wat op de bodem ligt, om in organisch materiaal. Mm-hmm. Wat dan weer heel belangrijk is voor planten om te groeien.
1: Ja, en ze dienen eigenlijk ook voor voedsel voor vogels bijvoorbeeld, toch?
2: Ja, klopt. Ja, ja, zeker.
1: Gaat het goed met ze in Utrecht?
2: Nou ja, dat proberen we ook een beetje te onderzoeken door zo'n bodemdierentelling te doen. Maar we weten natuurlijk wel dat veel van Utrecht heel erg verhard is. Alle wegen, stoepen, maar ook veel tuinen hebben veel tegels. En daar gaan bodemdieren niet zo goed op. Die hebben graag wat zuurstof en wat regenwater in de bodem. Dus daarom is het ook belangrijk om zo min mogelijk verharding op de bodem te hebben.
0: Ja, daar horen we al vaak over, hè, dat er veel minder stoeptegels moeten zijn. Dus tuinen houden dat als tuin, zeg maar, of in ieder geval een groot deel daarvan. Dus
2: precies. Nee,
0: maar stel dat je nou veel te weinig tot een conclusie komt dat je veel te weinig vormen hebt, zeg je dan maar. Mm-hmm. Waar haal je die vandaan dan?
1: Ja, los het op.
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja, lastig is dat. Dan moet je vooral proberen om goede omstandigheden te creëren. Dus zorgen dat er wat planten staan, wat organisch materiaal, wat ze kunnen eten. En dan hopen dat ze verschijnen.
0: Ja, maar ja, dat weten we nog niet zeker dan natuurlijk.
2: Je
0: kunt ze niet toveren natuurlijk, snap ik.
2: Nee, nou ja, je kan ze volgens mij online wel bestellen, maar leven, dat is de vraag.
0: Ja, precies. Ja. Maar goed, er komt dus een telling.
1: Ja, tijdens die telling gaan jullie samen met een schoolklas vandaag, dus bij Kasteel Nijenveld, op zoek naar de Tiny Ten. Ja, kunnen we dat zien als de Big Five van ondergrond? Of,
2: zeker,
1: zijn dat?
2: Ja. Dus je hoeft niet op safari heel ver weg, maar je kan gewoon in je eigen tuin.
1: Klas in plaats van verrekijker.
2: Ja. Wat leuk. Precies, ja.
0: Klinkt leuk, maar zijn kinderen daarin geïnteresseerd in de bodem? Of gaan jullie dan duidelijk maken, het leven onder de grond, dat dat belangrijk is?
2: We moeten dat soms wel even duidelijk maken. Maar dan is er vaak bij kinderen wel veel enthousiasme. En bij volwassenen hoor je inderdaad nog wel van pissebedden, regenwormen, wat vies. Maar kinderen die zijn er vaak ook enthousiast over. En die hebben daar vaak ook een goed beeld of een goed zicht op. Die vinden er vaak een boel.
0: Oh,
1: grappig. Ik vond vroeger als kind ook wel leuk om een worm te vinden, hoor. Of een slak of zo. Ja, dat is dan geen bodemdier, slak. Maar vond ik ook wel leuk als ik
2: dat pakte. Dat ook.
0: Pakte je
2: dat? Oh, is een van de Tiny Ten. Ja.
1: Oh, het is van de Tiny Ten. Een slak, leuk.
0: En wat nog meer dan? Want we hebben al de pissebedden gehoord. Nou, de vormen dus. En deze dan. En dan?
2: Ja. Spinnen horen er ook bij. En ook bijvoorbeeld een miljoenenpoot of een duizendpoot.
0: Oh ja.
2: Ja, en een mol, maar die heb ik zelf ook nog nooit gevonden. Dus dat is een moeilijke om te zoeken.
1: Die verstopt zich goed. Ja. We hebben aan het eind vandaag ook nog een gigantisch houten bodemdieronthulling. Wat is dat dan?
2: Klopt, ja. Dat is in samenwerking met de Kiemkamer. Dat zijn Utrechtse kunstenaars. En die zijn bezig met het project Verweven Leven. Mm-hmm. Om ook aandacht voor schimmels te vragen. De biodiversiteit en bodemgezondheid proberen te vergroten. Ja. In Utrecht specifiek. En wat voor bodemdier er in de kasteeltuin komt, is nog even een verrassing.
1: Ja.
2: Maar bijvoorbeeld in de tuin van Kroeze, dat zit op de oude parkeerplaats bij het jaarbeursterrein, dus naast de Kroezelaan.
3: Uh-huh.
2: Daar staat ook al een houten bodemdier.
1: Oh.
2: En daar staat een hele mooie grote spin. Dus daar kan je ook langs. Maar vanaf vanmiddag kan je ook bij kasteeltuin Nijveld komen kijken.
1: Oh, oké, hartstikke leuk. Nou, ja. Dank voor dit gesprek, Sjanne Poel van de gemeente Utrecht, over de bodemdierentelling vandaag in Utrecht. Dank je wel.
0: En succes iedereen natuurlijk.
2: Bedankt.
0: Hè?
2: Ja. Dank je wel.
0: Dag. Het leven onder de grond.
1: Het is toch wel een mysterie, hoor.
0: Ja, maar wel belangrijk dus.
1: Ja. Leuk.
0: Dit is de nieuwe single voor Acta en de Munich.

0: Billy Ocean, Red Light Spells Danger. Nou, dan weet je het wel. In dit geval denk ik meteen aan een overweg bijvoorbeeld, of gewoon een verkeerslicht. Ik denk ook aan het nieuws uit de regio, want dat hoor je over 2 minuten hier bij Radio M Utrecht. Marjolein.
1: Een achtervolging door De Bilt met een botsing en een besmeurde studentenhuizen in Utrecht. Ook daar gaat het over.
0: En natuurlijk is er ook verkeersinformatie van de ANWB na het regionieuws.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
0: Goedemorgen. Radio M Utrecht, te luisteren naar nieuws, weer en verkeer. Dat verkeer zometeen. Eerst nu het regionieuws door Marjolein. En dat begint met nieuws uit De Bilt.
1: Met een politieachtervolging. Een automobilist negeerde daar een stopteken van de politie, ging er vandoor en raakte met zijn auto zelfs een politiewagen. Toen hij was gestopt, rende hij nog weg, maar agenten vonden hem in de bosjes. De politie vermoedt dat de man iets te maken heeft met drugs. Net als Utrechtse studentenorganisaties willen ook Tweede Kamerleden duidelijkheid over de rente op studieschuld. Die ging gisteren flink omhoog, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Het kabinetsplan voor een renteplafond is nog niet klaar. Studentenclubs maken zich zorgen, net als verschillende partijen in de Kamer.
10: D66, CDA en het VVD hebben gezegd, we willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om het gewoon te horen van de minister. Ja, gaat dat gebeuren? Ja of nee?
1: Vanmiddag wordt verder gepraat. Studenten noemen de schuld een loodzware rugzak waarmee ze hun toekomst tegemoet gaan. Bij Soesterberg zijn gisteravond 2 auto's frontaal op elkaar gebotst. Hierbij is 1 persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Door de klap hebben de auto's veel schade. De weg lag bezaaid met brokstukken. De N237 was uren dicht. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. Meerdere studentenhuizen in Utrecht zijn besmeurd met poep. Ook werden huizen bekogeld met eieren en beklad. In studenten-apps gaan beelden rond van de acties. En ook een nepbericht over een poepoorlog, zoals het wordt genoemd. Het is niet bekend wie erachter zitten. En later ook meer hierover in onze app. Het weer dan, het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Maximaal 16 graden vanmiddag en ook vallen er een paar buien.
0: Stond jij vanmorgen ook voor de spiegel, voor de kast, zeg maar, van je kleding uit, dat je niet wist wat je aan moest schikken?
1: Nou ja, ik leg het altijd klaar. Dus gisteravond laat ik maar toch iets van een trui aantrekken.
0: Ik zie het. Ik heb ook een trui aangedaan, wat eigenlijk gewoon een wintertrui is.
11: Inderdaad. Jullie hebben al winterse sfeer hier. Ja. Bob, jij had nog een vest hier overheen aan, hè? Alsof het voorbij.
0: Mannen, niet alles verklappen. Dat klopt, ja. Maar goed,
1: het is toch lekker? Laagjes kun je
0: niet
1: uittrekken.
0: Precies. Nou goed. Maar de trui kan wel toch, of niet? Hier?
1: Zeker.
0: Ja,
11: hij is wel leuk.
0: Het is hier 22 graden.
1: Ik vind het wel lekker hoor.
11: Ja, dat is toch wel.
0: Heel ander weer in elk geval. Hey Marjolein, dankjewel voor het nieuws. Kort even over het weer hebben we het gehad. En zometeen uitgebreid met Margot praten we om 7:50 in Utrecht is wakker. Over het weer voor de komende dagen en het weer van vandaag. Verkeersinformatie van de ANWB. Een paar filemeldingen, mede veroorzaakt door een ongeluk. Op de A1 is het druk. Dat komt mede door de wegwerkzaamheden van Apeldoorn naar Amsterdam. Vanaf Kootwijk al vertraging tot aan Hoevelaken. Een kwartier in elk geval extra reistijd. Daar moet je rekening mee houden. Op de A27 door een ongeluk bij Houten is het druk. Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Houten. Je doet over dat stuk een half uur langer. Er zijn twee rijstroken afgesloten. En de laatste melding voor dit moment is de A28 Zwolle-Amersfoort. Je komt deze kant op, maar je vertraagt tussen Harderwijk-Zuid en Knoppen de Hoevelaken. De ANWB praat over 10 minuten extra reistijd.
12: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
12: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Dat is van €250.
16: Betalen?
17: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
18: Utrecht is wakker met Bob van...

0: namen ons mee terug naar de jaren 60. Eind jaren 60 alles. 69 kwam dit nummer vandaan. Sorry, Suzanne. Ja, de jaren 60. Vanmiddag van 2 tot 3 natuurlijk. En binnenkort, dan start het bij ons. Dan hebben we het over de week van de 60's.
1: Ja,
0: dan hoor je overdag alleen maar leuke muziek van de heel wat decennia geleden. Nou ja, het decennium van de jaren 60 natuurlijk.
1: Ja, nou, kijk maar naar uit. Zoals de Cats bijvoorbeeld.
0: Ja, maar die hebben ook muziek in de jaren 70. Maar dan alleen maar die 60's van en de Rolling Stones bijvoorbeeld. Ook de,
1: ja,
0: vroege Stones, de vroege Cats. Ja, dat wordt een feestje. En een top 100 uit het bouwjaar 1966. Wat een goed jaar is dat. Goed, vooruitlopend op die feiten. Eerst maar eens dichterbij. En ook vooruitlopend op morgen. Dan is het Paarse Vrijdag. Dan is er vandaag in het gemeentehuis van Amersfoort een coming-out ontbijt. Aanwezig zijn onder andere leerlingen die zich op school inzetten voor de acceptatie van hun seksuele diversiteit en seksuele diversiteit in het algemeen. Maar dat is niet vanzelfsprekend, want die acceptatie is volgens bijvoorbeeld het Trimbos Instituut en de Universiteit van Utrecht sterk afgenomen. Robert-Jan Boy gaat verslag doen vanuit het gemeentehuis, waar het al erg druk is. Ik half acht hoorde ik volgens mij jou al zeggen, is het ontbijt dus al begonnen, neem ik aan, Robert-Jan?
2: Ja, nou, ik moet even te kijken, Bob. Volgens mij is iedereen een kopje koffie aan het drinken. De ontbijt is officieel volgens mij nog niet begonnen. Er wordt hier van nee geschud. Maar alles is wel volop in gereedheid gebracht. En ik zie daar tafels met van alles erop. Brood natuurlijk, kadetten, krentenbollen met beleg. Je kunt croissants, zag ik ook liggen. Je kunt je allemaal voorstellen. Ook tafels hier waar je attributen kunt krijgen, zoals paarse petjes en een regenboogvlag. En de leerlingen van diverse middelbare scholen uit Amersfoort zijn zojuist binnengekomen, waaronder Bart en Ebbe.
3: Ja, en wie?
2: Ja, welke school zijn jullie?
4: Het Atrium.
2: Kijk, en waarom zijn jullie naartoe gekomen?
4: Omdat het een GESA-activiteit is en wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor LHBTIQ+ leerlingen op scholen. Want het zijn nog steeds vervolgd in heel veel landen en we hebben ook doodstraf nog steeds in meerdere landen. Dus het is gewoon belangrijk dat we nog steeds aandacht op onszelf hebben.
2: Wat is die GESA precies?
4: Een GESA is een Gender Sexuality Alliance. Het is ervoor om mensen op je school te kunnen ondersteunen. Mensen kunnen naar ons toe komen als ze over LHBTIQ+ willen praten. We organiseren activiteit voor me. En we organiseren ook de Paarse Vrijdag op de scholen door een paar ballonnen op te hangen dat we vanmiddag gaan doen. En de paarse vlaggetjes. En we hebben een stand waar je de nagels kunt lakken en een lolly krijgt als je iets paars draagt.
2: Dus er zal allemaal van alles georganiseerd vanmorgen?
4: Ja, en dat gaan we vanmiddag allemaal opzetten.
2: En hoe zit het bij jou?
4: Persoonlijk ben ik genderqueer. Dat is als je nog niet echt identificeert met een gender, maar wel eens van in het spectrum ergens valt. Want ik, agender is bijvoorbeeld dat je geen gender voelt. Maar ik voel wel dat ik een gender heb, maar ik heb mezelf daar nog niet in gevonden. En voor de rest ben ik homoseksueel. Dat betekent dus dat ik op mannen val.
2: Maar je weet nu of je jongen of een meisje bent?
4: Nee, dat nog niet. Maar ik ben geboren als een jongen.
2: En hoe zit het bij jou?
3: Ik ben een lesbienne. Ik val op meisjes. En ik ben genderfluïde. Wat is eigenlijk dat je op ieder moment, of iedere week, iedere maand, dat je weer wat anders voelt. Op het ene moment voel je je meer als een jongen, daarna meer als een meisje, meer als tussenin. Dus het verschilt heel vaak eigenlijk.
2: En wanneer kwam dat besef?
3: Ik denk dat het kwam rond groep 7. Ik denk voornamelijk door allemaal verhalen die ik had gehoord of dingen heb gelezen.
2: En dan zit je op school?
3: Sorry?
2: Ja, dan zit je op school uiteraard.
3: Ja, zit ik op school.
2: Hoe werkt het dan? Hoe ga je dan daarmee om?
3: Ja, eigenlijk niet iets heel speciaals eigenlijk. Ik heb er nog niet heel veel mensen verteld, maar de mensen die het weten, die respecteren dat meestal wel gewoon.
2: Ja, we horen ook geluiden van dat het minder makkelijk gaat om er vooruit te komen. Hoe zit het op jullie school?
4: Ik zie dat het best wisselend is. Sommige leerlingen spotten echt heel veel ermee en dat is heel storend. Maar overal is volgens mij het consensus dat het best oké is.
2: Ja, toch horen we geluiden dat het minder geaccepteerd wordt.
4: Ja, en dat is toch wel echt problematisch, want het is echt een daling van, wat was het, 52 naar 22 onder jongens. Dat is een halvering. Dat is gestoord om te bedenken in een tijd waar we altijd denken dat we progressiever worden, dat het steeds meer conservatief blijkt te worden.
2: En dat komt inderdaad door de verrechtsing?
4: Ik zou denken van wel, maar ik denk ook hoe de politiek altijd zo van ermee, het als een van woke agenda en zo neerzet. En het altijd zo van heel groot neerzet dat het zo slecht is dat het kinderen vergiftigt of zo.
2: De docent is er ook bij.
5: Ja.
2: U heeft de mensen in de klas natuurlijk.
5: Ja, ik heb ze in de klas.
2: En,
5: ja.
2: Hoe gaat het met de openheid?
5: Ja. Nou, ik merk de laatste tijd, ik ben biologielerares en dan zit in klas 2 altijd een groot stuk seksuele ontdekking. En ik merk dat het gesprek erover in de loop van de afgelopen, nou, dat zeg 10 jaar, het gesprek steeds moeilijker wordt. Er wordt steeds meer afgehouden, een beetje verpreutsing ook. Leerlingen worden ook minder open, vinden het moeilijk om erover te praten, vinden het raar als iemand anders denkt als hun. Dus dat is wel een beetje het klimaat waar we in momenteel voortbewegen. Het is niet alleen een verrechtsing, maar het is ook gewoon dat het hele praten erover wordt al steeds moeilijker. Ik heb zelf ook het idee dat het te maken heeft met social media. Het is natuurlijk een generatie.
4: Manosfeer.
5: Ja, die heel erg in die telefoon leeft, minder gewend is om met elkaar te praten. En dan zijn dit soort, als je niet gewend bent om met elkaar te praten, dan dit soort gesprekken voeren, dat is wel lastig.
2: Nou, de gesprekken gaan volop gevoerd worden zo meteen hier aan het ontbijt. Ja. Ik zie daar de raadzaal al verlicht. Ja, daar gaat ook nog het een en ander plaatsvinden. Ja. Bedankt.
5: We hebben op school al de hele week gesprek hierover in de mentorklas om ze voor te bereiden op de Paarse Vrijdag. Ja. Zodat we daar echt goed met elkaar in de ogen kunnen kijken. Wat vind ik eigenlijk?
2: Nou, in ieder geval zo meteen onder het genot van een krentenbol, een croissant naturel of wat anders.
5: Ja.
2: Bedankt.
5: Dankjewel.
6: Super, wat gedaan.

0: Suzanne en Freek op Radio M Utrecht. We hebben het vandaag over stoken en we stoken niet in een goed huwelijk. Daar zag ik wel een reactie op. Die zou ik er zo meteen even bij pakken. Die was dan wel weer heel erg leuk. We hebben het vandaag over inderdaad ander weer natuurlijk. En mensen die ook last hebben van de rook. Bijvoorbeeld van een kachel, van de buren of verderop in de straat. Dat gebeurt allemaal.
1: Nou, wat zei, stookseizoen is van start gegaan dus. En de gemeente Utrecht heeft het strengste beleid van heel Nederland op dat vlak. Het is verboden om sfeervuurtjes te maken in de vuurkorf of buitenkachel. En het stoken van houtvuur voor het bereiden van eten is ook niet toegestaan. Dus we willen van je weten of je dat, of je die stookwijzer bijvoorbeeld in de gaten houdt. Of hoe jij wel of niet stookt. Mm-hmm. Noem even vuurstoken specifiek.
0: Ja.
1: Nou, Jeroen die zegt, ja, ik vind dubbel. Vrijheid, blijheid vind ik belangrijk. Maar ja, aan de andere kant neemt ook al veel kennis toe op het gebied van roken, zeg maar. He, dat het slecht is voor de lucht en zo. Luchtvervuiling en dat anderen dat kunnen ruiken en zo. Dat het gewoon, dat zegt hij. Dus dat hij dat ook wel ziet gebeuren.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat is eentje. Even kijken. We hebben ook nog een reactie van Marcel. Die zegt, goedemorgen. We hebben een combiketel voor de centrale verwarming.
0: Ja.
1: En die gaat dan pas aan als de binnentemperatuur onder de 20 graden zakt. Dus volgens mij is dat duurzaam.
0: Ik moet even nadenken. Combiketel. Ik heb alleen maar een cv-ketel. Dus ik weet het niet hoe dat in elkaar steekt.
1: Ja, dat is niet zo goed. Maar volgens mij is dit wel een duurzaam iets.
0: Ja, sowieso.
1: Precies.
0: Ja. Maar combi is natuurlijk en gas en een warmtepomp of zo. Ook, in dit geval. Ik weet dat niet meer zeker.
1: Nou, zou het eigenlijk iemand even moeten vragen. Marieke zegt, wij hebben geen open haard en ook geen vuurkorf. Hooguit een gasbarbecue. Maar ja, goed, dat mag dus ook niet. Ja, je zou bijna zeggen, wat mag
0: waarom wel? Mag dat dan wel niet? Waarom mag dat dan niet gasbarbecue? Dat snap ik dan niet helemaal.
1: Ja.
0: Dat is toch andere rook dan die dan vrijkomt?
1: Inderdaad.
0: Dat is de rook van het eten dan. Maar goed, ik weet het ook niet precies. Andrea die zegt houtkachels. Ja, dat is een regelrecht ramp voor mensen met longproblemen. Hadden we het eerder over
1: vanmorgen.
0: Het beneemt ze letterlijk de adem. Dat geldt overigens ook voor sigarettenrook, zegt ze. Dat is ook natuurlijk adembenemend. Dus in dit geval negatief. Ert, die had het over ik stook graag in ons huwelijk. Dat is een leuke opmerking weer tussendoor. Voordeel is dat mijn wederhelft dan weer kookt. Van woede overigens staat
1: het bij mij.
0: Fijne uitzending. Nou, even een leuke opmerking tussendoor. Andrea zegt ook nog, je vraagt jullie of... Is dat nou even kijken? Dat is dezelfde. Je vraagt dus om te appen. Het brengt tegenstanders... Dit onderwerp brengt tegenstanders tegen de open haard. Ik ben een felle voorstander van de open haard.
1: Oh, okay.
0: Al namelijk vele jaren. En altijd maar klagen. Nee, dat ook weer niet. Nou ja, goed. Dank hiervoor. Angelique zegt goedemorgen. Fijn om rustig de dag te beginnen met jullie. Met dit druilerige weer is het heerlijk jullie muziek te beluisteren.
1: Oh. Oh, wat fijn.
0: Fijne uitzendingen gaan zo door. Dat doen we ook natuurlijk.
1: Ja, dat is goed. Ik heb nog hier een reactie van Harm. Die zegt, nou, ik heb echt lak aan die stookwijzer. De kachel gaat aan wanneer ik dat wil. Weer of geen weer. Harm, die heeft geen zin in. Of jij, die heeft er wel zin in. Oh, en Ingrid, dit is ook heel leuk. Die zegt, goedemorgen, ik heb een man. Ik kruip gewoon extra tegen hem aan als ik het koud heb.
0: Ja, dat doe ik nog niet. Dat doe ik nog niet, bijvoorbeeld. Ik heb geen

0: iemand die tegen jou aankruipt.
1: Ja, zeker wel.
2: Ja.
1: Hey, dank voor deze reacties. Het weer is ook heel erg aan het veranderen. Gaan we zo met Margot over doorpraten natuurlijk. Ja. Maar reacties op het stoken, de stookwijzer, of je dat naast je neerlegt, of dat je denkt, nee, dat doe ik dan wel mee, omdat het toch ook in de buurt te ruiken is en mensen daar last van kunnen hebben. Laat het weten.
0: Kom maar door in de app van NTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Vinden we leuk.
1: Het is 8:10 geworden, sterker nog al 8:09. Maar dat betekent niet dat we geen ruimte hebben voor Margot. Alle ruimte natuurlijk. Margot, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Dan pak ik een berichtje van Jeroen er nog even bij. Die zegt, Bob, Anne, en in dit geval Margot ook. Ik heb vanmorgen weer voor het eerst sinds maanden een spijkerbroek aangetrokken. Korte broeken, temperatuurtje, ja, dat beviel me eigenlijk wel. Maar dat is voorbij, Margot.
0: Ja, dat is voorbij. Hè. Gisteren hebben we de laatste dag gehad met 20 plus. Het werd uiteindelijk 21,6 graden in de beeld. 21,8 graden in Cabauw. Met natuurlijk nog lekker wat zon. Maar ja, gisteravond en afgelopen nacht begon het te plensen door de passage van een zogenaamd koufront. En achter dat koufront is de wind gedraaid naar de koele noordwesthoek en wordt er vanaf de Noordzee een hele andere luchtsoort aangevoerd. En dus ook al zou er geen bui vallen, dan zou toch die temperatuur echt een stuk lager uitkomen.
1: Ja.
0: Maar er vallen op dit moment nog wel een aantal buien. Het is ook aan de bewolkte kant. Het zijn gelukkig maar lichte regenbuien die overtrekken. Het is ook zo dat in de loop van de ochtend en vanmiddag het zonnetje ertussendoor komt en dat het aantal buien gaat afnemen. Dus het is ook niet helemaal een en al ellende hoor. De wind uit het noordwesten, die is vrij stevig. Die is op dit moment een windkracht 3 tot 4. Misschien dat het bij vlagen af en toe zelfs even een windkracht 5 is. En die voert dus die lucht aan vanaf de Noordzee. Op dit moment hebben we temperaturen rond 12, 13 graden. Dat is helemaal niet zo slecht. Maar er komt ook niet zo heel veel met bij. Hè?
1: Nee.
0: Dus we komen uit vanmiddag op een temperatuur van maximaal 16 graden. Dat scheelt dus een jas, een regenjas zou ik willen zeggen.
1: Ja, precies.
0: Maar overigens is het helemaal niet zo'n rare temperatuur. Want als ik in mijn klimaatboekje kijk, hè, dan is 16 graden voor deze week van oktober heel normaal.
1: Precies, dat doen we niet moeilijk om. Maar het is ook een beetje herfstachtig weer, denk ik dan. Ik bedoel, de tijd van het jaar is dan ook wel vaak zo, toch?
0: Ik heb zin in boerenkool.
1: Ja. Nou, dat is wat jij
0: boerenkool. Ja. Of lekker iets
1: gaan
0: met paddenstoelen.
1: Gaan we het dan weer over eten hebben?
3: Ja, ik kan ergens anders mee aan denken.
1: Gisteren heel ochtend snacken en nu zitten we weer in de boerenkool. En de stamppotten. Wel lekker. Wat vind je de lekkerste stamppot dan in dat boerenkool, Anne?
3: Boerenkool, lekker, met een klontje boter en spekjes. Of andijvie met kaas.
1: Oh, andijvie
0: stamppot. Oh ja, lekker. Ja. Vind ik ook lekker.
3: Mijn moeder had het zo lekker maken.
0: Andijvie stamppot met kaas, ja.
3: Heerlijk.
1: Andijvie met kaas.
3: Ja, superlekker. Ja, echt.
1: Ik weet wel, inderdaad, spinazie met boursin er doorheen of zo. Heerlijk ook zo.
3: Oh ja.
1: Maar we hebben het over de ouderwetse stamppot. En nu willen we toch die afslag pakken. Wat is voor jou het allerlekkerste, Margot?
0: De stamppot. Nou, ik ben ook wel van de boerenkool, moet ik zeggen, hoor. Dat vind ik ook. Ja, maar ik vind het daar nog iets te vroeg voor. Ja. Dat is echt iets voor de winter. En de komende dagen is het herfst weer. Hè, de herfst van de andere kant. Want de herfst hebben we natuurlijk de afgelopen dagen ook van een hele mooie kant gezien. Met mist in de ochtend en zon overdag. Mm-hmm. En nog hoge temperaturen. En nu is het de beurt aan de andere kant van het herfstweer met wind. Vandaag uit het noordwesten, vanaf morgen uit het zuidwesten. Stevig af en toe. Met morgen vrij veel bewolking en periode met regen. 15 graden als maximum temperatuur.
1: Oh ja.
0: En in het weekend is het vooral de zaterdag nog met een stevige wind. Felle opklaringen, buien. Ik vind het ook wel weer iets hebben hoor, met 15 graden. En dan vanaf zondag wordt het langzaamaan wat rustiger in de atmosfeer.
1: Nou, kijk eens aan. Dat is alvast een vooruitzicht voor het weekend. De tweede helft van het weekend dan, de zondag.
0: Ja.
1: Maar goed, terug naar vandaag voor wat betreft een weerspreuk. Welke kant ga je? Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, ik ga er weer eentje uit het heilige boekje pakken, want ik vond deze wel heel leuk. Nog nooit gehoord van de heilige Pelagia. Ook wel bekend als de schone Margriet. En ze was zo mooi dat ze op een gegeven moment, nadat zij het licht had gezien, het klooster in getrokken is en verder ging als de monnik zonder baard. Wat een verhaal, hè?
1: Ja, het is nog niet eens de weerspreuk, maar ik ben nu al heel erg geboeid. Ik hang aan je lippen, vertel. Wat is de weerspreuk dan?
0: Nou, ja, hij is heel leuk. En kort, let op. Sint Pelagi, zonder hagel zie je haar niet.
1: Ja, ik kan alleen maar zeggen, maar gewoon dankjewel, ook voor de weerspreuk. Ja. Tot zometeen weer, hè?
0: Ja hoor.

0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Veel moet in actie komen, vinden de organisaties.
2: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Veel zit aan de onderhandelingstafel en wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
1: Sommige bedrijven grijpen al vrijwillig in als ze merken dat er kinderporno rondgaat. De toestand van de Palestijnen in Gaza verslechtert nog steeds, zegt hulporganisatie Doctors van de Wereld. Na 3 jaar oorlog is 97% van de bevolking zijn huis kwijt. Mensen hebben nauwelijks toegang tot zorg en schoon drinkwater. Volgens de hulpverleners veroorzaakt dat onomkeerbare schade. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. De Rotterdamse haven zelf zet in op schonere schepen en meer gebruik van elektriciteit. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. En dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
3: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen, maar dat heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
1: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur van 1 tanker kost nu gemiddeld 500.000 euro per dag. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt ING. De kosten voor transport van of naar het Midden-Oosten zijn nog veel hoger. De Amerikaanse softwarepionier Margaret Hamilton is overleden. Ze ontwikkelde de software voor de eerste maanlanding van de Apollo 11 in 1969. Ze had zichzelf leren programmeren. Margaret Hamilton was 90 jaar. Het weer, vooral in het zuidoosten nog regen. Verder zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolkt en regen, veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht, het nieuws uit de regio. In het kort, Marjolein.
4: Nou, de combinatie van regen en ongelukken zorgt voor een drukke ochtendspits. Volgens Rijkswaterstaat is het aantal files nu al 2 keer zoveel als normaal op dit tijdstip. In onze regio gebeurde onder meer een ongeluk op de A27 tussen Lexmond en Houten. En straks heb jij meer nieuws daarover.
0: Dat is een hele waslijst, dus zet je maar schrap zo meteen.
4: Een politiewagen was gisteravond betrokken bij een ongeluk in Utrecht op de Europalaan. Gelukkig alleen schade aan de 2 auto's die betrokken waren en de oorzaak wordt uitgezocht. In het Utrechtse Griftpark zijn meerdere padden en kikkers uit straatputten gered. Onder meer 2 zeldzame vroedmeesterpadden. En je hoort er om 9:30 zo meer over van een vrijwilliger.
0: Marjolein, dankjewel. Ja, verkeersinformatie van de ANWB, dat zijn er nogal wat. En ik ga me ook maar even beperken tot de files van in elk geval 10 minuten of langer. Anders dan is de waslijst zo lang, dan halen we het voor 9:00 waarschijnlijk niet meer. Dus het is een drukke ochtendspits, dat is wel even de conclusie voor dit moment. 8:04. Op de A1 van Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het echt wel langzaam vanaf Amersfoort West tot Barneveld. Daar is een ongeluk gebeurd. 20 minuten langer doe je over je reis. En de weg is intussen wel weer vrij, dat is dan het goede nieuws. Hopen dat de file ook weer gauw gaat afnemen. Ook vanaf de andere kant, Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevragen. En dat heeft ook met de werkzaamheden te maken die ter plekke worden uitgevoerd. 40 minuten vertraging.
4: Eetje.
0: De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en de Meren doe je 20 minuten langer over je reis. En tussen de 10 minuten en een kwartier extra reistijd op de A27 dus. Almere richting Gorinchem tussen Hilversum en Knooppunt Rijnsweerd. Er zijn dus veel meer files, allemaal onder de 10 minuten. Maar goed, goede reis namens ons. Je bent even een tijdje langer onderweg dan je eigenlijk zou willen.
5: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.

0: meer prijs raden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
2: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
3: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
4: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
5: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
6: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
4: Wonder Walls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
9: Meerdere onderwerpen ook weer in dit uur van Utrecht is wakker. Derde uur, we zijn elke ochtend vanaf 6 uur met nieuws en actualiteiten uit Midden-Nederland. Er gaan mensen staken vandaag, Anna, heb ik gelezen.
10: Ja, straks vanochtend begint de staking van mensen die werken in een wasserij of wasseretten. Ze vinden dat het werk fysiek te zwaar wordt en ze te weinig betaald krijgen. Nou, daar gaan ze voor op de straat op. Dus spreken zo meteen iemand die meedoet aan die staking.
9: Ja, staking dus voor, denk wel voor 24 uur of voor overdag of
10: zo? Ja, de hele dag leggen ze het werk neer. Ja.
9: Nou, staking in de wasserij. In mijn beleving, maar dan moet ik even nadenken. Nee, ik heb dat volgens mij nooit eerder gehoord.
10: Nee, ja, wasserijmedewerkers zijn het helemaal zat. Ze hebben echt zoiets van, nou, we doen fysiek zwaar werk. De werkdruk wordt steeds hoger en er is veel concurrentiebeding op de werkvloer. Dan gaan ze gebukt onder.
9: Dat verhaal gaan we zo horen in Utrecht is wakker. Met een minuut of 10 wordt je daarover bijgepraat. Vanmorgen hoorden we al eerder, het coming-out ontbijt wordt gehouden in Amersfoort onder andere vandaag. Morgen is het Paarse Vrijdag en dan, ja, dan zou iedereen toch echt wel mogen zeggen, en dat geldt voor het hele jaar, wat iemands geaardheid is. Robert-Jan Boy, bij het ontbijt dat gehouden wordt in het gemeentehuis van Amersfoort, waar het een drukte van belang is.
11: Ja, ja, ja. En we zitten een beetje in een haast, want het ontbijt is afgelopen. Mensen gaan nu de raadzaal binnen. Ook deze leerlingen van het Vathorst College in de klas 1 of 2, ik weet niet precies. Zeg, wat vinden jullie van dit ontbijt?
12: Ja, goed. Ik vind het echt super bijzonder dat we hier allemaal bij kunnen zijn. Echt heel blij mee.
11: Ja. Waarom ben je er zo blij mee?
12: Omdat we allemaal samen deze mooie ervaring mogen beleven. Ik ben heel blij dat ik hier mag staan.
13: En ook gewoon om veel respect te krijgen voor dit onderwerp en voor de LHBTIQA plus community. Om daar gewoon helemaal een mooi feest van te maken eigenlijk.
14: Ja, superleuk.
15: Echt heel bijzonder.
14: Ja, echt heel leuk. Ik ben er echt heel blij mee. Het is ook echt heel speciaal dat wij hier mogen zijn.
11: En belangrijk.
14: Ja, en echt heel belangrijk.
11: Nou, jullie moeten naar binnen toe. Even kijken wat daar gaat gebeuren. De raadzaal in.
14: Let's go.
9: Ja, behoorlijk enthousiaste leerlingen dus van het Vathorst College in Amersfoort, in het gemeentehuis. Robert-Jan, die gaat nog meer mensen spreken vanochtend, hè? Want er wordt gesproken dus in een van de zalen dus van het gemeentehuis.
11: Ja, nu zit iedereen in de raadzaal. Zometeen gaat onder meer wethouder Paffen wat zeg ik, begrijp dat er ook een gesprek voor wordt gevoerd met een aantal leerlingen hier in de raadzaal. En daarna gaat men naar buiten toe om buiten voor het gemeentehuis de regenboogvlag te hijsen. En dan gaat men waarschijnlijk weer naar school toe. Ja.
9: Tot zometeen weer, na 8:30 horen we het uitgebreid vanuit Amersfoorts gemeentehuis. En we hebben het vandaag over stoken.
10: Ja, wat is jouw ervaring daarmee? Hou je de stookwijzer in de gaten? Laat het ons weten in de app of op Facebook, Radio M Utrecht.
9: Muziek is er ook volop in Utrecht is wakker. We maken nu plaats voor UB40 en Sing Our Own Song.

0: aan vrolijkheid. En het leven is natuurlijk niet altijd een vrolijk, maar in dit geval word je er wel een beetje vrolijk van. Met herinnering aan de Pointer Sisters uit het jaar 1979. Inmiddels is het 13 minuten voor 8:30 geworden. Wij gaan praten over maar liefst honderden mensen die in een wasserij werken, die vandaag de straat op gaan. En voor het eerst sinds een paar jaar, want er is een staking geweest een paar jaar geleden, wordt het werk nu voor 24 uur landelijk neergelegd. En waarom? Dat gaan we horen natuurlijk vanmorgen. We willen er ook meer over weten. Bij ons in Utrecht is wakker Natasja, die werkt in een wasserij. Goedemorgen, Natasja.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoger loon, werkdruk, er zijn factoren te noemen waar het allemaal om draait vandaag. Wat is met name het belangrijke punt waarom jullie het werk neerleggen?
1: Nou, wij willen graag een goede loonsverhoging, betere arbeidsvoorwaarden en dat we gewaardeerd worden.
2: Ja, want je noemde al net even tegen ons buiten de uitzending, we worden gewoon niet genoeg waardeerd. Hoe komt dat?
1: Ja, hoe komt dat? Ja, ze zeggen dat het gewoon dat ze het niet kunnen betalen. Mm-hmm. En ik vind dat de productiecijfers hoger gewaardeerd worden als de mensen zelf. Dus te weinig personeel, de norm is hoog. Plus dat mensen op schermen gecontroleerd worden. Wordt met naam en toenaam en hoeveel je draait, wordt er gewoon kenbaar gemaakt. Waardoor mensen veel werkstress hebben.
0: Oh, ja. Wat als je het over de praktijk hebt, ik wil even graag een beeld van je horen. Wat maakt het werk zwaar? Is dat lichamelijk?
1: Het is heel veel lichamelijk werk. Ook herhalend werk. Mensen staan achter machines. Mensen moeten heel veel tillen. Ze moeten echt op tijd moeten ze alles klaarzetten. Want het moet op een bepaalde moment de deur uit. Anders komt het allemaal niet op tijd aan.
2: Ja, dus ook een hoge tijdsdruk in dat werk, hoor ik zo.
1: Alles loopt op tijd. Als je het niet op tijd klaar hebt staan, dan loopt het gelijk uit. En dat betekent dat je een uur later in de ziekenhuizen terechtkomt, waar mensen dan weer staan te wachten. Dus die gaan weer bellen. Waarom komt het niet? Ja. En dat is dus wel heel werkdruk verhogend.
2: Ja. De vakbond FNV, die voor jullie opkomt vandaag in Utrecht, meldt ook dat wasserijmedewerkers vaak te maken hebben met onzekere roosters. Wat houdt dat dan precies in?
1: Nou, wij werken met roosters voor dagvensters. En normaal is het een vast rooster. Maar als de werkgever een andere tijd wil, gaan ze gewoon naar de OR en dan wordt het gewoon veranderd. En de mensen hebben daar geen inspraak in.
0: Okay. En werken jullie overdag of wordt er in de wasserij wordt er ook 's avonds en 's nachts juist gewerkt?
1: Tegenwoordig wordt er eigenlijk hebben we een dagvenster van 6:00 's ochtends tot 7:00 's avonds, maar er wordt daar buiten ook gewerkt, want ze halen soms die dagvensters niet en dan gaan ze gewoon in ploegendienst werken en dan valt alles.
0: Mm-hmm. Anne zei het al, hè? De FNV ondersteunt de staking vandaag voor 24 uur. Welke CAO valt een wasserijmedewerker onder?
1: CAO voor de textielverzorging bij de Raltex.
0: Ja, en daar staat wel het een en ander omschreven, maar ja, niet voldoende qua werkdruk, begrijp ik dus uit je woorden.
1: Nee, wij willen verbeterde arbeidsvoorwaarden daarin hebben. En ja, daar waren we over aan het onderhandelen, maar dat hebben ze abrupt stilgezet. En zijn ze met de andere vakbond verder gegaan.
2: Ja, jij bent dus vandaag op het Jaarbeursplein in Utrecht om je stem te laten horen namens de wasserijmedewerkers. Waarom wilde je dit graag doen?
1: Omdat ik vind dat doordat werkgevers in één keer het abrupt stopzetten en met die andere vakbond die nog niet eens 100 leden heeft in de wasserij, een CEO gaat afspreken wat voor heel veel mensen niet voldoende waardering geeft om alles te kunnen betalen.
0: En weinig leden dus in vergelijking met de overige leden in de collectieve arbeidsovereenkomst die er is, waar FNV voor staat. Dat is dus geen vertegenwoordiging van een groot deel van de wasserijmedewerkers.
1: Nou, wij hebben er ongeveer een kleine 1200 leden en hun hebben er net 100.
0: Oh. Ja. Dus die verhouding zou niet kloppen. Maar liggen hun eisen dan veel lager vanuit die CAO, bedoel ik dan? Bijvoorbeeld met minder een lagere looneis? Want jullie eisen volgens mij 6%.
1: Wij hun eisen 5%, maar daar, ze gaan er altijd onder zitten, want ze willen gewoon hun eigen ding doordouwen.
2: Ja, precies. Hey, Natasja, wat hoop jij dat er bereikt gaat worden vandaag?
1: Ik hoop dat de werkgevers doorhebben dat heel veel werknemers er niet mee eens zijn en dat ze een fout hebben gemaakt en weer om tafel gaan zitten.
2: Ja, nou. Laten we dat hopen dat dat gaat gebeuren. Heel veel succes vandaag in Utrecht bij de staking. Het was Natasja Beguins. Dank je wel voor je toelichting.
1: Dank u wel. Dank je.

0: Bam, Caron, hein, je dis, mais...
1: Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
0: Het laatste zegje moest ze natuurlijk ook nog even uitbrengen. In 1965 voor Luxemburg kwam ze uit op het Eurovisie Songfestival. En ze won met het nummer Poupée de cire, poupée de son. Nou, dat heb ik weer...
2: Heb je het goed uitgekregen?
0: Ja, zeker. Vaker gedaan, denk ik. Zometeen 8:30 het nieuws uit de regio bij Radio Utrecht. Marjolein, wat heb je in elk geval in het regionieuws?
2: Nou, het herfstachtige weer, dat zorgt voor een drukke ochtendspits. En ik heb het ook nog over bijzondere dieren die gered zijn in een Utrechts park.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux... van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
8: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
9: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
0: Een overlapping met nieuws en verkeer, dat is er best wel geregeld. En vanmorgen ook in Utrecht is wakker. 8:30 is het geworden. Zometeen verkeersinformatie van de ANWB. Jij begint ook met het verkeer.
2: Ja, precies, want het is druk op de weg. Door de combinatie van regen en ongelukken, dat zorgt voor een drukke ochtendspits. Volgens Rijkswaterstaat is het aantal files vanmorgen 2 keer zo lang als normaal op dit tijdstip. Ook bij ons in de regio dus veel files. Onder meer op de A27 druk tussen Lexmond en Houten door een ongeluk. Ook vanaf Hilversum naar Utrecht. En meer files zo van jou, Bob. Net als Utrechtse studentenorganisaties willen ook Tweede Kamerleden duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Die ging gisteren flink omhoog, terwijl het eigenlijk niet de bedoeling is. Het kabinetsplan voor een renteplafond is nog niet klaar. Studentenclubs die maken zich zorgen, net als verschillende partijen in de Kamer. En vanmiddag praten ze verder. Studenten noemen de schuld een loodzware rugzak waarmee ze hun toekomst tegemoet gaan. Een botsing in Utrecht tussen een politiewagen en personenauto heeft gisteravond alleen schade veroorzaakt. De inzittenden zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. De wagens die raakten elkaar op de Europalaan en onderzocht wordt hoe die aanrijding kon gebeuren. In het Griftpark in Utrecht zijn meerdere padden en kikkers uit straatputten gered. Daaronder 2 zeldzame vroedmeesterpadden, vertelt deze vrijwilliger die de beesten redde.
10: Ik ben ze eigenlijk nog nergens anders tegengekomen. Dus het is heel bijzonder om die daar te zien. Dus je ziet ze niet zo snel, maar je kan ze wel goed horen.
2: Jaarlijks gaan duizenden kikkerspadden en salamanders dood doordat ze in straatputten vallen. En een foto van die bijzondere padden vind je trouwens in onze app. Het weer dan. Het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd. Maximaal 16 graden vanmiddag. En ook vallen er regelmatig buien.
0: Ja, dan moeten we het mee doen. De komende tijd sowieso wat meer regenachtig weer.
2: De herfst is echt begonnen nu.
0: Dat mag duidelijk zijn. Ja. En het heeft ook gevolgen op de weg, voor de weg, voor mensen die onderweg zijn. Overigens, Marjolein, tot zo meteen weer. Dank voor nu.
2: Ja, tot zo.
0: 9:30 weer het volgende regionale nieuwsbulletin bij Radio M Utrecht. En dan steeds op het 12:30. Op de A1 begin ik met de vertragingen van Amsterdam naar Amersfoort. Van naar de vesting tot knooppunt Eemnes. Bijna 10 minuten extra. Vanaf de andere kant flink wat vertraging tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Ongeluk, opruimwerkzaamheden vinden nu plaats. Meer dan een uur extra reistijd heb je nodig richting Apeldoorn voor de duidelijkheid op de A1. Er zijn nu twee rijstroken nog altijd dicht. Ook vanaf de andere kant vertraging. Stroe-Hoornverlaken heeft ook met de werkzaamheden te maken die er plaatsvinden. Een half uur in ieder geval extra. Dan hebben we de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Zaltbommel en Beest. Voordat je de regio bereikt heb je al een kwartier vertraging. En dan hebben we het over de richting Utrecht doorrijdend. Vanaf Culemborg tot knooppunt Everdingen met de ANWB. Ook weer tussen de 5 en 10 minuten extra. Van Amsterdam naar Utrecht, dan hebben we het nog altijd over de A2... maar heel voorbij Utrecht, tussen Breukelen en Maarsen... doe je 5 minuten langer over je reis, dus vice versa eigenlijk... Hè, vanuit Amsterdam komend. Doorrijdend van knooppunt Everdingen tot Beest... ook weer 10 minuten vertraging. Die A2, die moet je wel hebben, of eigenlijk beter gezegd... moet je niet hebben. De A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Gouda en Woerden... doe je een half uur langer over je reis. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, ook vertraging... tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal, zo'n beetje 10 minuten... en van Veenendaal West tot Driebergen... geeft de ANWB ook nog een keer 10 minuten extra reistijd mee. A27, Breda-Utrecht, knooppunt Gorkum-Lexmond, 5 minuten. En van Hilversum tot knooppunt Rijnsweer langs Utrecht, 15 minuten of al een kwartier meer. De laatste melding, die moest er toch van komen, hier is die. A28, Zwolle-Amersfoort, tussen Harderwijk-Zuid en knooppunt Hoevelaken. Een half uur extra. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht. We begeleiden je graag in deze drukke donderdagochtendspits.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij... voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227. Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
13: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen... in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
12: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
14: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoot in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel, wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
15: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Utrecht is wakker.

0: Bob Marley, The Wailers. Even een beetje reggae op deze donderdagochtend. Het is 8:50 geworden. Het weer voor Midden-Nederland, dat hoor je zo meteen van Margot Ribberink. Mocht je dat nog niet hebben meegekregen in de voorgaande uren, zal er weer een bepaalde toelichting over de ontwikkeling van het weer. Ik zie dat het behoorlijk waait op dit moment, maar daarover dan zo meteen meer. En we hebben het over stoken. Niet te vergeten, en reageren kan altijd via de RTV Utrecht-app of op Facebook. Want ja, het stookverbod, steek je daar de draak mee of doe je daar wel wat mee? Hou je er rekening mee dat als het qua lucht een beetje slecht is, dat je dan niet de haard stookt of kookt of wat dan ook. Je kunt altijd reageren nogmaals via Facebook van Radio M Utrecht of de RTV Utrecht app. En daar doen we wat mee. Sowieso zijn we vanmorgen bij het Coming Out ontbijt in het gemeentehuis van Amersfoort. Morgen is het Paarse Vrijdag. En hoe is het met de diversiteit en wie spreken er allemaal? Robert-Jan, in de raadzaal. Daar wordt nog gesproken op dit moment, Robert-Jan.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat de raadsvergadering nog in volle gang is. Hier zitten alle leerlingen, zo'n 80 in totaal, in de kring, in de raadzaal dus, te luisteren naar een gesprek tussen leerlingen en hoe het gaat met jezelf kunnen zijn in de klas. Mevrouw Paffen, de wethouder, heeft net een toespraak gehouden waarin de portée is dat dit de plek van de democratie is. De raadzaal waar je juist jezelf moet kunnen zijn. Ze zei dat Amersfoort de regenboogstad is en al heel veel aan de diversiteit doet. En dat wordt ook beaamd trouwens door de mensen van de organisatie, waaronder ook Rosanne Vleugel, die de leerlingen zeg maar stimuleren en ondersteunen om activiteiten et cetera te organiseren op scholen, zodat iedereen zeg maar een besef krijgt dat je inderdaad jezelf moet kunnen zijn op een school. Dat doe jij ook, hè?
2: Ja.
1: Welke school precies?
2: Op het JVO. Ik zit ook in het GSA-bestuur. En wij vinden het gewoon super belangrijk dat iedereen in de hele school zeg maar zichzelf mag zijn en zich gewoon mag uiten.
1: Maar hoe moeilijk is dat om wat te doen?
2: Nou ja, er zijn natuurlijk altijd in elke school zijn er een aantal leerlingen die het niet accepteren. Maar daar moeten we gewoon vol tegenin gaan. En hun gewoon zeg maar negeren en gewoon nog steeds onszelf zijn.
1: Probeer je ook bij de activiteiten te betrekken?
2: Ze zijn welkom als ze willen komen, maar vaak willen ze dat niet. Dus...
1: Nee.
2: Nee.
1: En dan?
2: En dan gaan ze gewoon niet komen. Dat hoeven ze ook niet te doen als ze dat niet willen. We gaan ze echt niet forceren.
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat voor activiteiten organiseren jullie eigenlijk op scholen?
2: We hebben natuurlijk Paarse Vrijdag. We organiseren ook spelletjesmiddagen en picknicks. En gewoon alles om zeg maar mensen zich welkom te laten voelen.
1: Heb je wel eens meegemaakt dat er gepest wordt en zo op school?
2: Ja, het is wel eens gehad dat zeg maar leerlingen expres zwart gaan dragen tijdens Paarse Vrijdag. Maar er zijn zoveel meer leerlingen die daar dan weer tegenin gaan, omdat ze het wel zeg maar supporten. Dus dat is wel fijn in principe.
1: Ja, je gaat nu de regenboogvlag hijsen.
2: Yes.
1: Veel succes morgen op Paarse Vrijdag. Ik loop eventjes naar voren toe richting wethouder Paffen. Rosanne Vleugel komt ook even mee. Zij, loop maar even mee hoor.
2: Nee.
1: Loop niet mee? Oké. Okay. Je hebt weer andere activiteiten. Dan gaan we eventjes naar voren toe. Want de vraag is natuurlijk wat er nog meer moet gebeuren. Mevrouw Paffen, we zitten even live in uitzending.
3: Ja.
1: U heeft een mooie toespraak gehouden hier.
3: Ja, dank u wel.
1: Op deze democratische plek. Amersfoort doet het goed, hoorde ik al.
3: Nou, Amersfoort is een regenboogstad. En daar zijn we trots op. En we hopen dat we het goed doen.
1: Ja.
3: Maar er is veel werk aan de winkel. En het blijft zo. Maar wij zijn trots op onze regenboogfamilie. En we gaan dat even ook blijven doorzetten en faciliteren.
1: Wat moet er dan nog gebeuren?
3: Ja,
1: even op de foto. Ja.
3: Ja. Nou, we moeten nog heel veel doen. We moeten de jongeren echt de ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn. Om zich veilig te voelen. Dat is echt een belangrijk uitgangspunt.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar, denkt u? Wat kan de gemeente daarin betekenen om iedereen mee te krijgen?
3: Door te blijven uitstralen.
1: En door uitstralen? Wat is dat dan genoeg?
3: Of? Dat iedereen hier zichzelf mag zijn. En dat we niet accepteren dat mensen worden gepest voor wie ze zijn.
1: En hoe doe je dat dan?
3: Door dat te blijven zeggen.
1: Ja, is dat genoeg?
3: Nou, door ook randvoorwaarden in al onze subsidies te geven, dat je ook divers moet zijn en dat je de diversiteit moet omarmen.
1: Probeert u ook andere gemeenten mee te krijgen?
3: Zeker.
1: Op welke manier?
3: In een regionaal verband, door te faciliteren ook.
1: Te faciliteren in regionaal verband. Nou, er wordt in de tussentijd een foto genomen. Eens even kijken of we dat moment even kunnen afwachten. Wordt een regenboogvlag omhoog gehouden.
4: Lachend in de camera. Dank je wel, hoor. Zo, jongens, mooi op de foto. En wat gaan jullie nou morgen allemaal doen?
5: Paarse vrijdag.
6: Met z'n allen.
4: Maar wat doe je dan op school?
6: We gaan allemaal, alle mensen van de GSA hebben allemaal een soort van een kraampje. En dan gaan we er allemaal dingen geven aan de andere kinderen en zo.
7: En er zijn heel veel versieren.
6: En we gaan eentjes, badeentjes verstoppen door de hele school. Vanwege, je bent niet in je eentje.
8: En die kunnen dan gaan zoeken door de school. Iedereen heeft één eentje.
4: Maar hoe krijg je dan de mensen mee, zeg maar, die zeggen van, nou, ik vind het helemaal niks. Ik wil er niks mee te maken hebben. Wat doe je dan?
6: Dan hebben ze kleren dragen.
7: Ja, zwarte kleren dragen.
6: Zij doen het altijd.
4: Ja, maar hoe ga je daar tegenin? Mensen mee, zeg maar, die zeggen van, nou, ik vind het helemaal niks. Ik wil er niks mee te maken hebben. Wat doe je dan?
6: Dan hebben ze kleren dragen.
7: Ja, zwarte kleren dragen.
6: Zij doen het altijd.
4: Ja, maar hoe

0: Ja, hebben we er zin in.
1: En nu op naar het hijsen van de regenboogvlag.
2: Zeker.
3: Duidelijk een feest, en dat mag dan ook natuurlijk wel. Morgen Paarse Vrijdag, we waren aanwezig bij het gemeentehuis van Amersfoort, bij het ontbijt aldaar.

0: Waylon en zijn nieuwe single Mind Over Matter. Wat kan hij dat toch mooi zingen? Ik vind het echt geweldig, eerlijk gezegd. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En zometeen zing zij het hoogste lied. Margot Libberink, je bent er zometeen wel klaar voor, Margot.
1: Zingen doe ik niet, hoor.
0: Nee.
1: Jammer.
0: Nou goed, wie weet gaan we wel meezingen met de vogeltjes die we kunnen horen vandaag. In Utrecht is wakker zometeen het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst even nog wat reacties op dat stoken. Want hebben we vanmorgen als thema dat ingezet vanmorgen. We praten daar de hele dag over door.
1: Ja, het stookseizoen is weer begonnen. Hou jij die stookwijzer in de gaten? Ja, dat is een soort wijzer waarop je kunt zien wanneer het code rood is. Dus dat je het niet stookt eigenlijk. Ja, de gemeente Utrecht heeft het strengste beleid op dat vlak van heel Nederland. Het is verboden om sfeervuurtjes te maken in de vuurkorf bijvoorbeeld, of een buitenkachel te gebruiken. Nou, daar hebben we je mening over gevraagd en dat komt zeker binnen nu. Ik zit even te kijken, ja, dan hoor ik wat reacties. Jolie zegt, nou, ik ben blij dat ik in gemeente Utrecht woon om deze reden. Ja, dat sowieso. Ja. Ik ben ook blij dat ik in de gemeente Utrecht woon. Maar niet, niet specifiek om het stoken. Maar
0: het, het gaat om het milieu. Hè? Het gaat om de uitstoot inderdaad. Als je een kachel gebruikt of gaat zitten barbecuen. Wat je misschien niet meteen in dit weer doet. Maar het feit is dat je rook de lucht inbrengt. Wat voor anderen funest is als je kortademig bent. Ja. Of sowieso is het niet goed.
1: Nou, Johanna die zegt hier bijvoorbeeld, goedemorgen, we hebben een allesbrander. Gebruiken hem de laatste jaren amper. Slecht voor het milieu en de gezondheid. Ze stuurt ook een foto ervan. Het is een soort ingebouwde kachel.
0: En alles wel, ja, alles kan erin. Dus dat geeft ook wat aparte rook natuurlijk weer van alles en nog wat. Ja.
1: Precies. Altijd als in de zomer wordt gebarbecued, vind ik het stiekem al lekker om te ruiken. Heb je dat ook wel eens?
0: Ja, maar dat vind ik met een open haard ook. Maar je moet wel een beetje rekening kunnen houden met een ander, denk ik dan. Dat gebeurt bij heel veel mensen ook wel, hoor. Dat je wat minder stookt. Maar ja, wij mogen hier, zegt Rita bijvoorbeeld, wel de kachel branden. Ook een fotootje erbij. Mooie kachel, vind ik dat leuk om te zien.

0: wonen we namelijk, doen wij in een boerderij waarvan het dak niet geïsoleerd is. Dus we moeten op die manier wel stoken. Maar we wonen dus in het buitengebied. Daar heeft niemand last van de rook.
1: Okay.
0: In de directe omgeving.
1: Ja, precies. Ja. Ja, nou, dat
0: is... Dank je, Rita, voor je reactie.
1: Nou, de Sanka die reageert, die zegt: goedemorgen, ik heb vloerverwarming. Ja, dat is ook een manier waarop je warm blijft, hè? In de zin van lekker op je blote voet. Ik vind dat heerlijk. Als ik bij iemand thuis ben die vloerverwarming heeft, dan denk ik toch, och.
0: Ja. Ja,
1: vind ik zo prettig, lekker. Wat koude voeten.
0: Heerlijk, ja.
1: Kijk er niet naar uit als het weer fris wordt. Die voeten en die handen die dan zo koud blijven.
0: Ja.
1: Ja, daar heb jij geen last van, hè?
0: Nee, ik heb wel vloerverwarming. Ik ben nog niet gebruikt, moet ik je zeggen. Want ik heb überhaupt nog de verwarming helemaal niet aangehaald in mijn nieuwe huis, zeg maar. Of mijn woning waar ik nu zit. Dus ik ga dat wel meemaken, denk ik dan. Verder nog niet zeker. Het heeft te maken met een gaskachel die ik heb. En ik heb zonnepanelen en heel veel elektriciteit. Dus via de, zeg maar, airco's die op warme... die warme lucht kunnen geven.
1: Ja,
0: dus ik weet niet of ik dan wel ga gebruiken. Want gas is veel duurder, verhoudingsgewijs, dan elektriciteit die ik zelf opwek. Dus ik weet nog niet hoe ik de winter inga, maar daar hou ik iedereen van op de hoogte, zeg maar. Maar de ervaring van vloerverwarming heb ik zeker wel. Want dat heb ik mijn vorige huis ook 25 jaar gehad. En dat is gewoon prima.
1: Lijkt heerlijk. Heerlijk. Ja, een open haard is ook gezellig.
0: Philip reageert ook. In België zegt hij: vroeger hadden wij een houtkachel, voor de gezelligheid ook. Mijn vrienden daarentegen, die hebben bijvoorbeeld geen centrale verwarming in hun huis. Dus daar brandt regelmatig de kachel. Je moet wel de open haard in dat geval. Ik zelf woon in een appartement, dus ja, bij mij is het gewoon niet van toepassing.
1: Ja.
0: Maak er een gezellige uitzending van. Daar zijn we al een tijd mee bezig, ook dankzij jouw bijdrage, Philip.
1: Ja, absoluut. En blijf reageren op de vraag, want Connie praat weer over verder aan tafel. En Aard is weer terug, die praat dan weer verder in Utrecht. Kom thuis over die stookwijzer. Hoe stook jij? Laat het weten in de app of op Facebook, Radio M Utrecht.
0: Margot dus bij ons voor het weer voor Midden-Nederland. Nou, brand maar los om even een beetje in die termen te blijven.
1: Wat goed. Schudt hij zo uit.
2: Ja. Precies, ja, dat is mooi, Bob. Ja, nou ja, het is vandaag heel ander weer dan de afgelopen dagen. Het andere gezicht van de herfst achter een koufront dat vannacht met regen over onze provincie is getrokken. En op dit moment hebben we te maken met een noordwestelijke wind. Windkrachtje 4. Vanmiddag zelfs af en toe windkracht 5. Dus het waait flink. En daarmee wordt frisse Noordzeelucht naar ons toegevoerd. Dus die temperatuur op dit moment 13 graden. Die gaat niet zo hoog uitkomen zoals gisteren. 15, 16 graden maximaal. Met vanuit het noordwesten ook een aantal buien. Op dit moment valt het mee met de buien. Ik zie een bui bij Lopik en bij Renen. Maar er komen er wel een paar meer aan. Met vrij veel bewolking op dit moment ook. Maar in de loop van de ochtend en middag dan ook wat ruimte voor de zon. Soms een mooie felle opklaring met een enkele bui. En dus die 16 graden als maximum temperatuur vandaag.
0: Daar gaan we mee doen. Even nog een tipje van de sluier oplichten wat ons morgen vrijdag dan wel ook nog het weekend te wachten staat in Midden-Nederland.
2: Ja. Nou, morgen geen zon. Het is bewolkt. En vooral in de ochtend regent het flink. Er waait een stevige zuidwestelijke wind. En 14, 15 graden. Dat is het maximaal haalbare. En die temperaturen hebben we ook in het weekend. Maar dan hebben we naast buien ook weer af en toe de zon erbij.
0: Kijk eens aan. Margot, dankjewel. Tot vanmiddag aan tafel. Dan ben je er weer.
2: Ja hoor.
0: Okay. Dankjewel. Ja, tot zover deze Utrecht is wakker. Zometeen Pieter om 10 uur natuurlijk met en bij de koffie. En voor die tijd genieten van het Nederlandse lied. Dus wat een
1: lekker
0: mooi
1: verhaal. Met Edwin.
0: Zeker. We zijn er morgen weer met nieuws, weer verkeerde actualiteit uit Midden-Nederland, waar vandaag natuurlijk uitgebreid aandacht voor het coming-out ontbijt in de voorloop, zeg maar, van morgen de Paarse Vrijdag die er is.
1: Ja?
0: Robert-Jan was er in Amersfoort. En we hadden het over de staking in de wasserijsector. Vandaag de 24-uur staking.
1: Ja.
0: Voor het eerst in 100 jaar dat er landelijk gestaakt wordt voor een beter loon en minder werkdruk, met name ook.
1: Dat is toch hoog daar voor die mensen.

0: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens.
6: Dit is Eemland 1.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
8: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
7: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu €500.000 per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
9: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
7: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €500.000. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
11: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
12: Dit is Eemland 1 actueel van 8 oktober met vandaag in de uitzending. Lenneke Welsen, voelt iedereen zich vrij om zichzelf te zijn? We spreken met Paulien van Noorden over repareren in plaats van weggooien. We bekijken het weer met Klaas Bijker. Rens Christian Steenbergen, na 8 jaar lijkt er eindelijk iets te veranderen op de Amsterdamse straatweg in Baren. En lifestyle coach Lisette de Jong. We weten vaak heel goed wat goed voor ons is.
13: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Kees Weerling.

0: Heerlijke muziek van de groep Wham. Het nummer Wake Me Up Before You Go Go. Zo'n nummer 1 notering in de Nederlandse hitlijst in de tijd. Vrijdag 9 oktober staat in het teken van Paarse Vrijdag. Een dag waarop scholen aandacht vragen voor seksuele en genderdiversiteit. En voor een veilige omgeving waarin iedere leerling zichzelf kan zijn. En dit jaar valt Paarse Vrijdag samen met een belangrijk moment in Soest. In aanloop van Coming Out Day op zondag 11 oktober hijsen de burgemeester Rob Metz en wethouder Lenneke Wensen op vrijdag 9 oktober de Progress-vlag bij het gemeentehuis. En die vlag die staat symbool voor inclusiviteit, diversiteit en vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Wethouder Lenneke Wensen aan de telefoon. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Dankjewel en goedemorgen.
0: U staat erachter, want u hijst die vlag. Of is dat een taak die je als wethouder gewoon moet uitvoeren?
1: Geen idee of het een taak is die een wethouder of deze wethouder moet uitvoeren, maar ik sta er inderdaad achter. Dus of het nu wel of niet mijn verplichting is, ik hijs hem graag.
0: Als we in de afgelopen tijd in de pers kijken, dan zien we dat de acceptatie eigenlijk afgenomen is. En dat is een zorgelijke ontwikkeling.
1: Dat is zeker een zorgelijke ontwikkeling. En het verbaast me ook, en ook weer niet, maar gezien De jaren dat we hier al mee bezig zijn, ben je dan toch weer verbaasd dat het onder jongeren afneemt. En tegelijkertijd, en daar heb ik geen wetenschappelijk onderzoek voor gedaan, maar tegelijkertijd zie ik ook de invloed van social media en influencers die daar door de voortgang die hebben geboekt zich een streep zetten. Dus des te meer reden om er wederom aandacht aan te vragen, voor te vragen.
0: Ja.
1: Dus dat gaan we vrijdag doen.
0: En u gaf het al aan, het verbaast me. Het verbaast mij ook, want je zou juist zeggen, we worden vrijer, dingen gaan makkelijker. Dus acceptatie van mensen die anders zijn, dat leek behoorlijk op de goede weg. En dan in één keer zie je een kentering erin komen. Een zorgelijke ontwikkeling.
1: Ja, nou goed, ik kijk nogmaals, ik heb er geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar we zien natuurlijk ook wat er in Amerika gebeurt als het gaat over het verbannen van boeken. Als het gaat over toenemende racistische vraagstukken. Dus we worden inderdaad vrijer, maar op een of andere manier lijkt het wel dat als we onze eigen vrijheid toe lijken te nemen, dat de vrijheid van een ander dan weer beperkt moet worden. En dat is ook hetgene waar ik het. Ik zeg wel eens tegen mijn kinderen, iedereen mag zijn wie die is. Ik heb er geen last van. Ik eet er werkelijk geen boterham minder om.
0: Nee.
1: Dus waar zou ik me druk over maken? Maar als dan blijkt dat mensen gewoon niet hun deur uit kunnen stappen en zichzelf kunnen zijn, zonder dat iemand anders er last van heeft. Het raakt ons verder niet. Nogmaals, je eet er niks minder om, je slaapt er geen nacht minder om. Dan vind ik het de moeite waard om op te staan voor de vrijheid van een ander om als je zelf de deur uit te gaan en dan veilig te zijn in je eigen dorp en stad. Zoals ik dat ook heel graag voor mezelf zou willen en voor mijn dierbaren om mij heen. Zolang dat geen gegeven is, vind ik dat je daar je mond voor open moet doen.
0: En dan is natuurlijk de overheid, en in dit geval de gemeente, ook misschien wel degene die een voorbeeldfunctie daarin kan vervullen.
1: Ja, de gemeente, maar ik denk dat we allemaal een voorbeeldfunctie kunnen zijn naar elkaar. Ik zie het ook, scholen blijven dat ook doen. En dat gaat ook niet altijd zonder slag of stoot. Want ook niet alle ouders zullen het er mee eens zijn. Ook niet alle leerlingen zullen het er mee eens zijn. Dus als school toch zegt, ja, we gaan daar wel een dag aan wijden. En ik hoorde wel eens om me heen zeggen, ja, moet dan iedereen wel maar een speciale dag krijgen? Nou, volgens mij gaat het daar niet om. Het gaat om dat je, nogmaals, iedereen dezelfde vrijheidsrechten heeft. En plichten overigens, hè, want rechten gaan altijd gepaard met plichten. En op het moment dat we constateren dat mensen dat in ons land en ons dorpen gewoon niet hebben, ja, dan moet je je mond open trekken, want volgende keer ben je aan de beurt.
0: Ja. Het is goed om daar dus aandacht aan te besteden. En
1: zeker.
0: Het is zeker dan goed als en de burgemeester en de wethouder van Soest samen die vlag gaan hijsen in Soest.
1: Ja.
0: En is dat een vlag die ook blijft hangen bij het gemeentehuis?
1: Ik weet niet, hij blijft zeker een tijd hangen. Ik weet nooit precies hoe lang hij blijft hangen, want dan wordt hij weer gewisseld met een andere vlag. Want ik was de afgelopen jaren ook bij, maar toen als gemeenteraadslid. Maar ik weet niet precies hoe lang die blijft hangen. Hij hangt niet permanent, dat weet ik wel.
0: Ja. U zegt ook, en ik gaf het ook in mijn inleiding al aan, op de scholen is het natuurlijk heel belangrijk dat er goede aandacht aan besteed wordt en dat iedereen ook daar juist kan zijn zoals die is. Het Gifland College ligt binnen Soest. Enig idee wat daar plaatsvindt? op het college?
1: Ja, Gifland hijst ze ook de vlag. Is volgens mij mijn collega erbij aanwezig. We hebben een steentje buiten staan om jongeren erover te informeren. Dus ik denk dat alle scholen, zeker middelbare scholen, daar veel aandacht aan besteden. Maar ik denk, ja, maar goed, mijn kinderen zijn er twee zijn van de middelbare school af, één zit er nog. Dat is sowieso, merk ik, wel vaker onderwerp van gesprekken. Dus ik heb nogmaals, ik heb drie kinderen en de een is daar progressiever in dan de anders. Je hebt ook thuis dat gesprek. Dat geldt niet alleen voor gemeenten als voorbeeldfunctie in scholen, maar ook voor ouders. We delen met elkaar die voorbeeldfunctie. En het gaat er niet over of men een andere identiteit voelt of tot andere homoseksueel aangetrokken voelt. Het maakt niet uit wat je, maar het gaat over de vrijheid die je een ander gunt.
0: Ja.
1: En mij gaat het niet over keur je iets goed of keur je iets af. Je kunt in de vrijheid van je eigen huis goedkeuren en afkeuren wat je zelf wilt. Daar ga ik ook niet over, dat is ook vrijheid. Maar het gaat even of je dan vervolgens de vrijheid van anderen daarin beperkt. En dat vind ik het meest kwetsbare punt. Want nu gaat het over de progressvlag, maar dat geldt net zo goed voor andere multiculturele achtergronden. Dus het gaat vooral, geef je de ruimte aan een ander die je zelf ook heel graag zou willen hebben.
0: Ja. Hebt. We willen in feite heel graag een open samenleving zijn. En aan de andere kant beginnen we elkaar behoorlijke beperkingen op te leggen wat dat betreft. Dus dat is eigenlijk en met elkaar in tegenspraak. En ja, dus het is niet echt een prettige manier om met elkaar om te gaan. Maar heel goed om daar denk ik thuis aandacht aan te besteden. En ook iedereen in zijn waarde te laten. Want dat is tegenwoordig ook nog wel eens zwaar onder druk. Hè?
1: Ik ga er niet over hoe ouders hun kinderen opvoeden en wat ze hun kinderen meegeven. Dat is in ieders ruimte. Maar laten we ook andere mensen dezelfde ruimte en dezelfde vrijheid gunnen. En dan mag je ervan vinden wat je wil, daar gaat niemand over. Maar dat is iets anders dan anderen het leven moeilijk of onaangenaam maken. Ik denk niet dat dat nodig is. Ik denk dat die verschillen en naast elkaar kunnen bestaan.
0: Zeer
1: maar
0: zeker.
1: Dat is mijn mening.
0: Ja, nou, ik denk een hele goede mening. En een prachtig moment om dit gesprek af te sluiten. Lenneke Welsje, wethouder van de gemeente Soest. Dank je wel en heel veel succes met het hijsen van de vlag.
1: Jullie bedankt en een goede uitzending nog. Dank je wel.
0: Dank je wel.

0: Prachtige muziek van Queen, het nummer Jealousy, je hoort het hier bij Eemland 1. Van 10 tot en met 18 oktober staat alles in het teken van de Nationale Reparatieweek. Een belangrijke week, want nog altijd worden veel spullen weggegooid, terwijl ze eigenlijk nog prima gerepareerd of opnieuw gebruikt kunnen worden. En daarmee verdwijnen waardevolle grondstoffen, energie en geld onnodig in de afvalstroom. De Nationale Reparatieweek wil mensen bewust maken van een eenvoudige vraag: moet iets echt vervangen worden of kan het nog gerepareerd worden? Ik praat erover met Paulien van Noorden, projectleider Duurzame Transities van de Natuur Milieu Federatie Utrecht. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel voor je mooie intro. Goedemorgen.
0: Repareren of weggooien. We zitten tegenwoordig eigenlijk, we zaten eigenlijk, moet ik zeggen, misschien veel meer in een weggooimaatschappij. Het werkt niet meer, we gooien het weg. We beginnen daar steeds meer van terug te komen, heb ik het idee. Ja. Klopt dat?
1: Ja, ik denk zeker dat het klopt. Eigenlijk gaan we terug naar vroeger. Want als je bedenkt, vroeger als je fiets kapot ging, ja, dan ging je maken. Ja. Of als iets anders kapot ging, ja, dan was het eerste wat je dacht, kunnen we het misschien maken? En eigenlijk gaan we daar naar terug.
0: Dat is eigenlijk wel mooi. Naar mezelf kijk, vroeger ging bij ons de stofzuiger kapot. De aan- en uitschakelaar was kapot. Dan moet ik zeggen, nou was die ook heel makkelijk te vervangen. En hij was makkelijk te verkrijgen. Dus dat waren wel twee punten die meehielpen om ervoor te zorgen dat ik hem op jonge leeftijd al zelf kon repareren. Dus dat is op zich mooi. En nou moet ik wel zeggen, apparaten nu zijn ingewikkelder geworden. Dus het is ook wel lastiger om daar iets mee te doen.
1: Nee, dat is zeker. En ik denk dat mede daarom is de koopcultuur eigenlijk ontstaan. Want het is moeilijk om iets te repareren en het is makkelijk om iets nieuw te kopen.
0: Ja.
1: Maar wat ik wel een hele mooie ontwikkeling vind, is Europese wetgeving. En dat heet Right to Repair. Dus je hebt eigenlijk het recht op spullen die het goed doen. Hmm. Dus je hebt het recht om je spullen te repareren. En ook Nederland gaat ermee aan de slag. Ze zijn er nu met landelijke wetgeving mee bezig. Dat je eigenlijk je spullen kan repareren, ook al is de garantietermijn verlopen. Dus dat verlaagt erg de drempel.
0: Ja, het is ook zo dat tegenwoordig wordt uitgegaan van, het is bijvoorbeeld 2 jaar garantie, maar een apparaat moet op zijn minst bijvoorbeeld 5 jaar mee kunnen. In die periode van 2 tot 5 jaar, dan als die kapot gaat, dan zou die dus toch door degene waar je hem gekocht hebt gerepareerd moeten worden. Oftewel, daar moet iets mee gebeuren. En dat zorgt er natuurlijk wel voor dat we langer met producten dat ze langer mee kunnen gaan eigenlijk.
1: Precies, en verandert natuurlijk ook wat voor die bedrijven, want die moeten heel hun processen daarop inrichten. Reserveonderdelen, mensen die die spullen weer kunnen maken, dat je de spullen inneemt. Dus het betekent nogal wat. Maar ja, wij hebben recht op spullen die werken, dus dat en niet op spullen die makkelijk kapot gaan en niet te repareren zijn.
0: Nou is natuurlijk het punt op een gegeven moment, dan komt het in die stroom terecht van apparaten die kapot zijn en die hopelijk gerecycled worden. Want dat is dan wel weer een belangrijke zaak. Ja. Maar voordat het zover is, hopen we dus eigenlijk een stroom daaruit te trekken en door te repareren ze opnieuw in te kunnen zetten.
1: Ja, maar, en dat vraagt ook wat van ons.
0: Ja.
1: Dus wat ik nu vertelde, dat zit bij wetgeving en dat zit bij bedrijven, dat die een bepaalde plicht hebben om spullen terug te nemen, te repareren en weer aan de consument te geven. Maar wij moeten dat natuurlijk ook bedenken. Van het mooie voorbeeld wat je net noemde, is je stofzuiger kapot? Dat je niet meteen denkt van, ik ga online een nieuw bestellen. Maar dat je eerst kijkt van, is het nog te repareren? En kan ik het zelf? Ben ik zelf handig genoeg? Of kan ik online informatie erover vinden? Hmm. Of ga ik naar een professionele reparateur? Of ga ik naar een repaircafé die in iedere gemeente ondertussen wel is?
0: Ja. Mogelijkheden dus om het opnieuw in te zetten en die stroom die afgebroken gaat worden en mogelijk dan weer in onderdelen, oftewel in grondstoffen, want dat is dan wat er gebeurt eigenlijk als het afgebroken wordt. Grondstoffen worden eruit gehaald en de rest wordt vernietigd, zeg maar.
1: Ja, dus je kijkt eigenlijk in een circulaire economie, eigenlijk waar we het nu over hebben, hebben we het dan ook weer niet meer over afval. Maar dat afval, zoals je het net mooi zegt, wordt dan eigenlijk nieuwe grondstof.
0: Ja.
1: Voor nieuwe producten. Ja, dat klopt.
0: Maar zelf repareren is lang niet voor iedereen weggelegd.
1: Nee, sommigen vinden het leuk. Die maken er een beetje een sport van om het zelf te kunnen doen. En dan heb je het over kleding, dan heb je het over elektrische apparaten die je in huis hebt. Of misschien wel meubels waar misschien iets aan kapot is. Online is natuurlijk heel veel informatie te vinden om je op weg te helpen. Maar niet iedereen is zo handig. En daarom zijn er steeds meer vrijwilligers. En in Utrecht, provincie Utrecht, heb je er meer dan 70. En dat zijn repaircafés. Dus dat zijn vrijwilligers die gewoon buurtbewoners of bewoners in de stad helpen om spullen te repareren.
0: In Baren is ook een repaircafé. Elke tweede zaterdag van de maand. Op de zaterdagochtend dus. Ik zei het al, tweede zaterdag van de maand. Vindt dat repaircafé plaats. En er komt van alles voorbij volgens mij. Ik heb wel foto's gezien van koffiezetapparaten. Inderdaad, stofzuigers. Alle mogelijke dingen worden daar aangeboden om weer in orde te maken. En volgens mij maken die mensen die daarmee bezig zijn er ook een sport van om het weer voor elkaar te krijgen.
1: Ja, en wat ik het leuke van vind, inderdaad, die zijn heel gedreven om iets waarvan je denkt kan niet gemaakt worden, toch weer te repareren. Mm. Maar dat doen ze met de eigenaar van dat product. Dus je gaat eigenlijk samen puzzelen. Het is nog eens gezellig. Je drinkt een kopje koffie en je hebt een leuk gesprek. En je wordt zelf ook een beetje slimmer. Omdat je de volgende keer, als misschien iets anders kapot gaat, je eerder denkt van, hé, misschien kan ik dit wel zelf repareren. Of ik neem nog een bezoekje aan dat repaircafé.
0: Ja. Stimulans dus om die repaircafés, om daar meer van te krijgen. En dus mensen ook echt die kant op te sturen.
1: In heel Nederland heb je dan 1300.
0: Zo, dat is al behoorlijk wat, ja.
1: Dat is, en het groeit steeds meer. En dat is en om het sociale aspect en omdat mensen ook denken, ik wil gewoon langer met dat product omgaan zonder om het weg te gooien. Dus in iedere Utrechtse gemeente zijn één of meerdere repaircafés. En als je wil weten waar die bij jou in de buurt is, dan kan je naar de website van Heel Nederland Repareert. Kan je heel makkelijk klikken op de reparatiekaart. En dan zie je alle repaircafés, maar ook alle professionele reparateurs.
0: Nou, mooi, je kan het niet.
1: En je kan kiezen op product. Dus kleding, meubels, elektrische apparaten. Dus eigenlijk is het heel makkelijk gemaakt.
0: Fantastisch. Van 10 tot en met 18 oktober is dan het Nationale Reparatieweek. Zijn er nog specifieke activiteiten die in dat kader daarvan plaatsvinden?
1: Ja, en die staat op de website van Heel Nederland Repareert. Daar heb je de reparatiekaart. Maar daar heb je ook een heel overzicht met allerlei activiteiten. Workshops, Repaircafé XL, verzin het. Het gebeurt allemaal in de regio Utrecht, maar ook door heel Nederland. En op de website van de NMU hebben we ingezoomd op alles wat in Utrecht gebeurt. Dus je kan je hart ophalen de komende week om iets te laten repareren. Of om je reparatieskills een beetje te verhogen.
0: Fantastisch. Van 10 tot en met 18 oktober. Geef nog één keer die website.
1: Dat is heelnederlandrepareert.nl.
0: Fantastisch. Paulien van Noorden, dankjewel voor jouw bijdrage hier bij Eemland 1.
1: Graag gedaan. En succes.

0: Prachtig nummer, Parachute. En dan hebben we het over Bent, een Nederlandse zangeres die behoorlijk aan de weg timmert.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas, heb je je regenjas al klaarhangen of is dat nog niet nodig?
2: Op dit moment niet, hè, want de zon schijnt. En we hebben een regengebied gehad, ruim 4 mm. En vanmiddag kunnen een enkele of een paar buien vallen. Dus daar heb je regenjas niet voor nodig.
0: Kijk,
2: lijkt mij. Ja. Regenjas haal ik alleen uit de kast. Als je echt kleddernat wordt en anders je doornat thuis komt. Maar een licht buitje hindert niet voor mij hoor.
0: Oké.
2: Ja. En ook opklaringen tussen de enkele bui door. En dan morgen dan komt een volgende depressie op ons af. En die brengt meer regen hoor. Vooral aan de voorkant kan het aardig regenen. Morgen vroeg en morgenmiddag. En dan aan de achterkant, als het voorbij is getrokken, dat gaat vrij snel. Dan zijn er zaterdag en zondag palrijke buien. Er kan tot 10 mm vallen op zaterdag. Zondag gaan de hemelsluizen wat minder open. En dan voordat het daarna weer gaat regenen, hebben we een paar droge en zonnige dagen. Temperatuur eerst een graad of 14, dus aan de magere kant. En met de opklaringen na de buien op maandag en dinsdag kan het weer even 15 graden of nog wat meer worden.
0: Oké. Hebben we de zomer echt achter de rug of zijn er wel mogelijkheden dat er nog iets terugkomt?
2: Ja, er zit wel een nazomertendensje in, maar dan moeten we even afwachten of dat veel voorstelt. Dus dat houden we eventueel nog te goed. Maar de komende dagen dus behoorlijk wat regen. Er kan tot 20 mm vallen op veel plekken in Nederland. Ook de Rijn kan nu weer eens flink gaan wassen. Dus daar heb ik wel eens vaker over gehad. Die is een beetje uit de belangstelling verdwenen. Hè? Maar die problemen zijn nog lang niet over.
0: Nee. Maar er moet wel heel veel regen vallen. Wil die Rijn weer een beetje op een normaal niveau komen? Hè?
2: Ja, oh ja. Maar goed, er kan wat meer lading in de schepen de komende dagen.
0: Oké. Dus dat is weer een prima zaak om te horen, zeg maar.
2: Ja. Nou,
0: we gaan het ermee doen, Klaas. En morgen meer weer van jou. Oftewel, dan ben je er weer in de uitzending van de collega's van de vrijdagochtend. Dankjewel voor dit moment.
2: Graag gedaan. Een mooie dag. Ja.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Terug in de tijd, dat deden we met The Who en het nummer Pinball Wizard. Na 8 jaar aandringen lijkt er eindelijk iets te veranderen aan de Amsterdamse straatweg in Baren. Bewoners van de weg klagen al jaren over automobilisten die veel te hard rijden. Uit metingen blijkt dat er dagelijks meer dan 10.000 snelheidsovertredingen worden geregistreerd. Voor de mensen die direct aan de weg wonen gaat het daarmee niet alleen om geluidsoverlast, maar vooral om verkeersveiligheid. Ik praat erover met Rens Christian Steenbergen en hij woont aan de Amsterdamse straatweg. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Dag Kees, goedemorgen met Rens.
0: Heel lang zijn jullie al bezig om daar wat aan te doen. Het is er hartstikke druk. Oversteken is bijna onmogelijk en er wordt veel te hard gereden.
1: Ja, dat is zeker zo. Overigens denk ik dat de luisteraars van jullie inmiddels ook wakker zijn van de hoe.
0: En, ja, mooi hè?
1: Die zijn weer helemaal bij. Dat ben ik, of dat zijn we uiteraard ook. Want de herrie begint hier al heel vroeg. Rond 4:30, 5:30 denderen de vrachtwagens met flinke snelheden over de Amsterdamse straatweg. En inderdaad, zoals je aangaf, wonen wij op de hoek van de Emmalaan Amsterdamse straatweg. En daar... Daar worden wij wakker van. En niet alleen wij, maar ook eigenlijk alle bewoners zo aan weerskanten van de Amsterdamse straatweg, beter bekend als de N221.
0: Ja. Ja. Nou is dat een weg die een belangrijke route is tussen Soest en de A1, de snelweg. Een andere mogelijkheid is er haast niet, hè? Dus het is wel een weg die druk zal blijven.
1: Ja, dat is zeker zo. De weg is, die zal druk blijven. Ik woon zelf, we komen uit Rotterdam en omstreken. Dus vanuit de dynamiek zijn we wel wat gewend aan bewegingen en de auto's en verkeer en dergelijke. Dat is in 2018 is dat ons opgevallen, want wij kochten het huis hier na een opknapbeurt, renovatie van 1,5 jaar. Hebben wij namelijk in een caravan of een soort directiekeet zou je kunnen zeggen, die je wel eens op bouwterreinen ziet, gewoond in de tuin. En toen is eigenlijk de herrie begonnen, want dat was toen ook al zo met vrachtwagens die echt s'nachts met grote vaart en denderend geraas langs de Amsterdamse straatweg. Dus wij werden er wakker van en we hebben toen de provincie uitgenodigd van joh, wat kom eens kijken wat ze ook gedaan hebben en wat vinden jullie daar nu van? Nou ja, sindsdien zijn we dus bezig met aandacht vragen, ook via alle ludieke acties, bij de gemeente, bij de overheid, bij de provincie, want het is een provinciale weg, vragen van joh, dit kan zo niet langer. Het kost nachtrust, mensen worden er ziek van. Ongelukken gebeuren regelmatig, nog geen dodelijke gelukkig, maar wel ongelukken. Mm. En ja, dit vereist gewoon aandacht. Dit moet beter worden.
0: Ja, ja. Nou hebben jullie al verschillende acties gehouden om hier aandacht voor te vragen. Kun je eens vertellen, wat hebben jullie allemaal gedaan?
1: Ja, nou in ieder geval na de acties met het uitnodigen van de provincie hier te plekken. Hebben we ook de nodige aandacht gevraagd van de wethouders. Nou, ik weet ook dat elke 4 jaar komt er een nieuwe wethouder op de post vanwege de verkiezingen die gehouden worden. En inmiddels heb ik al met 3 wethouders contact. Ja, allereerst met de CDA-wethouder. Die was zeker bereid om te luisteren en wat actie te ondernemen. Ik heb ook met de gemeenteraad wat activiteiten ontwikkeld. De vorige wethouder, dat was de heer Mark Eibaard, die was zeer welwillend en bereid om niet alleen te luisteren, echt een luisterend oor, maar ook praktisch wat te betekenen. Dus we hebben samen plannen gemaakt om aandacht te vragen aan de weg. En zijn tip was, ga nou eens wat breder uit contacten opnemen met de wijkgenoten, wat ik inmiddels heb gedaan. Dus ik ben op mijn fietsje gestapt op de mooie zomerdag en ben eigenlijk alle woningen hier in de omgeving aangebeld met mijn verhaal. En daar blijkt dus dat er heel wat irritaties zitten. En dat mensen ook al in het verleden heel veel brieven hebben geschreven naar de gemeente, naar de overheid. En die liggen nog steeds onbeantwoord bij de overheden. Dus dat was voor mij een reden om echt door te pakken. En uiteindelijk ook met een aantal mensen, want ik heb het zeker niet alleen gedaan, maar een aantal mensen gemobiliseerd die met een groot enthousiasme hier de dikke acties hebben gehouden. En een daarvan was, als antwoord op je vraag, met de kliko's, met stickers erop, met ballonnen. En dat hebben ook de krant meegehaald. En het opvallende en het leuke is ook samen met de banners die dus aan de weerskanten van de weg opgehangen worden, dat automobilisten inderdaad in een dagelijkse rit daar aandacht voor kregen. En inderdaad de snelheid terugkwam,
0: ja.
1: Terugnam. En ja, dat is eigenlijk een beetje de situatie die we graag willen bereiken. En we hebben contact met de verkeerspolitie Midden-Nederland, met de provincies, met de wegbeheerders, met de politie al hier. Uiteraard met de wethouders. We hebben eigenlijk iedereen en het OM, iedereen benaderd die breeduit iets voor ons zouden kunnen betekenen.
0: Ja.
1: En dat is blijkbaar de manier waarop het werkt, om uiteindelijk dan toch de gelegenheid gehad te hebben om een reactie te krijgen in de vorm van een flitspaal en wat voor vorm dan ook. Hè, want daar moet het OM nog even over beslissen.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval wordt er gemeten. En dat is wat er moet gebeuren. En dan gaat de snelheid er echt uit. Want het is hier echt gekke werk.
0: Ja. Niet zo lang geleden hebben ze in de weg lussen aangelegd. Hè? Dat is voor die meting om te kijken hoeveel verkeer er overheen gaat, volgens mij. Hè?
1: Correct. En daar zijn ook een aantal metingen uitgekomen die bepalend zijn voor het weggedrag. Ik moet zeggen dat ik heb zelf instrumentatietechnicus, meterregeltechnicus, dat is mijn achtergrond. Dus meten is weten, hè, dat komt een beetje naar de term vandaan. Heel veel discussie gehad met de provincie, dat zij dus eigenlijk berekeningstechnisch en landelijke verhoudingen meenemen om de snelheid te bepalen. Nou, ik heb dat, laat ik zo zeggen, mijn bedenkingen over gehad. En uiteindelijk hebben ze toch die lussen geplaatst om te kunnen bewaarheden hoe de snelheden er zijn.
0: Nou, ja.
1: Je noemde het net in de introductie dat er meer dan 1000 auto's gewoon structureel elke dag te hard rijden van de 21.000 of 21.500 inmiddels voertuigbewegingen over deze weg. Waar onder andere 350 vrachtwagens rijden.
0: Hm.
1: En daar zit eigenlijk mede ook wel het probleem. Het verkeer komt uit Soest. Je noemde net dat de ontsluitingsweg is naar de grote snelheden. Er is een onderzoek plaatsgevonden om alternatieven te vinden. Die zijn er ook wel, met busbanen wellicht open te stellen voor vrachtverkeer of het vrachtverkeer 's nachts te verbieden en dergelijke. Kijk, we moeten niet vergeten dat we moeten ook het algemeen belang in de gaten houden.
0: Ja.
1: En dat betekent ook dat de transporten zijn, die kunnen we niet wegschakelen. Die behoren tot de economische groei en dat moet er ook zijn.
0: Ja.
1: Alleen de weglussen, die je ook noemde in je introductie, dat is eigenlijk een soort speeltje voor de vrachtwagenchauffeurs. Wij hebben zelfs ook contact gezocht met de directie van diverse transportbedrijven, waar we ook goede contacten mee hebben en proberen ook de chauffeurs hun weggedrag kenbaar te maken. Die zeggen, die lussen, dat is allemaal mooi, maar die vrachtwagens van tegenwoordig, die hebben zulke mooie elektronische systemen, compensatiesystemen, dat de vrachtwagens van 40 ton plus kunnen met het grootste gemak die lusjes omzeilen.
0: Mm.
1: En dat gebeurt ook.
0: Ja.
1: Met grote snelheden. Ik zie jonge chauffeurs met één hand aan het stuur, telefoon in de rechterkant aan het oor. En zo rijden ze met groot gemak die lussen. Dus dat helpt niet echt. Sterker nog, de directies zeiden van dit is een speeltje voor de chauffeurs. Die vinden het juist leuk om met zo'n groot mogelijke snelheid die lussen te passeren.
0: Ja. Nou is het wel zo dat de snelheid van 80 kilometer naar 60 gaat. En in Bouderkom blijft het 50. Dat is een maatregel die er misschien ook wel voor gaat zorgen. Maar ja, daar moet je wel handhaven. Anders heb je er niks aan. Dus die flitspaal is dan een hele goede oplossing.
1: Dat is essentieel. En het heeft niet alleen opgeleverd 8 jaar lobbyen voor die flitspalen. Maar uiteraard ook dat die 80 kilometer teruggebracht wordt naar 60 kilometer. We zouden graag dat 50 kilometer stuk, want het betreft hier ook wat we dan in de volksmond de natte driehoek noemen.
0: Mm-hmm.
1: Een hele gezellige wijk, sfeervol aan de andere zijde. Aan de andere zijde van de Amsterdamse straatweg, die dus over moeten steken om naar het dorp te komen, of de stad, want Baren heeft stadsrechten gekregen, te komen. En er moet school gaan, de jeugd moet erover. En dat is het eigenlijk het probleem. Dus daar zouden wij zebra's willen hebben, maar dat gaat niet door, omdat dat 50 kilometer, het is een provinciale weg, maar het is gewoon te gevaarlijk. Dus die 80 kilometer wordt 60, nou, dat hebben we gerealiseerd. Dat is ons fantastisch dat ook de gemeente en de overheid daarmee bereidwillig zijn geweest. En nu komt daar de rust terug en die flitspalen moeten het handhaven. En dat is eigenlijk waar we 8 jaar mee bezig zijn geweest.
0: Ja. Het is ongelooflijk dat je daar 8 jaar mee bezig moet zijn om dat voor elkaar te krijgen.
1: Frustrerend.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen.
1: Ja. Maar toch ook de bewoners die toch ook met een hoop blijdschap en inzet zien ook dat we dat toch resultaten kunnen boeken.
0: Ja.
1: En dat geeft dan toch weer energie om toch dat vol te houden.
0: Nou, fantastisch om te horen. Eén laatste vraag misschien nog. Verkeerslichten voor het oversteken.
1: Ja, verkeerslichten, dat geeft wel een veilige oversteek. Wij hebben toevallig bij onze vorige bewoners van ons huis een stuk van de tuin moeten inboeten om zeg maar die lussen in de weg te maken. Wil je daar een verkeerssysteem maken met verkeerslichten, dan betekent dat daar een grotere diameter, groter gebied voor nodig is, laat ik het zo zeggen, om die verkeerslichten en die oversteekplaatsen te realiseren. Die ruimte is er niet, dus dat is geen optie.
0: Nee.
1: Maar de tweede nadeel daarvan is dat het verkeer gaat stoppen. En bij het groene licht gaat het verkeer veel lawaai, optrekkend vermogen, veel zwavel, veel stikstofoxides, NO2, CO2, fijnstof, ultrafijnstof, om maar wat te noemen.
0: Dat kan dus
1: enzovoort. Dus ja, dat is geen oplossing.
0: Nee.
1: Dat komt er ook niet.
0: Nee.
1: Daar zijn we ook wel blij mee.
0: Nou, mooi. En we zijn volgens mij weer helemaal bijgepraat over de Amsterdamse Straatweg. Ik hoop dat die maatregelen er snel komen, zodat er meer rust ontstaat voor de bewoners van die Amsterdamse Straatweg. Ik wil je heel hartelijk danken voor jouw bijdrage. Rens Christian Steenbergen, bewoner van de Amsterdamse Straatweg. Dank je wel.
1: Hartelijk dank ook. Tot ziens.

0: Dat zijn ze, de Nits en G.O.S.D.'s. Een prachtig nummer van inmiddels ook alweer jaren en jaren geleden. We weten vaak heel goed wat goed voor ons is. Meer bewegen, gezonder eten, beter slapen, minder stress en misschien wat vaker tijd nemen voor onszelf. Toch blijkt het in de praktijk lastig om ons gedrag daadwerkelijk te veranderen en vooral om die verandering vol te houden. Vaak denken we dat we vooral meer discipline of motivatie nodig hebben. Nou, daar praat ik over met onze lifestyle coach en dat is Lisette de Jong. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen Kees.
0: Meer discipline of meer motivatie, is dat het echt?
1: Ja, nou, ik denk dus van niet. Nee. Daar heb je het gewoon niet mee. En ik hoor van heel veel coaches van, ja, ik red het niet, want ik heb te weinig discipline. Maar daar zit het hem helemaal niet in. Kijk, we hebben allemaal wel een beetje discipline. Alleen het probleem met discipline is dat het op een gegeven moment op is. Net als met de spier die moe wordt. Je houdt het er misschien 2-3 weken op vol, maar daarna is het gewoon echt klaar. Dus ja, als je echt je leefstijl wil veranderen, dan zul je het van andere dingen moeten hebben. En niet alleen van de discipline. En die discipline zet je dan alleen af en toe in, maar je hebt ook andere strategieën nodig.
0: En welke strategie kun jij ons aanbevelen?
1: Nou ja, ik zet altijd bij de coaches kleine stappen. Hè? We beginnen met kleine stappen. Leg de lat niet te hoog. Kleine stappen en vier ook elke stap die je gezet hebt. Dus dat is alvast één ding. En wat ook denk ik mooi is, ik weet niet of je wel eens van ACT hebt gehoord. Het is een heel ingewikkeld woord. Acceptatie en commitment therapie. Het komt uit de psychologie. Ik ben op dit moment een training over aan het volgen. En wat die benadering eigenlijk zegt, is dat je negatieve gedachten die ons in de weg zitten, dat je die gewoon opmerkt, observeert, zonder dat je er ook echt naar handelt. We kennen allemaal misschien wel gedachten als ik heb geen zin, het lukt me toch niet. En als je een koekje op hebt, oh ik heb nu toch alles al verpest. Dat soort gedachten hebben we allemaal, maar die kunnen je heel erg in de weg zitten.
0: En dan?
1: Nou, bij deze benadering is het eigenlijk zo, je laat die gedachten er gewoon zijn. Je denkt van, oh ja, oké, nou ik denk weer dat ik het verpest heb, oké. Zonder daar verder een oordeel aan te verbinden, zonder te zeggen dat het ook weer slecht is of zo, dat je dat denkt. En dan denk je, nou goed, prima dat ik dat denk, maar ik ga het toch doen. Ik ga gewoon toch een klein stapje zetten in dat ik gewoon wel naar die sportschool ga, ook al heb ik de hele week verzaakt. Ik ga gewoon toch wel.

0: En het kan soms ook helpen om, want die gedachten die kunnen je heel erg meesleuren en je heel erg tegenhouden, door een beetje afstand te nemen van die gedachten. En dat is, als je dat niet gewend bent, is dat misschien in het begin best lastig. Als je bijvoorbeeld zegt van, ik kan het toch niet. Dat je dan tegen jezelf zegt, ik merk dat ik denk dat ik het niet kan. Mm-hmm. Of ik merk dat ik de gedachte heb dat. En op het moment dat je dat zo tegen jezelf zegt, dan voelt het al heel anders. Dan wordt het alsof het, zeg maar, dan neemt het je niet zo, meer zo in beslag. Dan gaat het echt, dan komt er een beetje afstand. En dan wordt het dus makkelijker om te gaan bepalen, om te gaan doen wat jij echt van plan was. En dan kom ik op het andere punt, wat ook heel belangrijk is in de gedachte van ACT, is dat je ook heel goed voor jezelf bedenkt van, wat vind ik nou echt belangrijk? Wat zijn nou echt mijn kernwaarden? Hoe wil ik mijn leven inrichten? Wil ik inderdaad echt gezond zijn, zodat ik met mijn zoon kan gaan voetballen? Wil ik ook tijd hebben voor vrienden? Wil ik musea bezoeken? Wil ik een liefdevol mens zijn? Wil ik, nou ja, al dat soort dingen. Als je dat voor jezelf scherp hebt, dan wordt het ook makkelijker om al die gedachten die jou in de weg zitten, daar afstand van te nemen.
1: Dus je moet eigenlijk met jezelf een filosofische bespiegeling houden van, hoe sta ik ervoor?
0: Ja.
1: En eventueel doelen gaan stellen, maar niet te veel tegelijk en langzaamaan gaan opbouwen.
0: Ja, en vooral ook gewoon afstand nemen. Hè? Dus die negatieve gedachten. Dus het eigenlijk, ja, het klinkt heel filosofisch en heel zwaar, maar zo bedoel ik het niet. Dus het eigenlijk gewoon komt het neer op van, wees eigenlijk gewoon lief voor jezelf. En ook kijk gewoon anders naar jezelf. Dus oordeel niet zo hard over jezelf. En ook niet over de gedachten die je hebt, die je misschien tegenhouden. Laat ze er gewoon zijn. Weet je, je kan je heel moe voelen, maar toch besluiten om toch te gaan, te gaan zwemmen bijvoorbeeld. Ja. Omdat jij hebt bedacht, ik wil gewoon mijn conditie opbouwen. Dat is mijn doel. En je kan heel erg balen dat je de koektrommel hebt leeggegeten, maar toch besluiten van, oké, nou ja, goed, ja, dat is gebeurd. Jammer, maar ik ga toch gewoon weer verder. Want dat is mijn doel. Ik wil straks weer in mijn jurk passen. En nou ja, dat is iets wat je kunt oefenen en kunt trainen.
1: Ja.
0: Ook dit is weer kleine stapjes. Dus verwacht het niet van jezelf dat je in één keer afstand kan nemen van elke negatieve gedachte. Want dan ben je dus weer op de oude manier bezig.
1: Ja, maar we zitten wel vaak in een bepaald stramien. Oh, ik heb het toch weer gedaan. Zie je wel, dat lukt me toch niet.
0: Ja, klopt.
1: Hè, dus daar blijven we vaak ook wel in hangen dan, denk ik, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja, en dat is dus de kunst om dan te zeggen van, hé, kijk, oh, nou doe ik het weer. Dus dat je ervan bewust bent dat gebeurt. Dat is alvast één. Maar dan kun je op dat moment ook zeggen van, kijk. Zo deed ik het eerst. En dat werkte niet, want het houdt me elke keer tegen. Of ik ga 3 weken lang echt als een idioot sporten. Maar daarna zeg ik tegen mezelf, het lukt toch niet. Dat is een vast patroon. Nou, ik heb toen heel hard eraan gewerkt, maar het heeft niet geholpen. Misschien moet ik het gewoon eens op een andere manier bekijken. Dus door gewoon als een observator, als met een helikopter erboven hangt, kijken, hé, wat gebeurt hier? En gewoon, nu gebeurt het patroon wat al jarenlang speelt, gebeurt weer. En ik ga het nu anders doen.
1: Ja.
0: Ik vind dit gewoon heel belangrijk. Dus en dan zul je ook merken dat als je dat dan dus gaat doen, dat vaak de ergste vermoeidheid misschien toch weer weg is als je helemaal gaat sporten. Of als stel dat je enorme trek hebt in enorme koektrommel leeg eten, dat op een gegeven moment die enorme trek ook weer verdwijnt op het moment dat je hebt besloten er niks mee te doen. Want
1: en kleine stapjes zetten, gaf je ook al eigenlijk aan.
0: Ja.
1: In plaats van 4 koekjes er dan maar 2 nemen en zo proberen af te bouwen.
0: nou, dat kan ook. Ja, nou ja, weet je, maar het gaat echt om begrip ook voor jezelf en lief zijn voor jezelf. En inderdaad die kleine stappen zetten. En als je negatieve gedachten hebt, probeer er afstand van te nemen. Hè? Dus ik voel me mislukt. Ik heb de gedachte dat ik me mislukt voel. En dan als je het moment dat je dat zegt, dan voelt het al anders.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, Kees, ga jij er ook eens mee oefenen? Ja, dan blijft het niet zo'n filosofisch ding, maar ik kan iedereen aanraden om het een keer te proberen. En het klinkt misschien wat zweverig, maar dat is het juist niet. Het is juist heel erg met beide benen op de grond.
1: Ja.
0: Wat
1: is de eerste stap die je moet gaan maken?
0: Eerste stap. Nou, ik zou zeggen, dus die oefening die ik zei, hè, dus als je veel met wat soort gedachten hebt die jou tegenhouden, dat je inderdaad probeert daar afstand van te nemen. Dus door te zeggen, ik merk dat ik de gedachten heb dat. En eens te kijken wat dat met je doet. En door, ja, en door dan toch te proberen. Dus als je inderdaad denkt van, oh, ik heb een week niet geyogaat. En wat zonde en is mislukt. Gewoon toch daar op dat matje te gaan zitten en het te gaan doen.
1: Ja.
0: En dan eens kijken hoe je je daarna voelt. En houd het gewoon klein. Dus ga dan niet weer met jezelf afspreken dat je gelijk 2 weken lang elke ochtend yoga moet doen. Nee, begin gewoon gelijk bij diezelfde ochtend dat je hebt bedacht om het te gaan doen.
1: Nou, en, volgens mij kunnen we hier weer de eerste stappen mee gaan zetten om het net even anders te gaan doen dan we dat misschien al gedaan, tot nu toe hebben gedaan. Want dat zijn dan toch wel belangrijke zaken.
0: Nou, precies. Als je het weer gaat proberen zoals je het altijd al deed, dan verandert er waarschijnlijk niks. Dus probeer het eens op een andere manier, zou ik zeggen. Wees lief voor jezelf.
1: Ja, dat is ook een hele belangrijke. Schoot me nog iets te binnen. Ik heb het nog nooit gedaan. Ja. Ik denk wel dat ik het kan.
0: Nou, precies. Dat is helemaal Pippi Langkous. Dat sluit helemaal aan. Ja.
1: Nou, dat is een mooi moment om mee af te sluiten. Ja. Dank je wel voor jouw bijdrage weer in de uitzending, Lisette de Jong.
0: Ja, dank je wel. En een hele fijne dag vandaag.
1: Dank je wel.
0: Doei.
1: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Eemland 1 Actueel. De techniek van deze uitzending die werd verzorgd door Chris Segerius. De redactie die werd gedaan door Corien Wernsen. En mijn naam is Kees Veerling. Blijf luisteren naar radio, oftewel Eemland 1. En na het nieuws dan hebben we Spakenbeursgoed met Larry Koelewijn. En wil je een aflevering terugluisteren, ook dat kan. Dan kun je naar onze website gaan, eemland1.nl. Graag tot een volgende keer.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernieling aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: De Boxer Rebellion en Diamonds, ook Tracy Ullman en They Don't Know.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Spakenburgers Goed voor deze donderdag 8 oktober 2026 op Eemland 1.
2: Papa, koffie?
1: Ja, lekker. Doe maar een bakkie. Goed om even wat cafeïne tot je te nemen, zo op dit tijdstip. Ja, tenzij DKV beter voor je is. Ja, dat kan, dat kan. Voor mij niet. Voor mij werkt cafeïne goed. Hey, tot een uur of 12 op de radio met muziek van onder andere John Denver. Ook Douwe Bob. We hebben Adele en de Puma's op de gastenlijst staan. En ik laat je even weten hoe lang je nog moet aftellen voordat de kerstvakantie begint. Dat is 71 dagen. Dat je net even weet. Bauza onderweg met Magnetic. Maar eerst een advies van een dokter. Dr. Alban.

0: Ultra Vox en Vienna.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, Vienna is geen ode aan de Oostenrijkse hoofdstad, maar een liefdesverhaal dat zich afspeelt in een wereld van kou, vervagende beelden en vergane grandeur. Twee mensen vinden elkaar op een prachtige plek en geloven even dat dit blijft, maar die belofte houdt geen stand. Wenen past daar perfect bij als decor door die mengeling van schoonheid en verval. De muziek maakt het bijna filmisch met synthesizers, viool en invloeden uit de late romantische klassieke muziek. Opvallend genoeg ziet de platenmaatschappij aanvankelijk weinig in de single, die zo langzaam en lang is en ook nog eens een keer een vioolsolo bevat. En toch verschijnt Vienna begin 1981 en groeit het uit tot dé grote hit. In Nederland staat het 12 weken in de top 40, waarvan 3 weken op de eerste plek. Onderweg Adele met Chasing Pavements, na de Puma's samen met Snelle. Dit is Op jou heb ik gewacht.
2: Op het ritme.

0: Uit 2008 was dat Chasing Pavements van Adele.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om kinderporno in te dammen. Nu kunnen ze nog zelf bepalen of ze kinderporno opsporen. 4 organisaties voor kinderrechten vinden dat het verplicht zou moeten worden. Door de extreme droogte van de afgelopen zomer is de fundering van 425.000 woningen beschadigd geraakt. Het zijn vooral huizen die op houten palen staan of die op klei zijn gebouwd. Herstel is duur. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het gezicht werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar haar huis uitgezet omdat ze de fors voor huur hoogte huur niet meer kon betalen. En het weer, zon en buien en 15 graden, morgen bewolkt en regen.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Onderweg een tijdreis naar 1975. 3 platen uit dat jaar ook. Babe van Styx uit 1979. Maar ook muziek van nu. Douwe Bob straks met Note to Self. Prachtig liedje. We gaan nu eerst terug naar 1994 met The Real McCoy. Another Night.

0: Tape was dat van Styx.
1: Drie hits uit één jaar.
0: 1975 is het jaar waarin Amsterdam zijn 700ste verjaardag viert. Op het IJ trekt de allereerste sale 10.000 bezoekers. Nederland wint het Eurovisie Songfestival. Teach In pakt in Stockholm de winst met Dingedong. In Lochem laat Normaal een groot publiek kennis maken met rock'n'roll op zijn Achterhoeks. Suriname wordt op 25 november een onafhankelijke republiek en tienduizenden Surinamers kiezen voor een bestaan in Nederland. De werkloosheid loopt op en bedrijven moeten de deuren sluiten. Bij Wijster kapen 7 Zuid-Molukse jongeren een trein. 3 mensen worden gedood. Op het Indonesische consulaat in Amsterdam, ook die wordt bezet. Op de weg worden autogordels voor in de auto verplicht. En bromfietsers moeten voortaan een helm gaan dragen. En de zomer, die levert tot 1975 met 18 dagen... nog altijd de langste landelijke hittegolf sinds 1901. Jawel, de tijdreis. 3 keer 1975. ABBA, Mamma Mia, ook America en Sister Golden Hair. Maar eerst John Denver. Dit is Calypso.

0: Drie keer 1975 in de tijdreis Mamma Mia van ABBA bereikt in Nederland nummer 13 en staat 7 weken in de top 40. Je hoorde ook America met Sister Golden Hair. Dat nummer komt hier opvallend genoeg niet verder dan de tippenraden. 5 weken en nummer 5 als hoogste positie in die tippenraden, terwijl het in Amerika wel een echte dikke vette nummer 1 wordt. En John Denver met Calypso, zijn grote Nederlandse doorbraak. Nummer 2 en 11 weken in de top 40. Liet dus een eerbetoon aan Jacques Cousteau en zijn onderzoekschip Calypso. Jawel. Jamie Cullum zometeen. You're not the only one. Maar eerst dat prachtige nieuwe liedje van Douwe Bob. Dit is Note to Self.
1: I can still

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Stella Lefty en Boston ook. Brian Adams en Can't Stop This Thing. We started.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ammeland in het tweede uur van Spakenburg is goed op jouw streekomroep Eemland 1. Voor deze 8 oktober 2026. Tot een uur of 12 sleep ik je door de werkochtend heen. En dat doe ik elke donderdag en vrijdagochtend tussen 10 en 12. Ja, en dit uur op de gastenlijst. Paul Jong zit in Doubleplay. Maar nou? Wie? Ja, maar nou. Het liedje komt uit 1999. Misschien gaat er een lampje branden. Straks, als het lampje niet gaat branden, dan herken je het straks vast wel. We hebben muziek van The Grid uit 1994. Ook zo'n vergeten liedje. Maar we hebben ook bekende nummers, hoor. Wat dacht je van Soul Asylum met Runaway Train? Of deze van Miley Cyrus featuring Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood? Van vorig jaar is dit Secrets.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: We kunnen de hele nacht wel blijven praten, maar daar schieten we dus niks mee op. Ik heb echt mijn uiterste best gedaan om je te overtuigen, maar ik ben nu uitgepraat. Ook al blijf je de hele nacht huilen, ik verander toch niet van gedachten. En terwijl buiten de sneeuw valt, zou ik bijna willen dat je me tegenhield. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb laten zien dat ik best veel om je geef, maar je hebt niet geluisterd. Sterker nog, je reageert zo kil dat mijn tranen meteen veranderen in ijs. Ik heb je best wat te bieden, hoor. Ik wil je. Ik heb je nodig. Alleen echt van je houden, nee, dat is te veel gevraagd. Maar dat is toch niet zo heel erg? Je kunt nu helemaal niet alles hebben, want wat wil je dan? Je zegt dat je op zoek bent naar die ene grote liefde, maar ja, dat is net als het zoeken naar een korreltje goud in de woestijn. Of naar een diamantje tussen de kiezelstenen. Je kunt het proberen, maar vinden doe je het maar zelden. En toch weet ik precies hoe je je voelt. Ik weet het nog zo goed, al is het lang geleden. Dat ene meisje was de enige van wie ik echt gehouden heb. Maar de liefde was niet wederzijds. Ik zie het nog zo voor me, hoe ze me op een stormachtige avond in de steek liet. Ze gaf me nog één zoen en toen pakte ze haar koffers. En ik kon haar niet op andere gedachten brengen. Ze zei precies hetzelfde als wat ik jou nu vertel. Ze vond me leuk, ze had me zelfs nodig, maar van me houden kon ze niet. Zij vond dat niet erg, want zei ze, je kunt nu eenmaal niet alles hebben. En zo is het nu ook weer, lief. Je kunt nu eenmaal niet alles hebben in je leven.

0: 2 out of 3 ain't bad. Je hoorde Meatloaf. Het was de plaat in zijn verhaal met dank aan Bart van Leeuwen. We draaiden ook Soul Asylum en Runaway Train.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Ja, we gaan terug naar 8 oktober 1984. Er komt groot nieuws uit Himalaya. Bergbeklimmer Bart Vos zegt dat hij als eerste Nederlander de top van de Mount Everest bereikt. Maar al snel ontstaan twijfels. Jaren later wordt het verhaal opnieuw onderzocht. In 2003 laat Zembla onder meer geluidsopname horen van radiocontact tijdens de expeditie. En daarop zegt Vos kort na zijn toppoging dat hij voorbij de Zuidtop is omgekeerd. En dat maakt zijn later verhaal dat hij wel de echte top bereikt nogal moeilijk te rijmen. Ook Elizabeth Hawley, jarenlang de autoriteit op het gebied van Himalaya-expedities, trekt haar eerdere erkenning in. De Himalayan database zet de beklimming uiteindelijk te boek als unrecognized, oftewel niet erkend. Daardoor geldt René de Bos, die op 7 oktober 1990 de top haalt als eerste echte Nederlandse Everest-beklimmer. Onderweg maar nou La Tribu de Dana naar Davina Michel. Dit is Still Champagne.

0: 1999, maar nou, La Tribu de Dana.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om kinderporno in te dammen. Nu kunnen ze nog zelf bepalen of ze kinderporno opsporen. 4 organisaties voor kinderrechten vinden dat het verplicht zou moeten worden. Door de extreme droogte van de afgelopen zomer is de fundering van 425.000 woningen beschadigd geraakt. Het zijn vooral huizen die op houten palen staan of die op klei zijn gebouwd. Herstel is duur. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het gezicht werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar haar huis uitgezet omdat ze de fors voor huur hoogte huur niet meer kon betalen. En het weer, zon en buien en 15 graden, morgen bewolkt en regen.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Onderweg The Grid met Swamp Thing uit 1994. We hebben Doubleplay met Paul Young. En één van die twee liedjes doet hij dat niet alleen, maar doet hij dat samen met Tsugaru. Mooi liedje. Senzu en Donna gaan we straks draaien. We hebben nog Cat's Eye en ook Robbie Williams onderweg. Maar eerst gaan we terug naar 1985. Met Isley Jasper Isley. Dit is Caravan of Love.

0: Grit en Swamp Thing uit 1994. Ja, een beetje in de categorie vergeten liedje. Ja, maar toch wel leuk. Klinkt wel lekker, ook wel lekker zomers. Ja, het is wel een beetje klaar hè, nu met de zomer. Ja, de herfst gaat toch echt invallen. We zullen een beetje afscheid moeten nemen van de zomer. Ja, wil die zeggen dat er niet nog een lekkere mooie dag kan komen? Volgens mij wordt het volgende week ergens wel weer 18 graden en zonnig of zo. Maar toch, we zullen eraan moeten gaan wennen dat we echt in de herfst zijn beland. Maar ja, klagen mogen we niet. Althans, als mooi weerliefhebber denk ik niet dat je dat moet doen. Nee. Hey, het is tijd voor het volgende.
1: Twee hits van één. In double play.
0: Paul Young begint als zanger van de soulband Q-Tips. Maar begin jaren 80 gaat hij solo. Met zijn warme, soulvolle stem breekt hij in 1983 echt door. En groeit No Parlous uit tot zijn grote succesalbum. Love of the Common People wordt daarbij een van zijn bekendste hits. Het nummer gaat over een gezin dat weinig heeft, maar dankzij de liefde en de saamhorigheid toch rijk is. In Nederland bereikt het zelfs de eerste plek in de top 40. Een heel andere Paul Young hoor je in 1991 naast de Italiaanse Zucchero. Senza una donna, oftewel zonder vrouw, mixt Italiaanse melancholie met Britse soul. Zucchero neemt het nummer eerst alleen op, maar de duetversie met Young groeit uit tot een internationale hit en bereikt nummer 3 in de Nederlandse top 40. Paul Young nu met Love.

to Grow en Paul Young, Senzona Donna. Twee prachtige liedjes. Mooie liedjes van Paul Young. En die laatste natuurlijk samen met To Grow. Misschien moet je eigenlijk zeggen To Grow samen met Paul Young. Het was oorspronkelijk natuurlijk van To Grow solo. Verzoekjes voor de tijdreis mag je mailen. De tijdreis ook. Ja, die ook. Dit was Doubleplay. Ja, even wakker blijven natuurlijk. De tijdreis, 3 platen uit 1 jaar. En Doubleplay, 2 platen van 1 artiest. Larry@eemland1.nl. Maar zet er maar .koelewijn tussen. Larry.koelewijn@eemland1.nl. Robbie Williams met Feel heb ik nog voor je. Na Cat's Eye met Animal. Ik wens je fijne donderdag en spreek je graag morgen om 1 uur of 10 voor een nieuwe editie van Spakenburg is goed. Veel plezier met Eemland 1 actueel. Graag tot later. Hoi.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Dit is Eemland 1, actueel van 8 oktober, met vandaag in de uitzending. Lenneke Welsen, voelt iedereen zich vrij om zichzelf te zijn? We spreken met Paulien van Noorden over repareren in plaats van weggooien. We bekijken het weer met Klaas Bijker. Rens Christian Steenbergen, na 8 jaar lijkt er eindelijk iets te veranderen op de Amsterdamse straatweg in Baren. En lifestyle coach Lisette de Jong. We weten vaak heel goed wat goed voor ons is.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Kees Weerling.

0: Heerlijke muziek van de groep Wham. Het nummer Wake Me Up Before You Go Go. Zo'n nummer 1 notering in de Nederlandse hitlijst in de tijd. Vrijdag 9 oktober staat in het teken van Paarse Vrijdag. Een dag waarop scholen aandacht vragen voor seksuele en genderdiversiteit. En voor een veilige omgeving waarin iedere leerling zichzelf kan zijn. En dit jaar valt Paarse Vrijdag samen met een belangrijk moment in Soest. In aanloop van Coming Out Day op zondag 11 oktober hijsen burgemeester Rob Metz en wethouder Lenneke Wensen op vrijdag 9 oktober de Progress-vlag bij het gemeentehuis. En die vlag die staat symbool voor inclusiviteit, diversiteit en vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Wethouder Lenneke Wensen aan de telefoon. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Dankjewel en goedemorgen.
0: U staat erachter, want u hijst die vlag. Of is dat een taak die je als wethouder gewoon moet uitvoeren?
1: Geen idee of het een taak is die een wethouder of deze wethouder moet uitvoeren, maar ik sta er inderdaad achter. Dus of het nu wel of niet mijn verplichting is, ik hijs hem graag.
0: Als we in de afgelopen tijd in de pers kijken, dan zien we dat de acceptatie eigenlijk afgenomen is. En dat is een zorgelijke ontwikkeling.
1: Dat is zeker een zorgelijke ontwikkeling. En het verbaast me ook, en ook weer niet, maar gezien De jaren dat we hier al mee bezig zijn, ben je dan toch weer verbaasd dat het onder jongeren afneemt. En tegelijkertijd, en daar heb ik geen wetenschappelijk onderzoek voor gedaan, maar tegelijkertijd zie ik ook de invloed van social media en influencers die daar door de voortgang die hebben geboekt zich in streep zetten. Dus des te meer reden om er wederom aandacht aan te vragen, voor te vragen.
0: Ja.
1: Dus dat gaan we vrijdag doen.
0: En u gaf het al aan, het verbaast me. Het verbaast mij ook, want je zou juist zeggen, we worden vrijer, dingen gaan makkelijker. Dus acceptatie van mensen die anders zijn, dat leek behoorlijk op de goede weg. En dan in één keer zie je een kentering erin komen. Een zorgelijke ontwikkeling.
1: Ja, nou goed, ik kijk nogmaals, ik heb er geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar we zien natuurlijk ook wat er in Amerika gebeurt als het gaat over het verbannen van boeken. Als het gaat over toenemende racistische vraagstukken. Dus we worden inderdaad vrijer. Maar op een of andere manier lijkt het wel dat als we onze eigen vrijheid toe lijkt te nemen, dat de vrijheid van een ander dan weer beperkt moet worden. En dat is ook hetgeen waar ik het. Ik zeg wel eens tegen mijn kinderen, iedereen mag zijn wie die is. Ik heb er geen last van. Ik eet er werkelijk geen boterham minder om.
0: Nee.
1: Dus waar zou ik me druk over maken? Maar als dan blijkt dat mensen gewoon niet hun deur uit kunnen stappen en zichzelf kunnen zijn, zonder dat iemand anders er last van heeft. Het raakt ons verder niet. Nogmaals, je eet er niks minder om, je slaapt er geen nacht minder om. Dan vind ik het de moeite waard om op te staan voor de vrijheid van een ander om als jezelf de deur uit te gaan en dan veilig te zijn in je eigen dorp en stad. Zoals ik dat ook heel graag voor mezelf zou willen en voor mijn dierbaren om mij heen. En zolang dat geen gegeven is, vind ik dat je daar je mond voor open moet doen.
0: En dan is natuurlijk de overheid, en in dit geval de gemeente, ook misschien wel degene die een voorbeeldfunctie daarin kan vervullen.
1: Ja, de gemeente, maar ik denk dat we allemaal een voorbeeldfunctie kunnen zijn naar elkaar. Ik zie het ook, scholen blijven dat ook doen. En dat gaat ook niet altijd zonder slag of stoot. Want ook niet alle ouders zullen het er mee eens zijn. Ook niet alle leerlingen zullen het er mee eens zijn. Dus als school toch zegt, ja, we gaan daar wel een dag aan wijden. En ik hoorde wel eens om me heen zeggen, ja, moet dan iedereen wel maar een speciale dag krijgen? En volgens mij gaat het daar niet om. Het gaat om dat je, nogmaals, iedereen dezelfde vrijheidsrechten heeft. En plichten overigens, hè, want rechten gaan altijd gepaard met plichten. En op het moment dat we constateren dat mensen dat in ons land en ons dorpen gewoon niet hebben, ja, dan moet je je mond open trekken, want de volgende keer ben je aan de beurt.
0: Ja. Het is goed om daar dus aandacht aan te besteden. En het is zeker dan goed als en de burgemeester en de wethouder van Soest samen die vlag gaan hijsen in Soest.
1: Ja.
0: En is dat een vlag die ook blijft hangen bij het gemeentehuis?
1: Ik weet niet. Hij blijft zeker een tijd hangen. Ik weet nooit precies hoe lang hij blijft hangen, want dan wordt hij weer gewisseld met een andere vlag. Want ik was de afgelopen jaren ook bij, maar toen als gemeenteraadslid. Maar ik weet niet precies hoe lang die blijft hangen. Hij hangt niet permanent, dat weet ik wel.
0: Ja. U zegt ook, en ik gaf het ook in mijn inleiding al aan, op de scholen is het natuurlijk heel belangrijk dat er goede aandacht aan besteed wordt en dat iedereen ook daar juist kan zijn zoals die is. Ja. Gifland College ligt binnen Soest. Enig idee wat daar plaatsvindt? Op het college?
1: Ja, Gifland, hijst ze ook de vlag. Is volgens mij mijn collega erbij aanwezig. We hebben een steentje buiten staan om jongeren erover te informeren. Dus ik denk dat alle scholen, zeker middelbare scholen, daar veel aandacht aan besteden. Maar ik denk, ja, maar goed, mijn kinderen zijn er twee zijn van de middelbare school af, één zit er nog. Dat is sowieso, merk ik, wel vaker onderwerp van gesprekken. Dus ik heb nogmaals, ik heb drie kinderen en de een is daar progressiever in dan de anders. Je hebt ook thuis dat gesprek. Dat geldt niet alleen voor gemeenten als voorbeeldfunctie in scholen, maar ook voor ouders. We delen met elkaar die voorbeeldfunctie. En dat gaat er niet over of men een andere identiteit voelt of tot andere homoseksueel aangetrokken voelt. Het maakt niet uit wat je, maar het gaat over de vrijheid die je een ander gunt.
0: Ja.
1: En mij gaat het niet over keur je iets goed of keur je iets af. Je kunt in de vrijheid van je eigen huis goedkeuren en afkeuren wat je zelf wilt. Daar ga ik ook niet over, dat is ook vrijheid. Maar het gaat even of je dan vervolgens de vrijheid van anderen daarin beperkt. En dat vind ik het meest kwetsbare punt. Want nu gaat het over de progressvlag, maar dat geldt net zo goed voor andere multiculturele achtergronden. Dus het gaat vooral, geef je de ruimte aan een ander die je zelf ook heel graag zou willen hebben.
0: Ja.
1: En ook hebt.
0: We willen in feite heel graag een open samenleving zijn. En aan de andere kant beginnen we elkaar behoorlijke beperkingen op te leggen wat dat betreft. Dus dat is eigenlijk en met elkaar in tegenspraak en ja, dus is niet echt een prettige manier om met elkaar om te gaan. Maar heel goed om daar denk ik thuis aandacht aan te besteden. En ook iedereen in zijn waarde te laten. Want dat is tegenwoordig ook nog wel eens zwaar onder druk. Hè?
1: Ik ga er niet over hoe ouders hun kinderen opvoeden en wat ze hun kinderen meegeven. Dat is in ieders ruimte. Maar laten we dan ook andere mensen dezelfde ruimte en dezelfde vrijheid gunnen. En dan mag je ervan vinden wat je wil. Daar gaat niemand over. Maar dat is iets anders dan anderen het leven moeilijk of onaangenaam maken. Ik denk niet dat dat nodig is. Ik denk dat die verschillen en naast elkaar kunnen bestaan.
0: Zeer
1: maar
0: zeker.
1: Dat is mijn mening.
0: Ja. Nou, ik denk een hele goede mening. En een prachtig moment om dit gesprek af te sluiten. Lenneke Welsje, wethouder van de gemeente Soes. Dank je wel en heel veel succes met het hijsen van de vlag.
1: Jullie bedankt en een goede uitzending nog. Dank je wel.
0: Dank je wel.

0: Prachtige muziek van Queen, het nummer Jealousy, je hoort het hier bij Eemland 1. Van 10 tot en met 18 oktober staat alles in het teken van de Nationale Reparatieweek. Een belangrijke week, want nog altijd worden veel spullen weggegooid, terwijl ze eigenlijk nog prima gerepareerd of opnieuw gebruikt kunnen worden. En daarmee verdwijnen waardevolle grondstoffen, energie en geld onnodig in de afvalstroom. De Nationale Reparatieweek wil mensen bewust maken van een eenvoudige vraag: moet iets echt vervangen worden of kan het nog gerepareerd worden? Ik praat erover met Paulien van Noorden, projectleider Duurzame Transities van de Natuur Milieu Federatie Utrecht. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel voor je mooie intro. Goedemorgen.
0: repareren of weggooien. We zitten tegenwoordig eigenlijk, misschien veel meer in een weggooimaatschappij. Het werkt niet meer, we gooien het weg. We beginnen daar steeds meer van terug te komen, heb ik het idee. Ja. Klopt dat?
1: Ja, ik denk zeker dat het klopt. Eigenlijk gaan we terug naar vroeger. Want als je bedenkt, vroeger als je fiets kapot ging, ja, dan ging je maken. Ja. Of als iets anders kapot ging, ja, dan was het eerste wat je dacht, kunnen we het misschien maken? En eigenlijk gaan we daarna terug.
0: Dat is eigenlijk wel mooi. Naar mezelf kijk, vroeger ging bij ons de stofzuiger kapot. De aan- en uitschakelaar was kapot. Nou moet ik zeggen, nou was die ook heel makkelijk te vervangen. En hij was makkelijk te verkrijgen. Dus dat waren wel twee punten die meehielpen om ervoor te zorgen dat ik hem op jonge leeftijd al zelf kon repareren. Dus dat is op zich mooi. En nou moet ik wel zeggen, apparaten nu zijn ingewikkelder geworden. Dus het is ook wel lastiger om daar iets mee te doen.
1: Nee, dat is zeker. En ik denk dat mede daarom is de koopcultuur eigenlijk ontstaan. Want het is moeilijk om iets te repareren en het is makkelijk om iets nieuw te kopen.
0: Ja.
1: Maar wat ik wel een hele mooie ontwikkeling vind, is Europese wetgeving. En dat heet Right to Repair. Dus je hebt het recht op spullen die het goed doen. Hmm. Dus je hebt het recht om je spullen te repareren. En ook Nederland gaat ermee aan de slag. Ze zijn er nu met landelijke wetgeving mee bezig. Dat je eigenlijk je spullen kan repareren, ook al is de garantietermijn verlopen. Dus dat verlaagt erg de drempel.
0: Ja. Het is ook zo dat tegenwoordig wordt uitgegaan van het is bijvoorbeeld 2 jaar garantie, maar een apparaat moet op zijn minst bijvoorbeeld 5 jaar mee kunnen. Exact. In die periode van 2 tot 5 jaar, dan als die kapot gaat, dan zou die dus toch door degene waar je hem gekocht hebt gerepareerd moeten worden. Oftewel, daar moet iets mee gebeuren. En dat zorgt er natuurlijk wel voor dat we langer met producten dat ze langer mee kunnen gaan eigenlijk.
1: Precies, en verandert natuurlijk ook wat voor die bedrijven, want die moeten heel hun processen daarop inrichten. Reserveonderdelen, mensen die die spullen weer kunnen maken, dat je de spullen inneemt. Dus het betekent nogal wat. Maar ja, wij hebben recht op spullen die werken, dus dat en niet op spullen die makkelijk kapot gaan en niet te repareren zijn.
0: Nou is natuurlijk het punt op een gegeven moment, dan komt het in die stroom terecht van apparaten die kapot zijn en die hopelijk gerecycled worden. Want dat is dan wel weer een belangrijke zaak. Ja. Maar voordat het zover is, hopen we dus eigenlijk een stroom daaruit te trekken en door te repareren ze opnieuw in te kunnen zetten.
1: Ja, maar, en dat vraagt ook wat van ons.
0: Ja.
1: Dus wat ik nu vertelde, dat zit bij wetgeving en dat zit bij bedrijven, dat die een bepaalde plicht hebben om spullen terug te nemen, te repareren en weer aan de consument te geven. Maar wij moeten dat natuurlijk ook bedenken. Van het mooie voorbeeld wat je net noemde, is je stofzuiger kapot? Dat je niet meteen denkt van, ik ga online een nieuw bestellen. Maar dat je eerst kijkt van, is het nog te repareren? En kan ik het zelf? Ben ik zelf handig genoeg? Of kan ik online informatie erover vinden? Of ga ik naar een professionele reparateur? Of ga ik naar een repaircafé die in iedere gemeente ondertussen wel is?
0: Ja. Mogelijkheden dus om het opnieuw in te zetten en die stroom die afgebroken gaat worden en mogelijk dan weer in onderdelen, oftewel in grondstoffen, want dat is dan wat er gebeurt eigenlijk als het afgebroken wordt. Grondstoffen worden eruit gehaald en de rest wordt vernietigd, zeg maar.
1: Ja, dus je kijkt eigenlijk in een circulaire economie, eigenlijk waar we het nu over hebben, hebben we het dan ook weer niet meer over afval. Maar dat afval, zoals je het net mooi zegt, wordt dan eigenlijk nieuwe grondstof.
0: Ja.
1: Voor nieuwe producten. Ja, dat klopt.
0: Maar zelf repareren is lang niet voor iedereen weggelegd.
1: Nee, sommigen vinden het leuk. Die maken er een beetje een sport van om het zelf te kunnen doen. En dan heb je het over kleding, dan heb je het over elektrische apparaten die je in huis hebt. Of misschien wel meubels waar misschien iets aan kapot is. Online is natuurlijk heel veel informatie te vinden om je op weg te helpen. Maar niet iedereen is zo handig. En daarom zijn er steeds meer vrijwilligers. En in Utrecht, provincie Utrecht, heb je er meer dan 70. En dat zijn repaircafés. Dus dat zijn vrijwilligers die gewoon buurtbewoners of bewoners in de stad helpen om spullen te repareren.
0: In Baren is er ook een repaircafé. Elke tweede zaterdag van de maand. Op de zaterdagochtend dus. Ik zei het al, tweede zaterdag van de maand. Vindt dat repaircafé plaats. En er komt van alles voorbij volgens mij. Ik heb wel foto's gezien van koffiezetapparaten. Inderdaad, stofzuigers. Alle mogelijke dingen worden daar aangeboden om weer in orde te maken. En volgens mij maken die mensen die daarmee bezig zijn er ook een sport van om het weer voor elkaar te krijgen.
1: Ja, en wat ik het leuke van vind, inderdaad, die zijn heel gedreven om iets waarvan je denkt kan niet gemaakt worden, toch weer te repareren. Mm. Maar dat doen ze met de eigenaar van dat product. Dus je gaat eigenlijk samen puzzelen. Het is nog eens gezellig. Je drinkt een kopje koffie en je hebt een leuk gesprek. En je wordt zelf ook een beetje slimmer. Omdat je de volgende keer, als misschien iets anders kapot gaat, je eerder denkt van, hey, misschien kan ik dit wel zelf repareren. Of ik neem nog een bezoekje aan dat repaircafé.
0: Ja. Stimulans dus om die repaircafés, om daar meer van te krijgen. En dus mensen ook echt die kant op te sturen.
1: In heel Nederland heb je dan 1300.
0: Zo, dat is al behoorlijk wat, ja.
1: Dat is, en het groeit steeds meer. En dat is en om het sociale aspect en omdat mensen ook denken, ik wil gewoon langer met dat product omgaan zonder om het weg te gooien. Dus in iedere Utrechtse gemeente zijn één of meerdere repaircafés. En als je wil weten waar die bij jou in de buurt is, dan kan je naar de website van Heel Nederland Repareert. Kan je heel makkelijk klikken op de reparatiekaart. En dan zie je alle repaircafés, maar ook alle professionele reparateurs.
0: Nou, mooi, je kan het niet.
1: En je kan kiezen op product. Dus kleding, meubels, elektrische apparaten. Dus eigenlijk is het heel makkelijk gemaakt.
0: Fantastisch. Van 10 tot en met 18 oktober is dan het Nationale Reparatieweek. Zijn er nog specifieke activiteiten die in dat kader daarvan plaatsvinden?
1: Ja, en die staat op de website van Heel Nederland Repareert. Daar heb je de reparatiekaart. Maar daar heb je ook een heel overzicht met allerlei activiteiten. Workshops, Repaircafé XL, verzin het. Het gebeurt allemaal in de regio Utrecht, maar ook door heel Nederland. En op de website van de NMU hebben we ingezoomd op alles wat in Utrecht gebeurt. Dus je kan je hart ophalen de komende week om iets te laten repareren. Of om je reparatieskills een beetje te verhogen.
0: Fantastisch. Van 10 tot en met 18 oktober. Geef nog één keer die website.
1: Dat is heelnederlandrepareert.nl.
0: Fantastisch. Paulien van Noorden, dankjewel voor jouw bijdrage hier bij Eemland 1.
1: Graag gedaan. En succes met repareren.
0: Dankjewel.

0: Prachtig nummer, Parachute. En dan hebben we het over Bent, een Nederlandse zangeres die behoorlijk aan de weg timmert.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas, heb je je regenjas al klaarhangen of is dat nog niet nodig?
2: Op dit moment niet, hè, want de zon schijnt. En we hebben een regengebied gehad, ruim 4 mm. En vanmiddag kunnen een enkele of een paar buien vallen. Dus daar heb je regenjas niet voor nodig.
0: Kijk,
2: lijkt mij. Ja. Regenjas haal ik alleen uit de kast. Als je echt kleddernat wordt en anders je doornat thuis komt. Maar een licht buitje hindert niet voor mij, hoor.
0: Oké.
2: Ja. En en ook opklaringen tussen de enkele bui door. En dan morgen dan komt een volgende depressie op ons af. En die brengt meer regen, hoor. Vooral aan de voorkant kan het aardig regenen. Morgen vroeg en morgenmiddag. En dan aan de achterkant, als het voorbij is getrokken, dat gaat vrij snel. Dan zijn er zaterdag en zondag palrijke buien. Er kan tot 10 mm vallen op zaterdag. Zondag gaan de hemelsluizen wat minder open. En dan, voordat het daarna weer gaat regenen, hebben we een paar droge en zonnige dagen. Temperatuur eerst een graad of 14, dus aan de magere kant. En met de opklaringen na de bui op maandag en dinsdag kan het weer even 15 graden of nog wat meer worden.
0: Oké. Okay. Hebben de zomer echt achter de rug of zijn er wel mogelijkheden dat er nog iets terugkomt?
2: Ja, er zit wel een nazomer tendensje in, maar dan moeten we even afwachten of dat veel voorstelt. Dus dat houden we eventueel nog te goed. Maar de komende dagen dus behoorlijk wat regen. Er kan tot 20 mm vallen op veel plekken in Nederland. Ook de Rijn kan nu weer eens flink gaan wassen. Dus daar heb ik wel eens vaker over gehad. Die is een beetje uit de belangstelling verdwenen. Hè? Maar die problemen zijn nog lang niet over.
0: Nee. Maar er moet wel heel veel regen vallen. Wil die Rijn weer een beetje op een normaal niveau komen? Hè?
2: Ja, oh ja. Maar goed, er kan er wat meer lading in de schepen de komende dagen.
0: Oké. Dus dat is weer een prima zaak om te horen, zeg maar.
2: Ja.
0: We gaan het ermee doen, Klaas. En morgen meer weer van jou. Oftewel, dan ben je er weer in de uitzending van de collega's van de vrijdagochtend. Dankjewel voor dit moment.
2: Graag gedaan. Een mooie dag. Ja.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leus.

0: Terug in de tijd, dat deden we met The Who en het nummer Pinball Wizard. Na 8 jaar aandringen lijkt er eindelijk iets te veranderen aan de Amsterdamse straatweg in Baren. Bewoners van de weg klagen al jaren over automobilisten die veel te hard rijden. Uit metingen blijkt dat er dagelijks meer dan 10.000 snelheidsovertredingen worden geregistreerd. Voor de mensen die direct aan de weg wonen gaat het daarmee niet alleen om geluidsoverlast, maar vooral om verkeersveiligheid. Ik praat erover met Rens Christian Steenbergen en hij woont aan de Amsterdamse Straatweg. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Dag Gijs, goedemorgen met Rens.
0: Heel lang zijn jullie al bezig om daar wat aan te doen. Het is er hartstikke druk. Oversteken is bijna onmogelijk en er wordt veel te hard gereden.
1: Ja, dat is zeker zo. Overigens denk ik dat de luisteraars van jullie inmiddels ook wakker zijn van de hoe.
0: Ja, mooi hè?
1: Die zijn weer helemaal bij. Dat ben ik, of dat zijn we uiteraard ook. Want de herrie begint hier al heel vroeg. Rond 4:30, 5:30 denderen de vrachtwagens met flinke snelheden over de Amsterdamse Straatweg. En inderdaad, zoals je aangaf, wonen wij op de hoek van de Emmalaan Amsterdamse Straatweg. En daar worden wij wakker van. En niet alleen wij, maar ook eigenlijk alle bewoners zo aan weerskanten van de Amsterdamse Straatweg, beter bekend als de N221.
0: Ja. Ja. Nou is dat een weg die een belangrijke route is tussen Soest en de A1, de snelweg. Een andere mogelijkheid is er haast niet, hè? Dus het is wel een weg die druk zal blijven.
1: Ja, dat is zeker zo. De weg is, die zal druk blijven. Ik woon zelf, we komen uit Rotterdam en omstreken. Dus vanuit de dynamiek zijn we wel wat gewend aan bewegingen en de auto's en verkeer en dergelijke. Dat is in 2018 is dat ons opgevallen, want wij kochten het huis hier na een opknapbeurt, renovatie van 1,5 jaar. Hebben wij namelijk in een caravan of een soort directiekeet zou je kunnen zeggen, die je wel eens op bouwterreinen ziet, gewoond in de tuin. En toen is eigenlijk de herrie begonnen, want dat was toen ook al zo met vrachtwagens die echt s'nachts met grote vaart en denderend geraas langs de Amsterdamse Straatweg. Dus wij werden er wakker van en we hebben toen de provincie uitgenodigd van joh, kom eens kijken wat ze ook gedaan hebben en wat vinden jullie daar nu van? Nou ja, sindsdien zijn we dus bezig met aandacht vragen, ook via alle ludieke acties, bij de gemeente, bij de overheid, bij de provincie, want het is een provinciale weg, vragen van joh, dit kan zo niet langer. Het kost nachtrust, mensen worden er ziek van. Ongelukken gebeuren regelmatig, nog geen dodelijke gelukkig, maar wel ongelukken. Mm. En ja, dit vereist gewoon aandacht. Dit moet beter worden.
0: Ja. Ja. Nou hebben jullie al verschillende acties gehouden om hier aandacht voor te vragen. Kun je eens vertellen, wat hebben jullie allemaal gedaan?
1: Ja, nou in ieder geval na de acties met het uitnodigen van de provincie hier te plekken. Hebben we ook de nodige aandacht gevraagd van de wethouders. Nou, ik weet ook dat elke 4 jaar komt er een nieuwe wethouder op de post vanwege de verkiezingen die gehouden worden. En inmiddels heb ik al met 3 wethouders contact. Ja, allereerst met de CDA-wethouder. Die was zeker bereid om te luisteren en wat actie te ondernemen. Ik heb ook met de gemeenteraad wat activiteiten ontwikkeld. De vorige wethouder, dat was de heer Mark Eibaard, die was zeer welwillend en bereid om niet alleen te luisteren, echt een luisterend oor, maar ook praktisch wat te betekenen. Dus we hebben samen plannen gemaakt om aandacht te vragen aan de weg. En zijn tip was, ga nou eens wat breder uit contacten opnemen met de wijkgenoten, wat ik inmiddels heb gedaan. Dus ik ben op mijn fietsje gestapt op de mooie zomerdag en ben eigenlijk alle woningen hier in de omgeving aangebeld met mijn verhaal. En daar blijkt dus dat er heel wat irritaties zitten. En dat mensen ook al in het verleden heel veel brieven hebben geschreven naar de gemeente, naar de overheid. En die liggen nog steeds onbeantwoord bij de overheden. Dus dat was voor mij een reden om echt door te pakken. En uiteindelijk ook met een aantal mensen, want ik heb het zeker niet alleen gedaan, maar een aantal mensen gemobiliseerd die met een groot enthousiasme hier de dikke acties hebben gehouden. En een daarvan was, als antwoord op je vraag, met de kliko's, met stickers erop, met ballonnen. En dat hebben we ook de krant meegehaald. En het opvallende en het leuke is ook samen met de banners die dus aan de weerskanten van de weg opgehangen worden, dat automobilisten inderdaad in dagelijkse rit daar aandacht voor kregen. En inderdaad de snelheid terugkwam, terugnam. En ja, dat is eigenlijk een beetje de situatie die we graag willen bereiken. En we hebben contact met de verkeerspolitie Midden-Nederland, met de provincies, met de wegbeheerders, met de politie al hier. Uiteraard met de wethouders. We hebben eigenlijk iedereen en het OM, iedereen benaderd die breed uit iets voor ons zouden kunnen betekenen. Ja. En dat is blijkbaar de manier waarop het werkt, om uiteindelijk dan toch de gelegenheid gehad te hebben om een reactie te krijgen in de vorm van een flitspaal en wat voor vorm dan ook. Hè, want daar moet het OM nog even over beslissen. Ja. Maar in ieder geval wordt er gemeten. En dat is wat er moet gebeuren. En dan gaat de snelheid er echt uit. Want het is hier echt gekke werk.
0: Ja. Niet zo lang geleden hebben ze in de weg lussen aangelegd. Hè? Dat is voor die meting om te kijken hoeveel verkeer er overheen gaat, volgens mij. Hè?
1: Correct. En daar zijn ook een aantal metingen uitgekomen die bepalend zijn voor het weggedrag. Ik moet zeggen dat ik heb zelf instrumentatietechnicus, meterregeltechnicus, dat is mijn achtergrond. Dus meten is weten, hè, dat komt een beetje naar de term vandaan. Heel veel discussie gehad met de provincie dat zij dus eigenlijk berekeningstechnisch en landelijke verhoudingen meenemen om de snelheid te bepalen. Nou, ik heb dat, laat ik zo zeggen, mijn bedenkingen over gehad. En uiteindelijk hebben ze toch die lussen geplaatst om te kunnen bewaarheden hoe de snelheden er zijn. Nou, je noemde het net in de introductie dat er meer dan 1000 auto's gewoon structureel elke dag te hard rijden, van de 21.000 of 21.500 inmiddels voertuigbewegingen over deze weg. Waar onder andere 350 vrachtwagens rijden. En ja, daar zit eigenlijk mede ook wel het probleem. Het verkeer komt uit Soest. Je noemde net dat de ontsluitingsweg is naar de grote snelheden. Er is een onderzoek plaatsgevonden om alternatieven te vinden. Die zijn er ook wel, met busbanen wellicht open te stellen voor vrachtverkeer of het vrachtverkeer 's nachts te verbieden en dergelijke. Kijk, we moeten niet vergeten dat we moeten ook het algemeen belang in de gaten houden. Ja. En dat betekent ook dat de transporten zijn, die kunnen we niet wegschakelen. Die behoren tot de economische groei en dat moet er ook zijn. Ja. Alleen de weglussen, die je ook noemde in je introductie, dat is eigenlijk een soort speeltje voor de vrachtwagenchauffeurs. Wij hebben zelfs ook contact gezocht met de directie van diverse transportbedrijven, waar we ook goede contacten mee hebben en proberen ook de chauffeurs hun weggedrag kenbaar te maken. Die zeggen, die lussen, dat is allemaal mooi, maar die vrachtwagens van tegenwoordig, die hebben zulke mooie elektronische systemen, compensatiesystemen, dat de vrachtwagens van 40 ton plus kunnen met het grootste gemak die lusjes omzeilen. En dat gebeurt ook. Ja. Met grote snelheden. Ik zie jonge chauffeurs met één hand aan het stuur, telefoon in de rechterkant aan het oor. En zo rijden ze met groot gemak die lussen. Dus dat helpt niet echt. Sterker nog, de directies zeiden van, dit is een speeltje voor de chauffeurs. Die vinden het juist leuk om met zo'n groot mogelijke snelheid die lussen te passeren.
0: Ja. Nou, is het wel zo dat de snelheid van 80 kilometer naar 60 gaat. En in Bouderkom blijft het 50. Dat is een maatregel die er misschien ook wel voor gaat zorgen. Maar ja, daar moet je wel handhaven. Anders heb je er niks aan. Dus die flitspaal is dan een hele goede oplossing.
1: Dat is essentieel. En het heeft niet alleen opgeleverd 8 jaar lobbyen voor die flitspalen, maar uiteraard ook dat die 80 kilometer teruggebracht wordt naar 60 kilometer. We zouden graag dat 50 kilometer stuk, want het betreft hier ook wat ze dan in de volksmond de natte driehoek noemen. Mm-hmm. Een hele gezellige wijk, sfeervol aan de andere zijde van de Amsterdamse Straatweg. Ja. Die dus over moeten steken om naar het dorp te komen of de stad, want Baren heeft stadsrechten gekregen, te komen. En er moet school gaan, de jeugd moet erover. En dat is het eigenlijk het probleem. Dus daar zouden wij zebra's willen hebben. Maar dat gaat niet door, omdat dat 50 kilometer, het is een provinciale weg. Maar het is gewoon te gevaarlijk. Dus die 80 kilometer wordt 60. Nou, dat hebben we gerealiseerd. Dat is ons fantastisch dat ook de gemeente en de overheid daarmee bereidwillig zijn geweest. En nu komt daar de rust terug. En die flitspalen moeten dat handhaven. En dat is eigenlijk waar we 8 jaar mee bezig zijn geweest.
0: Ja. Het is ongelooflijk dat je daar 8 jaar mee bezig moet zijn om dat voor elkaar te krijgen.
1: Frustrerend.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ja, maar toch ook de bewoners die toch ook met een hoop blijdschap en inzet zien ook dat we dat toch resultaten kunnen boeken.
0: Ja.
1: En dat geeft dan toch weer energie om toch dat vol te houden.
0: Nou, fantastisch om te horen. Eén laatste vraag misschien nog. Verkeerslichten voor het oversteken.
1: Ja, verkeerslichten, dat geeft wel een veilige oversteek. Wij hebben toevallig bij onze vorige bewoners van ons huis een stuk van de tuin moeten inboeten om zeg maar die lussen in de weg te maken. Wil je daar een verkeerssysteem maken met verkeerslichten, dan betekent dat daar een grotere diameter, groter gebied voor nodig is, laat ik het zo zeggen, om die verkeerslichten en die oversteekplaatsen te realiseren. Die ruimte is er niet, dus dat is geen optie.
0: Nee.
1: Maar de tweede nadeel daarvan is dat het verkeer gaat stoppen.
0: En
1: bij het groene licht gaat het verkeer veel lawaai, optrekkend vermogen, veel zwavel, veel stikstofoxides, NO2, CO2, fijnstof, ultrafijnstof, om maar wat te noemen.
0: Dat kan dus
1: enzovoort.
0: Niet.
1: Dus ja, dat is geen oplossing.
0: Nee.
1: Dat komt er ook niet.
0: Nee.
1: Daar zijn we ook wel blij mee.
0: Nou, mooi. En we zijn volgens mij weer helemaal bijgepraat over de Amsterdamse Straatweg. Ik hoop dat die maatregelen er snel komen, zodat er meer rust ontstaat voor de bewoners van die Amsterdamse Straatweg. Ik wil je heel hartelijk danken voor jouw bijdrage. Rens Christian Steenbergen, bewoner van de Amsterdamse Straatweg. Dank je wel.
1: Hartelijk dank ook. Tot ziens.
2: Dag.

0: Dat zijn ze, de Nits en G.O.S.D. is een prachtig nummer van inmiddels ook alweer jaren en jaren geleden. We weten vaak heel goed wat goed voor ons is. Meer bewegen, gezonder eten, beter slapen, minder stress en misschien wat vaker tijd nemen voor onszelf. Toch blijkt het in de praktijk lastig om ons gedrag daadwerkelijk te veranderen en vooral om die verandering vol te houden. Vaak denken we dat we vooral meer discipline of motivatie nodig hebben. Nou, daar praat ik over met onze lifestyle coach en dat is Lisette de Jong. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen Kees.
0: Meer discipline of meer motivatie, is dat het echt?
1: Ja, nou, ik denk dus van niet. Nee. Daar heb je het gewoon niet mee. En ik hoor van heel veel coaches van, ja, ik red het niet, want ik heb te weinig discipline. Maar daar zit het hem helemaal niet in. Kijk, we hebben allemaal wel een beetje discipline. Alleen het probleem met discipline is dat het op een gegeven moment op is. Net als met de spier die moe wordt. Je houdt het er misschien 2-3 weken op vol, maar daarna is het gewoon echt klaar. Dus ja, als je echt je leefstijl wil veranderen, dan zul je het van andere dingen moeten hebben. En niet alleen van de discipline. En die discipline zet je dan alleen af en toe in, maar je hebt ook andere strategieën nodig.
0: En welke strategie kun jij ons aanbevelen?
1: Nou ja, ik zet altijd tegen de coaches kleine stappen. Hè? Begin met kleine stappen. Leg de lat niet te hoog. Kleine stappen en vier ook elke stap die je gezet hebt. Dus dat is alvast één ding. En wat ook denk ik mooi is, ik weet niet of je wel eens van ACT hebt gehoord. Het is een heel ingewikkeld woord. Acceptatie en commitment therapie. Het komt uit de psychologie. Ik ben er op dit moment een training over aan het volgen. En wat die benadering eigenlijk zegt, is dat je negatieve gedachten die ons in de weg zitten, dat je die gewoon opmerkt, observeert, zonder dat je er ook echt naar handelt. We kennen allemaal misschien wel gedachten als ik heb geen zin, het lukt me toch niet. En als je een koekje op hebt, oh ik heb nu toch alles al verpest. Dat soort gedachten hebben we allemaal, maar die kunnen je heel erg in de weg zitten.
0: En dan?
1: Nou, bij deze benadering is het eigenlijk zo, je laat die gedachten er gewoon zijn. Je denkt van, oh ja, oké, nou ik denk weer dat ik het verpest heb, oké. Zonder daar verder een oordeel aan te verbinden, zonder te zeggen dat het ook weer slecht is of zo, dat je dat denkt. En dan denk je, nou goed, prima dat ik dat denk, maar ik ga het toch doen. Ik ga gewoon toch een klein stapje zetten in dat ik gewoon wel naar die sportschool ga, ook al heb ik de hele week verzaakt. Ik ga gewoon toch wel. En het kan soms ook helpen om, want die gedachten die kunnen je heel erg meesleuren en je heel erg tegenhouden, door een beetje afstand te nemen van die gedachten. En dat is, als je dat niet gewend bent, is dat misschien in het begin best lastig. Als je bijvoorbeeld zegt van, ik kan het toch niet. Dat je dan tegen jezelf zegt, ik merk dat ik denk dat ik het niet kan. Of ik merk dat ik de gedachte heb dat. En op het moment dat je dat zo tegen jezelf zegt, dan voelt het al heel anders. Dan wordt het alsof het, zeg maar, dan neemt het je niet meer zo in beslag. Dan gaat het echt, dan komt er een beetje afstand. En dan wordt het dus makkelijker om te gaan bepalen, om te gaan doen wat jij echt van plan was. En dan kom ik op het andere punt, wat ook heel belangrijk is in de gedachte van ACT, is dat je ook heel goed voor jezelf bedenkt van, wat vind ik nou echt belangrijk? Wat zijn nou echt mijn kernwaarden? Hoe wil ik mijn leven inrichten? Wil ik inderdaad echt gezond zijn, zodat ik met mijn zoon kan gaan voetballen? Wil ik ook tijd hebben voor vrienden? Wil ik musea bezoeken? Wil ik een liefdevol mens zijn? Wil ik, nou ja... Al dat soort dingen, als je dat voor jezelf scherp hebt, dan wordt het ook makkelijker om al die gedachten die jou in de weg zitten, daar afstand van te nemen.
0: Dus je moet eigenlijk met jezelf een filosofische bespiegeling houden van hoe sta ik ervoor?
1: Ja.
0: Eventueel doelen gaan stellen, maar niet te veel tegelijk en langzaamaan gaan opbouwen.
1: Ja, en vooral ook gewoon afstand nemen. Hè? Dus die negatieve gedachten. Dus het eigenlijk, ja, het klinkt heel filosofisch en heel zwaar, maar zo bedoel ik het niet. Dus het eigenlijk gewoon komt het neer op van, wees eigenlijk gewoon lief voor jezelf. En ook kijk gewoon anders naar jezelf. Dus oordeel niet zo hard over jezelf. En ook niet over de gedachten die je hebt die je al misschien tegenhouden. Laat ze er gewoon zijn. Weet je, je kan je heel moe voelen, maar toch besluiten om toch te gaan, te gaan zwemmen bijvoorbeeld. Ja. Omdat jij hebt bedacht, ik wil gewoon mijn conditie opbouwen. Dat is mijn doel. En je kan heel erg balen dat je de koektrommel hebt leeggegeten. Maar toch besluiten van, oké, nou ja, goed, ja, dat is gebeurd.

0: jammer, maar ik ga toch gewoon weer verder. Want ik heb, dat is mijn doel. Ik wil straks weer in mijn jurk passen. En nou ja, dat is iets wat je kunt oefenen en kunt trainen. Ja. Ook dit is weer kleine stapjes. Dus verwacht het niet van jezelf dat je in één keer afstand kan nemen van elke negatieve gedachte. Want dan ben je dus weer op de oude manier bezig.
1: Ja, maar we zitten wel vaak in een bepaald stramien. Oh, ik heb het toch weer gedaan. Zie je wel, dat lukt me toch niet.
0: Ja, klopt. Klopt.
1: Hè, dus daar blijven we vaak ook wel in hangen dan, denk ik, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja, en dat is dus de kunst om dan te zeggen van, hey, kijk, oh, nou doe ik het weer. Dus hè, dat je ervan bewust bent dat dat gebeurt. Dat is alvast één. En dan, maar dan kun je op dat moment ook zeggen van, hey, ja, kijk. Hè, hoe ik het, hè, zo deed ik het eerst. En dat werkte niet, want het houdt me elke keer tegen. Of ik ga 3 weken lang echt als een idioot sporten. Maar daarna zeg ik tegen mezelf, het lukt toch niet. Dat is een vast patroon. Nou, ik heb toen heel hard eraan gewerkt, maar het heeft niet geholpen. Misschien moet ik het gewoon eens op een andere manier bekijken. He, dus door gewoon als een observator, als met een helikopter erboven hangt, kijken, hey, wat gebeurt hier? En gewoon, oké, nou, nu gebeurt het patroon wat al jarenlang speelt, gebeurt weer. En ik ga het nu anders doen, want ik vind dit gewoon heel belangrijk. Dus ja, en dan zul je ook merken dat als je dat dan dus gaat doen, dat vaak de ergste vermoeidheid misschien toch weer weg is als je helemaal gaat sporten. Of als stel dat je enorme trek hebt in enorme koektrommel leeg eten, dat op een gegeven moment die enorme trek ook weer verdwijnt op het moment dat je hebt besloten er niks mee te doen. Want,
1: en kleine stapjes zetten, gaf je ook al eigenlijk aan. Ja. In plaats van 4 koekjes er dan maar 2 nemen en zo proberen af te bouwen.
0: nou, dat kan ook. Ja, nou ja, weet je, maar het gaat echt om begrip ook voor jezelf en lief zijn voor jezelf. En inderdaad die kleine stappen zetten. En als je negatieve gedachten hebt, probeer er afstand van te nemen. Hè? Dus hè, ik voel me mislukt. Ik heb de gedachte dat ik me mislukt voel. En dan als je het moment dat je dat zegt, dan voelt het al anders.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, Kees, ga jij er ook eens mee oefenen? Ja, dan blijft het niet zo'n filosofisch ding, maar ik kan iedereen aanraden om het een keer te proberen. En het klinkt misschien wat zweverig, maar dat is het juist niet. Het is juist heel erg met beide benen op de grond.
1: Ja. Wat is de eerste stap die je moet gaan maken?
0: Eerste stap. Nou, ik zou zeggen, dus die oefening die ik zei, hè, dus als je veel met wat soort gedachten hebt die jou tegenhouden, dat je inderdaad probeert daar afstand van te nemen. Hm. Dus door te zeggen, ik merk dat ik de gedachten heb dat. En dus te kijken wat dat met je doet. En door dan toch te proberen. Dus als je inderdaad denkt van, oh, ik heb een week niet geyogaat en wat zonde en is mislukt. Gewoon toch daar op dat matje te gaan zitten en het te gaan doen.
1: Ja.
0: En dan eens kijken hoe je je daarna voelt. En houd het gewoon klein. Dus ga dan niet weer met jezelf afspreken dat je gelijk 2 weken lang elke ochtend yoga moet doen. Nee, begin gewoon gelijk bij diezelfde ochtend dat je hebt bedacht om het te gaan doen.
1: Nou, volgens mij kunnen we hier weer de eerste stappen mee gaan zetten om het net even anders te gaan doen dan we het misschien al gedaan, tot nu toe hebben gedaan. Want dat zijn dan toch wel belangrijke zaken.
0: Nou, precies. Als je het geen weer gaat proberen zoals je het altijd al deed, dan verandert er waarschijnlijk niks. Dus probeer het eens op een andere manier, zou ik zeggen. Wees lief voor jezelf.
1: Ja, dat is ook een hele belangrijke. Schoot me nog iets te binnen. Ik heb het nog nooit gedaan. Ja. Ik denk wel dat ik het kan.
0: Nou, precies. Dat is helemaal Pippi Langkous. Dat sluit helemaal aan. Ja.
1: Nou, dat is een mooi moment ermee af te sluiten. Ja. Dankjewel voor jouw bijdrage weer in de uitzending, Lisette de Jong.
0: Ja, dankjewel. En een hele fijne dag vandaag.
1: Dankjewel.
0: Doei.
1: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Eemland 1 Actueel. De techniek van deze uitzending die werd verzorgd door Chris Segerius. De redactie die werd gedaan door Corien Wernsen. En mijn naam is Kees Veerling. Blijf luisteren naar Radio, oftewel Eemland 1. En na het nieuws dan hebben we Spakenburg goed met Larry Koelewijn. En wil je een aflevering terugluisteren? Ook dat kan. Dan kun je naar onze website gaan. Eemland1.nl. Graag tot een volgende keer.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

0: prachtige dame hoor. Paula Abdul. En straight up gaan ze rechtop zitten denken. Ja. Oh. Ik zat altijd met zo'n kromme rug, weet je wel. En dan zei de leraar, gaan ze rechtop zitten, jongen. Oh jee. Ja, die waren streng voor me. Maar dat is lang geleden. Deze ook trouwens uit 1988. Dekker Radio. Met Bluff Fedder.
1: Blijf niet langer binnen.
0: Doe het dan.
1: Je moet weer beginnen.
0: Zo is dat.

0: harmonie.
1: Goed bedoelde raad van Dekker. Ik heb veel met trouwerijen te maken gehad als fotograaf. Maar maak nooit een grapje in het stadhuis door nee te zeggen of zo in plaats van ja. Kijk mij eens even. Dan kan je vertrekken, wist je dat? Ja, dan kom je niet meer aan de beurt die dag. En dan moet je het weer opnieuw aanvragen. Nee, daar zit niemand op te wachten. Dit was leuk, hè? Gilbert O'Sullivan en Matrimony uit 1972. Zo, hé. Papik. Met Stevie Gamboni uit Italië. En Anke, un uomo. Ik heb het opgezocht, hoor. Dat betekent zelfs een man. Puntje, puntje, puntje, puntje. Nou, vul het zelf maar in.

kostte in de tijd, 1974. Gloria Gaynor en een heus groot orkest. En Never Can Say Goodbye. Ik kan nooit gedag zeggen. Nou, ik wel hoor. Ik zeg gewoon gedag, maar het is nog niet zover. Snelle en Ronnie Flex zijn hier. Wat die nou in de schuur doen, ik heb geen idee. Ze gaan het nu vertellen.

album uit. Snelle en Ronnie Flex en liedjes schrijven in de schuur. Jawel. En een drankje erbij nuttigen. Ja, ik ken dat wel. Maar pinda's erbij. Nou, dan komt het wel weer goed hoor.

Jojo uit 1974 van Gino Vannelli. En we hebben Veldhuis en Kemper klaarstaan. Ja, met wat doe ik hier? Dat vragen ze zich echt af. Daarmee gaan we op weg naar het half uur. En dan zijn we zo weer bij je terug. Echt waar hoor. Tot zo.

0: Pruilertje van Veldhuis en Kemper. Wat doe ik hier? Dat is al een nummer uit 2014, zie ik. Ja.
1: Ik ga naar huis.
0: Nou, ga maar naar huis. Misschien komt het nog goed. Deze drie, dadelijk na het half uur. Zeg het maar, Wiebe.
2: Deze drie, zo in Dekker.

0: Dekker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het Openbaar Ministerie was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm is nog onbekend. Dan het weer, buien, maar ook zon. Het is ongeveer 16 graden.

Marten. Becky Bell. Stepping out tonight. Dat fluitje vind ik zo mooi. Ik zou dat fluitje wel eens willen bedienen in zo'n platenstudio. Wat heb je gedaan, Dekker? Nou, ik heb het fluitje bediend. Fluitje van een cent. Dat doe je gewoon zo. Dat is mooi. Nou, ze gaan gewoon door, hoor. Kom op maar. Zo zeg. Oké. Okay. Nou, toch drie achter elkaar? Jawel. Kamers van mijn hart. 3-1. Oeh. Daarna Coldplay met Feels Like I'm Falling In Love. Wow.

magistrale muziek, mag ik wel zeggen, van Coldplay. Feels Like I'm Falling in Love. Uit 2024 is die. En we gaan nog verder terug in de tijd. We gaan namelijk naar de jaren 70 toe. Cher, ken je die naam nog? Van Sonny en Cher. Ik heb ze ooit eens op Schiphol mogen fotograferen. En toen gingen ze bliksemsnel in een auto ervandoor naar het Hilton Hotel in Amsterdam. En daar heb ik ze ook nog op de kiek gezet. Heb je die foto's nog, Dekker? Jazeker.

lief liedje, hè? Van Shanice. I love your smile. Dekker Radio heeft Jascha klaarstaan met Help. Nou, dan ga ik even helpen. Nee hoor, dat komt zo meteen. Eerst nog eventjes deze van Eva de Rover. Jawel. Laat me je lied zijn.

Even erover, wat een leuke zangeres toch. Laat me je lied zijn. Even kijken, Jascha is er ook nog. Die staat al een hele tijd te wachten. En die zegt help. Nou, dan help ik even.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: The Mystery Tour.
2: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

0: Prachtige stemgeluid van Margriet Eshuis. Met haar Margriet Eshuis Band. Muziek uit 1982. Black Pearl, de titel van deze opname. Heerlijk om te horen zo aan het begin van het programma Bond. Wat er luistert u naar. En fijn dat u erbij bent.
1: Jan Berg maakt het Bond. Het hele uur rond.
0: En zo is met ook de hele nachtse muziek van Cat's Eye. Dit is Animal.

0: muziek van Cat's Eye, dit was Animal.
1: Ouwe meuk!
0: En dan terug in de tijd, 1968. Otis Redding, Sitting on the Dock of a Bay.

0: 1968, de muziek van Otis Redden, Sitting on the Dock of a Bay.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 2007, muziek van Dennis. Dit is Today.

0: Jazeker, de muziek van Dennis uit 2007. Dit was getiteld Today. En wat is het vandaag? Ja, muziek natuurlijk.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Martin Jensen, dit is Solidarity.

0: De muziek van Martin Jensen, solo, was de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwsduistalige muziek van Nicefield. Du bist Liebe, Licht und Leben. Duits-Spaanse muziek, hè, daar gaat het om.

0: Jazeker, de muziek van deze Laura Pausini, Incansibilité, de titel van de plaat, 1996 dat dit uitkwam. Lang geleden alweer, hier in de Bonte Muziekverzameling, het programma Bonte, u luistert ernaar. En ik ben Jan Berg en ik zie op de klok dat wij heel langzaam richting het half uur moeten gaan.
1: Jan Berg,
2: met de muziek van de jaren 70.
0: Gaan we doen met muziek uit 1971, Big Mouth and Little Leaf, Willem Duin en Sjoukje Spijker als Smouten McNeil, How Do You Do?

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yesh Yılgız was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. En de politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. Dan het weer, regen, maar ook zon. Het is ongeveer 16 graden. Vanavond zijn er opklaringen.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Terug naar 1986 met deze muziek van The Pretenders. Don't Get Me Wrong, zangeres Chrissy Hynde in deze band. De country muziek kan 2026 viert hoogtij, hè? Dit is dus een voorbeeld van Ella Langley en Morgan Wallen. I Can't Love You.

0: Heerlijke muziek, Alan Langley en Morgan Wallen. I can't love you anymore. Heen, nachtse muziek hier zo. We gaan terug in de tijd nu.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1965, The Fabulous Four, The Beatles. Run for your life.

Heel erg leuk om deze gauw nog eens een keer terug te horen in het programma 1965. De Beatles, de Fabulous Four, dat is ook wel genoemd, hè? John, Paul, George en Ringo. Run for your life.

0: De muziek van Liv uit 2001. Dit was Overcome.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werk hier van Harry Jan. In de reggae sfeer met Island Breeze.

0: Harjen en zijn nieuwe plaat. Een nummer dat het titel was The Island Breeze. En u voelde het warme windje zo over uw nek vaaien.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig,
0: Ja, zeker. Emily Sandé uit 2012 trouwens. Next to me.

En Melisande, 2012, dit was Next to Me. En zoals het ook hoort, Next to Me bracht ons aan het einde van het programma Bontweer voor vandaag. Jazeker, we zitten er weer doorheen. Hoop dat u met plezier geluisterd heeft naar het programma. Daar doen we het in ieder geval wel voor. Reageren op het programma kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres daarvoor. Ja, zo voor het overige ga ik u zo langzamerhand een hele fijne dag verder nog toe wensen met alle leuke activiteiten die daarbij horen. Reageren, janberg.radio@gmail.com. En ik vertel wat de muziek is waar we mee uitgaan. The Sweet uit 1976, The Lies in Your Eyes. Daar nog een nieuw werkje van Simon Casey, My Angel Walks Beside Me. Bedankt, de groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58... De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is De Duurzame Draai. Een programma van Eemland 1... in samenwerking met de duurzame organisaties van onze regio.
3: Een hele goede middag. Vandaag in ons programma hebben we het over het project Vermijd de Piek. Paula van de gemeente Baren is de gast en zij praat met Henk over de isolatieaanpak. Klimaatburgemeester Noelle vertelt over de Klimaatweek en Tessa sprak over het energie... De Energiebank Soest. Ook praat zij met Zietse, de grootouder voor het klimaat uit Amersfoort. Weer een vol programma. Zullen we eerst een plaatje doen, Menno?

0: Ons eerste onderwerp vandaag is Vermijd de Piek. Een nieuw project in de provincie waar we samen de druk op het stroomnet kunnen verminderen. Daarover praat ik met Lonneke van de Energie van Utrecht. Hi Lonneke, fijn dat je er bent. Kun je in het kort vertellen wie jij bent en wat je rol is bij de Energie van Utrecht?
1: Ja, dat kan. Ik ben Lonneke Cruzio. Ik ben freelance communicatieadviseur en ik help organisaties die werken aan een mooiere wereld. Onder andere Energie van Utrecht. En daar doe ik de communicatie voor het project Vermijd de Piek.
0: Helemaal mooi. Maar allereerst dan even Vermijd de Piek. Voor wie het nog niet eerder heeft gehoord, want ik denk dat het volop in de actualiteit is. Maar waarom is piekmeiden nodig?
1: Nou, in bijna de hele provincie Utrecht zit het stroomnet vol. Dus als het ware file op het stroomnet. Dat betekent ook dat er een wachtlijst is voor nieuwe stroomaansluitingen. En wij willen daar graag iets aan doen om dat probleem te verzachten.
0: Ja, en dat is vooral op een bepaalde piek, hè? Tussen 4 en 9 uur 's avonds.
1: Ja, dat klopt. Dus het stroomnet zit niet de hele dag vol, maar tijdens die piekuren die je net noemde, tussen 4 en 9 uur 's avonds. En dan hebben we het met name over de wintermaanden. Ja, als de zon al onder is, dus er wordt ook geen stroom meer via zonne-energie opgewekt op dat moment. Dan is het probleem eigenlijk het grootst. Komen mensen thuis van hun werk, gaan ze de auto opladen, koken, licht aandoen. En dan loopt het vol op dat net.
0: Ja, dat lezen we ook overal natuurlijk. En wat kun je daar nou als inwoner of als huishouden praktisch doen?
1: Ja, nou, het is makkelijker dan je denkt misschien. Zoek een rustiger moment voor je elektrische apparaten. En bijvoorbeeld zet je wasmachine en je droger buiten de piekuren aan. Dan kun je eventueel een timer voor gebruiken als jij dan niet thuis bent. Nou, dat geldt ook voor je vaatwassen. Je kan bijvoorbeeld ook 's nachts wassen in plaats van meteen na het eten. Als je een elektrische auto hebt, dan wacht dan even met opladen. Dus doe het niet meteen, hang hem niet meteen aan de lader als je thuis komt, maar doe dat na 9 uur of op een ander tijdstip overdag wat jou uitkomt. En al die dingen die maken al verschil.
0: Ja, dus alles samen, dat doet eigenlijk een beetje de stromen over de dag heen verdelen, begrijp ik hierin.
1: Klopt, ja.
0: Ja. En waarom is het dan belangrijk dat veel mensen gaan meedoen met dit?
1: Ja, hoe meer mensen meedoen, hoe meer huishoudens meedoen, hoe meer effect natuurlijk. Als één persoon zijn auto op een ander moment aan de lader hangt, dan is dat natuurlijk heel mooi, maar het levert ons veel meer op als een heleboel huishoudens dat doen, want dan creëren we ruimte op dat stroomnet. En daarmee zullen die kosten voor dat stroomnet ook minder hard stijgen dan nu voorzien is.
0: Ja, dus dat is natuurlijk op zich wel een lastige. We roepen allemaal, iedereen moet elektrisch gaan rijden, maar je moet het wel bewust gaan doen. En qua oplaadcapaciteit dan kijken hoe je dat vooral op andere momenten doet. Zodat je niet inderdaad als je thuis komt die auto meteen aan de lader hangt. En ik begrijp dat er dus nu met deze piekmeiden, vermijd de piekactie in november tot en met februari een ID-app is, of een energie-ID-app, waar je dus kan monitoren wat je doet en dat je die gratis kan aanvragen. Klopt dat?
1: Ja. Dat klopt helemaal. Als je meedoet aan project Vermijd de Piek, dat is voor inwoners in de provincie Utrecht, dan krijg je, dan kun je gebruik maken van de app Energie ID. Dat is een app die bestaat al, maar voor dit project worden daar nog wat extra functies aan toegevoegd. En daarmee heb je eigenlijk inzicht in wat jij over de hele dag heen aan energie verbruikt, wat je per uur verbruikt als het ware. En je ziet ook heel duidelijk wat je binnen die piekuren, dus tussen 4 en 9 uur 's avonds gebruikt.
0: Ja.
1: Wat je hoogste piekaandeel is, op welk moment dat valt. Dus dan stel je voor, je doet mee en je ziet in die app dat jij op, ik pak een beetje 8 december om 7 uur 's avonds een enorm hoog piekaandeel hebt, dan kan je terug gaan redeneren. Wat deed ik toen? Wat had ik allemaal voor apparaten aanstaan? En ja, hoe zou ik dat anders kunnen gaan doen?
0: Ja.
1: Dus het geeft je inzicht in je energieverbruik.
0: Ja, en ik begrijp dat je een slimme meter nodig hebt. Dat klopt, is eigenlijk wel een voorwaarde. En dat je in de provincie woont. En dat er allerlei coöperaties ook meedoen en dat ondersteunen. En je doet gratis mee. Dus eigenlijk moet iedereen het gewoon gaan doen, begrijp ik.
1: Ja.
0: Toch?
1: Die app is gratis, sowieso al. Maar als je meedoet aan dit project, dan krijg je de premium versie van de app een jaar lang gratis. Waarmee je eigenlijk nog veel meer mogelijkheden hebt. En je krijgt ook via die app tips hoe je dat dus kunt doen, je energieverbruik verschuiven naar rustigere momenten.
0: Oké. Eigenlijk ook hier in regio Eemland. Allemaal kijken op Energie van Utrecht. Heb je nog een speciale link waar mensen direct terecht kunnen?
1: Ja, mensen kunnen op energievanutrecht.nl/piek.
0: Ja.
1: Daar kunnen ze alle informatie vinden. Daar kun je ook aanmelden voor het project en die app aanvragen. Dat kun je nu eigenlijk al doen. En dan vanaf november gaan we dat, tot en met februari gaan we dat heel goed monitoren. Maar nu kun je de app al wel installeren. Dan heb je dat maar vast gedaan.
0: Ja.
1: En wat ook nog leuk is om te vermelden, is dat je als je meedoet een achteraf een cadeaubon krijgt, een beloning. En eigenlijk hoe beter het jou lukt om je energieverbruik te gaan verschuiven, hoe hoger die beloning is. Er zit wel een maximum aan van €25, maar dat is gewoon een leuk extraatje eigenlijk.
0: Oh ja, en waar wissel je die dan in? Want is de app dan daarna niet meer gratis?
1: Nee, die cadeaubon staat even los van de app. Die kan je gewoon inwisselen waar je wil. Een soort VVV-bon als het ware.
0: Oh, leuk.
1: En de app, die is een jaar lang, krijg jij die premium versie. En daarna dan ga je automatisch terug naar de gratis versie. Dus het is niet zo dat je dan ineens wel moet gaan betalen.
0: Nee. Dus eigenlijk gewoon gratis meedoen, inzicht krijgen in wat je doet. En daarmee de provincie of Nederland helpen om de energie te verspreiden over de dag. Waardoor we weer huizen kunnen bouwen en aansluitingen kunnen krijgen.
1: Ja, precies.
0: Toch?
1: En dat klopt helemaal. En bovendien leer jij dus zelf ook iets waar je wat aan hebt, waarmee je geld bespaart, ook in de toekomst. Want stroom wordt goedkoper op rustige momenten en duurder in de piekuren.
0: Ja.
1: Dus als je daar nu eigenlijk je gedrag al op aanpast, dan heb je daar nu
0: profijt van.
1: Iets aan.
0: Nou, hartstikke mooi, Lonneke. Dankjewel voor je tijd om dit even verder uit te leggen. En ik zeg allemaal richting de ID-app gaan. En dat kan ook via Baarn Duurzaam. En dat kan ook via de Soester Energie. Eigenlijk doen we allemaal mee in de provincie. Dus ik zou zeggen, doen. Dankjewel voor je tijd.
1: Graag gedaan.

0: Dit was natuurlijk Dua Lipa. Bij de gemeente Baren wordt hard gewerkt aan diverse isolatieprojecten van woningen om inwoners te helpen met verduurzaming. Bij mij aan tafel zijn Paula van de gemeente en Henk aangeschoven. Welkom, wij zijn natuurlijk heel benieuwd naar alle ontwikkelingen.
1: Fijn Paula dat je er bent.
2: Ja.
1: Nou, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat de gemeente kan doen voor ons als inwoners. Maar ja, je kunt op heel verschillende manieren wonen in Baren. Je kunt in een gewone woning wonen. Maar ja, die gewone woning kan ook een huurwoning zijn. Kan zelfs een monument zijn. Kan zelfs een rijksmonument zijn of een gemeentelijk monument. Of je kunt wonen in een beschermd dorpsgezicht. Dus je hebt allerlei soorten. Of je woont in een appartement. Maar daar kun je ook weer als huurder wonen. Dus er zijn heel veel vormen van wonen. Voor wie kunnen jullie wat betekenen als gemeente? En wat doen jullie dan?
2: Ja, dankjewel Henkje. Dat is inderdaad een hele mooie lijst van opties. En wat wij als gemeente vooral proberen is mensen die zelf in hun woning, in hun koopwoning wonen, om die te ondersteunen voor de grote maatregelen. Want we kunnen niet. We werken samen met de huurcorporaties en dergelijke.
1: De grote maatregelen, wat bedoel je dan?
2: Ja, goede vraag ook. Dat zijn echt de grote isolatiemaatregelen, zoals het dak isoleren, de spouw, de vloer en het glas. En daar is ook echt subsidie voor. Dus dat is denk ik de grootste winst voor inwoners die zelf in hun eigen koopwoning wonen. En voor huurders, nou praten we ook vooral met de verhuurders. En willen we mensen ook helpen om kleinere maatregelen in hun woning te nemen. Dus denk aan radiatorfolie en weet je wel, die kleine dingen die het wooncomfort vooral kunnen vergroten.
1: Ja, dus de eigenaar van de woning is degene die de grote maatregelen neemt.
2: Ja.
1: En de bewoner kan ook de kleine maatregelen nemen.
2: Ja.
1: Klopt dat zo?
2: Ja, precies. Want uiteindelijk is de verhuurder bij een huurwoning vooral verantwoordelijk om het pand echt te verduurzamen.
1: Ja.
2: Dus het hangt een beetje vanaf of je eigenaar bent of niet.
1: En waar ondersteunt de gemeente nou in die grote maatregelen?
2: Ja, dus bij koopwoningen, bij de grote maatregelen. En dan hebben we vooral een mooie subsidiepot beschikbaar. En die is vooral bedoeld voor slecht geïsoleerde woningen. Dus label D of lager. En de woningen die wat kleiner zijn, zeg maar niet. Die ook mensen met wat lagere inkomens die daarin wonen. Nou ja, en dan hebben we dat heel breed gedefinieerd. Dus dat is alle woningen die minder dan ongeveer 6 ton waard zijn. Dus proberen zoveel mogelijk mensen daarin mee te nemen. Maar als je dus een slecht geïsoleerde woning hebt die minder dan 6 ton waard is, dan kan je waarschijnlijk aanspraak maken op subsidie.
1: Ja.
2: En dat is best een leuk bedrag. Dat is 1500 euro, sorry.
1: Ja.
2: En als je ook nog denkt van ik heb niet zo'n hoog inkomen. Dat is minder dan 150% van het sociaal minimum. Dat is alweer even een lastige term. Maar dat kan ik zo nog uitleggen. Dan is er zelfs 4000 euro subsidie beschikbaar.
1: Maar als je daar nou buiten valt. Je hebt dus een woning die is getaxeerd op 7 ton. Dan val je buiten alle regelingen?
2: Wel deze subsidie, deze specifieke subsidie. Ja, want dan heb je in principe, dat hopen we in ieder geval, genoeg vermogen om ook zelf na te denken over isolatiemaatregelen. En mocht dat nou niet zijn, er zijn ook mensen die energiearmoede hebben, terwijl ze een hele grote woning hebben. Dan val je alsnog binnen die regeling. Maar dan moet je wel even kunnen aantonen dat je dus energiearmoede hebt. Ja. En dat waren dat mensen die energietoeslag kregen.
1: Ja.
2: En die stonden dan gelijk bij ons op de lijst van, joh, dit is wel een mooie grote woning. Maar de mensen hebben niet zoveel geld in de portemonnee.
1: En waar kunnen de mensen terecht die zeg maar in die hogere categorie wonen? Kunnen die helemaal nergens terecht?
2: Je bedoelt dan in zeg maar grotere woningen, maar wel met een normaal inkomen.
1: Ja.
2: Ja, nou daar is altijd nog de landelijke subsidie voor, de ISDE. En daar kan je ook al een leuke korting krijgen op de subsidiemaatregelen die je neemt. Maar de gemeente probeert vooral mensen met een kleinere portemonnee en een slecht geïsoleerde woning even een extra steuntje in de rug te geven.
1: En hoe zit dat met appartementbewoners?
2: Ja, dat is sinds dit jaar hebben we ook een aanbod bedacht voor vooral VVE's.
1: VVE, wat is dat?
2: Een vereniging voor eigenaren. Die dus in appartementen wonen. Die dat pand ook samen moeten beheren. Nou ja, en dat is best een complex proces. Want je kan niet even zelf besluiten of je de vloer gaat isoleren of het dak. Daar moet je samen met je medebewoners uitkomen. En ja, dan moet iedereen het ook over eens worden. Dus dat
1: kan best lastig zijn, toch?
2: Volgens mij heel erg. En volgens mij weet jij daar heel veel van, Henk. Dus ik kijk ook even terug naar jou. Je hebt heel veel ervaring met praten met besturen, praten met inwoners. Van hoe doe je dat nou? En wat motiveert mensen wel of niet om te verduurzamen? Maar we hebben dus een aanbod ontwikkeld waar ze dus elke stap worden meegenomen in het proces van wat heb je nodig? Wat wil je gaan doen? Wat kan er? En hoe neem je je buren mee? En daar is ook subsidie beschikbaar. Ook hetzelfde voor slecht geïsoleerde woningen binnen de VVE. Die niet te duur zijn, zeg maar.
1: Ja. Geldt daar dezelfde norm?
2: Ja, dezelfde normen.
1: Zestom ongeveer.
2: Ja. Ja. En dan voor die appartementen binnen de VVE is er subsidie. En die gaat gewoon naar de grote pot. En dat is ook gewoon een duwtje in de rug. Juist voor de mensen die aan die slecht geïsoleerde bouwdelen zitten. Bijvoorbeeld die mensen die op de benedenverdieping wonen. Die gewoon een koude voeten krijgen. Kunnen zij gewoon zeggen, joh, wij brengen subsidie in. En ik motiveer mijn VVE om daarmee aan de slag te gaan. Weet je wel, ik heb daar baat bij.
1: Ja. Nou ja, je hebt een mooi overzicht gegeven. Ik denk dat die iets meer inzichtelijk geworden is.
2: Hoop het, ja.
1: En dankjewel voor dit interview, Paula.
2: Yes.

0: Warm waters, ja, er gebeurt van alles in ons klimaat. En ook in de Klimaatweek, want die is binnenkort. En vandaag kon klimaatburgemeester Van Baren Noëlle er niet bij zijn, helaas. Maar Henk sprak haar gisteravond over deze week vol activiteiten in Baren.
1: Ik spreek met Noëlle Sant. Zij is klimaatburgemeester van Baren. En wij willen het hebben over de Klimaatweek. Noëlle, wanneer is die Klimaatweek?
2: Nou Henk, dat is al heel snel, want maandag 2 november begint die tot en met zaterdag 7 november.
1: En waar gaat dat over?
2: Ja, de Klimaatweek, ja, dat is inmiddels een mooie jaarlijkse traditie. Het is een initiatief ooit ontstaan bij de ministerie van Klimaat en Groene Groei. Maar inmiddels helemaal omarmd door 300 klimaatburgemeesters in Nederland. Want ik heb een heleboel collega's. En ja. Met elkaar organiseren we jaarlijks dus die Klimaatweek.
1: Ja.
2: Om aandacht te vragen voor het klimaat.
1: En voor wie is het bedoeld?
2: Voor iedereen. Dus voor elke burger. We hopen ook echt voor ieder wat wils te hebben. Want het is goed om op verschillende manieren aandacht te besteden aan het klimaat. En ik ga bijvoorbeeld op woensdag ga ik in de bibliotheek voorlezen aan kinderen. En dan wil ik een verhaal over het klimaat vertellen, bijvoorbeeld.
1: Ja. Oké, en wat is er nog meer? Wat staat er nog meer op het programma?
2: Ja, er is echt zoveel te doen. De gemeente heeft een avond in de speeldoos, de filmavond. Dan draaien ze Human Nature. En voorafgaand aan dat aan de film. Voorafgaand aan de film is hij. Is er ook een groenmarkt. Dus dan laten we zien wat er allemaal aan groene initiatieven al is in Baarn. Dus dat is al heel erg leuk om te beginnen.
1: Groen, maar wat heeft groen nou met klimaat te maken?
2: Nou, dat is leuk, want dat gaan we 's middags hebben we daar ook al een activiteit voor. Want dan gaan we bomen planten. Want ja, de natuur, die hebben wij dus keihard nodig om het klimaat leefbaar te houden. Want een boom die zorgt bijvoorbeeld die neemt de CO2 op, die geeft zuurstof af. Hij is als je een boom voor je huis hebt, zorgt hij voor schaduw. Het is aangenamer. Het is het scheelt 5 graden als je onder een boom staat of als je er niet onder staat. Dus de natuur is eigenlijk heel erg belangrijk. Dus die vormt een belangrijk onderdeel.
1: Maar wat doet die klimaatverandering in Baren? Gewoon heel concreet. Wat betekent dat?
2: Ja, ik denk niet per se anders dan in de rest van Nederland. We hebben natuurlijk ontzettend weinig regen gehad al een hele tijd. Dus dat is wel heel vervelend. En dan, we hebben dus een watertekort, dus we moeten best wel een beetje zuinig zijn. Soms denk je wel van jeetje, er komt zoveel water uit de hemel, het is nou wel weer op orde. Dat was ook een afgelopen periode. Maar alsnog, we zitten echt nog met een groot tekort. Het is natuurlijk warm, want we hebben een prachtige zomer gehad.
1: Ja, heerlijk. Geweldig.
2: Ja, af en toe wel een beetje te heet, maar ook wel inderdaad heel bijzonder en lekker.
1: Een beetje Italië, hè?
2: Ja, precies. In Italië was het nog heter. Dus
1: dat zie je beter dan Italië.
2: Ja, en uiteindelijk dat hete. Want ja, het is natuurlijk dan misschien bij ons nog te doen, net te doen. Hè? Ja. Maar in de zuidelijke landen wordt het echt 40, 50 graden. En dat is natuurlijk ook voor je gezondheid niet echt meer, niet meer goed.
1: Maar kunnen we daar nog wat aan veranderen, denk je?
2: Ik ben bang dat dat niet. Ja, aan de ene kant natuurlijk wel, want alles helpt. En de aarde is al opgewarmd. En dat draaien we waarschijnlijk natuurlijk niet meer terug. Dus we moeten wel kijken van wat kunnen we nog wel doen. En ook gaan inderdaad leren omgaan met die hitte, stress en het tekort aan water. En zuinig zijn met energie, weet je wel. Dat soort dingen zijn gewoon.
1: En daar gaat die Klimaatweek over, over dat soort thema's?
2: Ook zeker dat soort thema's. En we brengen het, we hebben op donderdagavond bijvoorbeeld een avond over vanuit Baarn Duurzaam weer georganiseerd. En dan hebben we het over energie delen. Als mogelijkheid om met elkaar samen te doen met energie. Dus dat is om een goed voorbeeld te geven.
1: Ja, want je noemt nou energie en klimaat. Hoe zit dat?
2: Ja, nou ja, heel veel CO2-uitstoot komt voort natuurlijk uit de fossiele, het gebruik van fossiele brandstoffen als gas, olie, kolen. Nou, gaat het met de kolen? Dat loopt wel een beetje terug, geloof ik inmiddels. Maar ja, gas en olie is natuurlijk wel echt. Dat komt uit de grond, dat komt uit de aarde. Ik de wetenschappers zeggen dat er een einde aankomt. Het is niet eindeloos, dus je moet wat anders. En het is natuurlijk heel vervuilend, het gebruik daarvan. Ja. Dus wat kun je doen om dat te verbeteren? Dus daar hebben we het over op die Baarnduurzaam avond. En wat ik ook zelf heel belangrijk vind, is dat je de stoffen... Je kunt bijvoorbeeld dingen veel meer hergebruiken. Want het is niet, je hoeft niet alles te kopen en weer weg te gooien. Je kunt ook zeggen van, ik ga iets kopen wat refurbished is bijvoorbeeld. Je koopt niet een nieuwe computer, maar je koopt er een die gerepareerd is en die nog goed is. Nou, dat zijn allemaal dingen die je kunt doen. Repair café, die hebben we in Baar. Nou, dat is dan superleuk. Daar ga je heen en laat je allemaal dingen weer fixen. Nou, hoef je het niet nieuw te kopen. Dat is natuurlijk heel erg voordelig voor het klimaat. Dus dat allemaal.
1: Ja.
2: Ja. En weet je wat ik ook nog ga doen? Op zaterdag loop ik de modeshow mee in de kringloopwinkel. Want daar wordt een modeshow voor tweedehands kleding georganiseerd. Oh, okay. Dus kom om 2:00 naar de kringloopwinkel. Naar de kringloopwinkel. Om mij op de catwalk, op de groene catwalk te zien.
1: Maar nog even, kleding en klimaat, hoe zit dat?
2: Ja, we hebben veel te veel kleding. Er is echt veel te veel kleding op de aarde. We kunnen nog 6 generaties kunnen we kleden zonder nieuwe kleding te maken. Ja. Dus dat is ongelooflijk, wat een berg. Ja. Dus in al die winkeltjes, ook de weggeefwinkel, maar ook de andere tweedehands winkels. Het is zo belangrijk dat gewoon kleding weer een tweede leven krijgt. Dus,
1: wat hoop je dat deze klimaatweek in Baren teweeg brengt?
2: Ja, dat we gewoon dat we op een goede manier en interessante manier, maar ook op een leuke manier aandacht vragen voor het klimaat. Om te laten zien dat het echt van waarde is. Dat de natuur van waarde is. Dat wij ook iets kunnen doen. En hopen dat we daarmee weer mensen motiveren. Of in ieder geval enthousiasmeren om het beter te doen.
1: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor dit interview.
2: Jij bedankt.

0: We hoorden Just Like You Used To van Jalen Nkonda. Mooi liedje, Menno. Weer goed uitgekozen. Medepresentator Tessa sprak Frank over het opzetten van een energiebank in Soest voor huishoudens in een kwetsbare positie rondom energie. In Baren hebben we bijvoorbeeld Slim met Energie met de witgoedregeling waar we bij mensen thuis komen. In Soest is dit mooie initiatief opgestart.
1: Ja, fijn Frank dat we vandaag met elkaar even in gesprek kunnen gaan. Ik hoorde over de gemeente Soest en het opzetten van een energiebank. En toen dacht ik, daar wil ik graag meer over weten. Kun jij eens kort vertellen wat een energiebank precies is en waarom het zo belangrijk is dat er in Soest en op andere plekken in Nederland moest komen?
2: De meeste mensen zullen waarschijnlijk het begrip voedselbank wel kennen. Nou, daar kun je ook aan denken als je over energiebank nadenkt. Het is eigenlijk een initiatief dat probeert mensen die enorm moeite hebben met hun energierekening en met het gebruik van energie in een situatie waar ze niet kunnen betalen, te helpen om zoveel mogelijk grip te krijgen op die energierekening en daar niet mee in de problemen te komen.
1: Ja.
2: Dat is simpelweg wat een energiebank doet.
1: Ja, mooi.
2: Dus zorgen dat mensen echt grip krijgen op hun energiegebruik en niet meer bang hoeven te zijn voor de rekening die eraan vasthangt.
1: Ja, want heel gek is het natuurlijk niet dat we in de problemen komen. De maatschappelijke ontwikkelingen, oorlog, allerlei situaties maken dat de prijs wordt opgedreven.
2: Dus de energiekosten zijn heel zorgwekkend voor heel veel mensen.
1: Ja.
2: En dat is heel verdrietig. Daar kunnen we niks aan doen. Maar wat we wel kunnen doen, is mensen helpen om in ieder geval zelf zo goed mogelijk te weten hoe ze daar zichzelf tegen te weer kunnen stellen. Dat het hun niet overvalt, niet in de problemen brengt. En ja, nogmaals, dat ze toch, ondanks die hoge kosten, zelf nog enigszins comfortabel in hun huis kunnen blijven wonen.
1: Ja, en hoe ziet hulp eruit? Is dat een advies? Hoe moet ik dat zien?
2: Nou, onze vrijwilligers zijn mensen die sowieso veel verstand hebben van hoe je je huis zo goed mogelijk comfortabel maakt. In warmte, in ventilatie, in energiegebruik. En die het heel belangrijk vinden om mensen daarbij te helpen. En die hulp ziet eruit, gewoon kennis maken, kijken in de situatie, wat is hier aan de hand, hoe kunnen we hier zo goed mogelijk de boel verbeteren, ook materieel hoor, dus dat je gaat kijken van waar kunnen we tocht verhelpen, waar kunnen we het verlies van warmte tegengaan, hoe kunnen we die radiatoren, dat die meer doelmatig gebruikt worden, hoe kunnen we daarmee helpen, dus kleine maatregelen die kunnen helpen om het huis te verbeteren. Maar vooral ook mensen blijven begeleiden in hoe kun je dit zelf? Waar kun je vermijden dat je energie kwijtraakt? Waar kun je, wat zijn de knoppen waar je zelf aan kunt draaien zodat je het in de hand hebt?
1: Ja.
2: Nou, dus, en dat is niet één gesprek, dat komen net zo lang als nodig is. En dat is soms wel gedurende een stookseizoen, een keer of 5, 6, dat we een uurtje komen kijken, voorstellen doen, helpen om dingen anders te doen, terugkomen om te vragen hoe het werkt. Ja. Eventueel anders te proberen als dat niet gewerkt heeft of het op een andere manier wel kan.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk een soort energiemaatje zou je kunnen zeggen die helpt om daar meer zelfverstandig begrip op te hebben.
1: Nou, wat we net zeiden, hè, het gaat ook om mensen wegwijs te maken. Hè, dat ze daar ook slimmer eigenlijk in het vervolg mee omgaan.
2: Ja.
1: Jullie zijn volledig onafhankelijk. Hè, dus vrijwillig.
2: Het is puur om de mensen zelf te helpen. Dus er zit geen enkel ander belang achter dan we vinden het belangrijk dat mensen daar zelf grip op hebben. En we vinden het fijn om mensen daarbij te helpen.
1: Soms is het toch zo dat bepaalde huishoudens nu echt met andere dingen te kampen hebben en niet per definitie staan te springen om te zeggen, nou, doe mij maar een spouwmuurisolatie of een geïsoleerde vloer. Jullie hebben eigenlijk gezegd, hey, die energiebank die helpt echt de lokale huishoudens om stapsgewijs te kijken, oké, wat is hier aan de hand? Welke situaties zouden jullie kunnen helpen? En daar echt met elkaar de tijd voor te nemen en toch stappen voorwaarts te zetten. Ook al overzie je het misschien niet helemaal nu. Hoe kunnen, misschien zijn er wel mensen die nu luisteren. Hoe kunnen die mensen jullie bereiken? Ook als mensen twijfelen van, goh, zou dit voor mij gelden? Of zou dit voor mij iets nuttigs zijn? Of iets
2: hulp bij energiegebruik geldt voor iedereen die dat wil.
1: Ja.
2: Dus, en zeker mensen, ook huurders, die dus zelfs niet hun woning kunnen veranderen, waar de verhuurder dat zou moeten doen, die kunnen we helpen en zullen we ook helpen met in ieder geval in hun situatie de dingen zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.
1: Ja.
2: Mensen die het financieel ook heel lastig hebben in een koopwoning, die kunnen ook geholpen worden en kunnen we begeleiden met wat voor hun wel haalbaar is. En wij weten ook waar de potjes te vinden zijn die daarbij kunnen helpen.
1: Ja.
2: Dus onze hulpaanbod geldt voor iedereen.
1: En kun je even om het concreet te maken voor de luisteraar even de website noemen?
2: Nou ja, op energiebank.nl. Daar vind je alle locaties van de energiebank, dus ook Soest.
1: Hè? Ja.
2: Dus bij Soest. En daar vind je een telefoonnummer en een e-mailadres dat je kunt ter plekke kun je een verzoek om hulp intypen. Ja. Dan kom je ons terecht en dan bellen we je op.
1: Ja.
2: Of we nemen met de mail contact met je op en dan komen we zo snel mogelijk met je praten. Alleen op dit moment hebben we een enorme werklijst van adressen waar we bezig zijn. We kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken die mee willen komen.
1: Ah, ja.
2: Dus het is echt niet alleen maar dus dat we mensen. We hebben een flink aantal vrijwilligers, maar we hebben heel veel hulpvragen.
1: Ja.
2: En we zijn echt heel erg blij als er mensen zijn die denken: oh, ik kan ook wel een steentje bijdragen. En dan hoef je niet eens verstand te hebben van energie. Want dat hebben we voldoende in huis.
1: Ja.
2: Je moet vooral bereid zijn om mensen te willen helpen.
1: Ja, en wat tijd vrij te maken.
2: En wat tijd vrij te maken, ook maar afhankelijk van je eigen agenda. Dat kan een uur in de week zijn, dat kan 2 uur in de week zijn.
1: Mooi.
2: Maar wat dat betreft, wij staan klaar om mensen te helpen. En we staan klaar om nieuwe vrijwilligers
1: en mensen te ontvangen
2: die mee willen helpen.
1: Nou, ik wil je graag bedanken voor dit gesprek.
2: Oké, graag gedaan.

0: natuurlijk Tim Akkerman, de voorganger van de Marcel van Direct. Grootouders voor het klimaat, ja, die zijn er ook. Tessa sprak met Sietse uit Amersfoort over activiteiten die zij doen. Maar ook over het Klimaatcafé en de Klimaatweek in Amersfoort, hier om de hoek. Wat doen zij?
1: Nou, Sietse, fijn dat je er bent in de studio. Ik wilde jou graag uitnodigen om iets te komen vertellen over grootouders voor het klimaat. Want jij bent een grootouder voor het klimaat. Vertel eens even, wat is dat?
2: Ik ben nog niet zo lang grootouder voor het klimaat, ongeveer 2 jaar. Maar de grootouders bestaan al 10 jaar. Ze hebben aanstaande zaterdag hun 10-jarig lustrum. Het is eigenlijk voortgekomen uit Urgenda destijds, 10 jaar geleden. En wat maakt de grootouders nou bijzonder? Het is geen vereniging, het is geen stichting, het is een beweging. Het is een beweging van mensen die affiniteit voelen met klimaat, natuur, gaat vrij breed. Het is klein begonnen en inmiddels zitten we in ongeveer 50 plaatsen zijn we lokaal vertegenwoordigd. De ene plaats is wat sterker vertegenwoordigd dan de andere plaats. Maar in Amersfoort, waar ik dan zit, zijn we een grote plek waar veel mensen zich aangesloten zijn bij de grootouders. We betalen geen contributie, het is allemaal voor noppers.
1: Vrijwillig.
2: Ja.
1: En wat is je doel? Wat wil je bereiken bijvoorbeeld in Amersfoort?
2: Nou, de grootouders moet je toch een beetje voorstellen. Het is wel een bepaalde bubbel waar je in zit. En we willen graag uit die bubbel komen, zodat we eigenlijk iedereen in Amersfoort kunnen bereiken. Er zijn heel veel grootouders, ook in Amersfoort. En al die grootouders met elkaar kunnen wel een vuist maken en kunnen wel een statement afgeven. En dat proberen we zo breed mogelijk uit te dragen in Amersfoort. En daartoe zoveel mogelijk mensen te betrekken en erbij te halen.
1: Ja. Mooi. Ja. En ik hoorde over iets van een initiatief als een klimaatcafé. Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou, dat heeft een voorgeschiedenis. De grootouders zijn vaak vrouwen die het voortouw nemen. En die zijn heel actief bezig met
1: Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou, dat heeft een voorgeschiedenis. De grootouders zijn vaak vrouwen die het voortouw nemen. En die zijn heel actief bezig met allerlei kleine activiteiten in de stad. Dat loopt goed. Maar op een moment zei

0: dacht ik van, dat moet ik op een leuke plek in Amersfoort doen. Een leuke plek is het lokaal. Dat is voor iedereen bekend. En wat je dan eigenlijk wilt, is dat je meteen een goede aftrap voor elkaar krijgt. We hebben dus Peter Kuipers-Munneke gevraagd. En toen ik dat op de kaart had gezegd, liep het meteen storm. Dan heb je een aantrekkelijk iemand, een leuk verhaal, kan goed vertellen. En dan loopt het goed, het loopt vol. En daarmee probeer ik eigenlijk ook, proberen we als grootouders ook, ja, Amersfoort naar ons toe te halen.
1: Ja, ja, ik ben toen aanwezig geweest. Was ook een...
0: Jij knipte het lint door.
1: Een informatieve avond, ja. Dat zeker. Maar het ging ook over samenkomen. Hè? Want het was ook wel iets waarin we met elkaar gezellig hebben gegeten. En dus er is ook een plek om dan samen te komen met gelijkgestemden.
0: Ja. Ja.
1: Zagen we daar meteen ook een knelpunt. En hoorde ik jou ook zeggen, we organiseren dit. Er komen veel grootouders, maar we willen eigenlijk ons verhaal veel breder vertellen.
0: Ja.
1: Kun jij vertellen, want volgens mij staat er een volgend klimaatcafé op de agenda. Ja. 26 oktober.
0: Ja.
1: Wat is daar het idee? En welke oproep zou je willen doen aan mensen die dit horen bijvoorbeeld?
0: Eerste oproep is kom. En we delen dat met de grootouders. Maar we delen dat ook met anderen binnen Amersfoort. En het leuke vind ik ook dat de gemeente ook steeds meer betrokken wordt. De gemeente ziet het ook zitten. En ook vanuit de gemeente kunnen we dat voor het voetlicht brengen. De stad Amersfoort kan er aandacht aan besteden. En dan komt het al veel sneller bij mensen binnen. Het is laagdrempelig. Het kost niks. Het lokaal bereidt een simpel, eenvoudige maaltijd voor. En dat vind ik het leuke ervan. Onder de maaltijd kom je met Jan en alle man in aanraking. Je kunt met iedereen een praatje maken. Want als je echt iets organiseert, dan is het soms een beetje statisch. Maar dit is heel dynamisch. Mensen kunnen elkaar aanschuiven bij elkaar aan tafel. Dus iedereen kan langskomen. En het kost weinig. Dus voor het geld hoef je in dit geval niet te laten.
1: Nee. Precies. Mooi. En volgens mij vormt dit ook de aftrap van de Klimaatweek. Kun je vertellen als klimaatburgemeester, we hebben al eerder in deze uitzending het verhaal van Noelle gehoord met betrekking tot Baren. Jij organiseert voor Amersfoort een aantal activiteiten. En we hebben ook besloten daar regionaal met elkaar op te trekken. Om te zeggen, kijk ook eens over de grens van de buurgemeente, wat daar allemaal gebeurt. En laten we vooral zorgen dat we zo divers mogelijk iets aanbieden.
0: Ja.
1: Kun je vertellen, noem eens een paar highlights van jouw week.
0: Eigenlijk hebben we de hele week goed gevuld. We beginnen op 1 november, dat is dan een dag voor de officiële start, met de Climate Run. Degene die ook de Climate Fietstochter organiseren, die willen een aftrap hebben met een Climate Run door Amersfoort. En dat doen ze ook weer voor een goed doel, tussen aanhalingstekens. Iedereen kan meelopen, maar het is wel de bedoeling dat je een bijdrage levert voor het goede doel. En dan hebben we eigenlijk de start van een hardloopweek, waar we dus allerlei activiteiten gaan doen. Dat begint op zaterdag. Ja, zaterdag is de eerste. En dan de rest van de week volgt. En er zijn heel veel activiteiten. We hebben altijd al wat. Het is voor jong en oud. Een aantal filmvoorstellingen hebben we ook. Maar wat ik zelf erg leuk vind, dat we de peukenactie oppakken. Dat wordt voor een groot gedeelte ook gedaan door de grootouders. Op zaterdag, moet ik het goed zeggen, 7 november, starten we en Amy klaar met het leggen van tegels. Hier begint de zee. En die tegels worden dan, wij schaffen dat aan, de winkeliersvereniging schaffen de tegels aan. De gemeente legt en de grootouders gaan peuken oprapen. Dan heb je alle drie bij elkaar. En dan kunnen we de nodige bekendheid aan geven. En het is de bedoeling, maar dat is mijn wens ook, dat we straks over een jaar zeggen, we hebben Amersfoort redelijk peukenvrij gemaakt door aan al de winkelcentra en op andere plekken die tegels neer te leggen. En ondertussen gaan ook de grootouders peuken rapen.
1: Nou, mooi om te horen. De Klimaatweek. Klimaatweek.nl kun je eigenlijk alle activiteiten landelijk vinden. En dus ook van Soest, Baren en Amersfoort. En de hele Eemland omgeving. Dus we zouden zeker daarnaar willen verwijzen.
0: Ja.
1: En hartstikke mooi dat jullie je zo inzetten. En ook laten zien dat klimaatvriendelijk, dat heel veel dingen omvat.
0: Ja.
1: En dat er voor elk wat wils is.
0: En inspirerend.
1: Dankjewel voor jouw tijd.
0: Dank.
2: Dat was hem weer, onze duurzame draai. De volgende uitzending is live tijdens de Klimaatweek. Best wat spannend, denk ik. We zijn er zaterdagochtend 7 november bij de weggeefwinkel in de Laanstraat in Baren.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
2: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
4: Eemland 1. Hey boys, hier komt hij dan. 1, 2.

Hallo, goeiedag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rockin' Over the Years. Mijn naam is Wim den Heijer. We gaan beginnen met Sparks. Ja, ze bestaan al vanaf 1973 en ze hebben een nieuw album dat heet Live on the Moon. Ja, en dit keer gelukkig geen This Town Ain't Big Enough for the Both of Us, maar van het album twee nummers, So May We Start en daarna Beat the Clock.

We gaan verder met de Birds. Ja, ze bestaan al vanaf 1964. Maar dit nummer is uit een wat latere tijd, namelijk uit 1990, van het album The Birds. Ja, hoe verzin je het, hè? Zo origineel. Maar dat nummer heet Path of Fickery.

We gaan naar Brendan Flowers. Ja, dit album is net uitgekomen. Ja, ik weet niet hoe het niet heet, maar oh ja, goed, nou, maakt je wel uit. Ze komen uit Las Vegas en het album is opgenomen in de legendarische RCA-studios in Nashville. Het nummer heet Tiger's Blood.

We gaan naar de Cadillacs. En zij komen uit Harlem bij New York. En dit nummer komt, ik denk een beetje in de tweede helft de jaren 50. En dat heet Peekaboo. Ook een beetje toepasselijk voor deze hoor. Tijd van Halloween.

0: watching you.
1: Do the thing you shouldn't do.
0: Peek-a-boo, I'm watching you.
1: Do the thing you shouldn't do.
0: Peek-a-boo, I'm watching you.
2: We gaan weer naar de dag van vandaag. De Alabama Shakes. Ja, nadat de albums uit 2012 en 2015 een lange tijd stil was, zijn ze in 2024 weer bij elkaar gekomen. Met blues en rock, maar toch, ja, toch heel erg eigentijds. Twee nummers van hun, Friends en Waist Deep.

Ik wil toch even de aandacht besteden aan de volgende man, namelijk Chuck Berry. Hij had deze maand 100 jaar geworden. Uit 1959, Little Queenie.

0: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
1: Weer naar nu, naar Chet Pie. Ja, wie kent de band niet? Chet Pie. Het is het derde album trouwens al van hun. En hoewel niet extreem vernieuwend, is het toch, vind ik toch wel een aanrader. Chet Pie met het nummer October All The Time.

Wantraammachine. Ja, een band uit Amsterdam en ze spelen hoofdzakelijk instrumentale rock met een hoog jamgehalte. En de band bestaat al vanaf 2012, nou ja, tot aan de dag van vandaag nog steeds. Het nummer heet Antenna.

We gaan een klein stukje terug in de tijd. We gaan naar Joan Jett en de Blackhearts. Joan Jett, ja, ondertussen al 68 jaar en ze treedt op vanaf 1979. En het nummer heet You Don't Know What You've Got.

0: 80's rock and roll.
1: We gaan naar Joe Walsh. Ja, die kennen we natuurlijk van de Eagles. En daar moest hij wat meer rock in de band brengen. Maar dit is een solo nummer van hem. Dit is een nummer van hem zonder de Eagles. En dat nummer heet Rocky Mountain Way.

0: We gaan het uurtje afsluiten met Eddie Cochran. Ja, de man was actief van 1955 tot 1960. Totdat hij op 21-jarige leeftijd bij een taxiongeluk om het leven kwam. Het nummer Skinny Jim.
1: Well, I know God was deep on his skin. Everybody raving about Skinny Jim, Skinny Jim. Ooh, man, Skinny Jim.

Het uurtje zit er helaas weer op. En ik kan alleen maar zeggen tot over 2 weken. Mijn naam is Vinder Heijer. En tot de volgende keer. Groetjes. Doei doei.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
1: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
0: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
2: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
0: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
1: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
0: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keolis en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Het zijn Weekend Jeroen en Peter.
1: Beide en wij vormen samen aflevering 656.
0: Dat meen je niet.
2: Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Fijn dat jullie er zijn.
1: Meen jij nou serieus dat jij door Adriaan heen ging praten?
0: Ja.
1: Ja, dat gaf mij het recht door Basie heen te praten.
0: Ik vind dat je gelijk hebt.
1: Ja, maar ik ben een beetje geschokt.
0: Want?
1: Dat jij door Adriaan heen praat.
0: Ja, maar
1: jij
0: doe dit niet zo vaak.
1: Jij hebt eindeloos respect voor Adriaan.
0: Ja.
1: Dat weten wij allemaal. Dat is een van de redenen dat wij dit introotje hebben. En dan ga je door hem heen praten.
0: Ja.
1: Vind ik schokkend.
0: Ik ook.
1: Welk duo, stel dat we nu een nieuw introotje zouden moeten maken. Welk duo zou van hetzelfde niveau zijn als Basie en Adriaan? Wat zou nog meer bij ons passen?
0: Geer en Goor.
1: Wij zijn platter.
0: Wij zijn platter, oké. Nog platter dan dat. Even denken, wat zou er meer passen?
1: Hoeven we niet
0: te
1: passen.
0: Nick en Simon?
1: Nick en Simon, ja zeker. Ja.
0: Bert en Ernie.
1: Wij zijn de Bert en Ernie van dit hele radio.
0: Wij zouden gewoon de nieuwe Bert en Ernie kunnen zijn.
1: Wij zouden het kunnen zijn.
0: Ja.
1: Dan wil ik wel Bert zijn.
0: Nou, dan ben ik... Ik ben Ernie.
1: Oh, Ernie. Hier ga ik volgende week...
0: Worden audities voor gedaan, hè?
1: Daar ben je niet.
0: Ja, voor de nieuwe Bert en Ernie.
1: Oh, laten we even kijken of we daar nieuws over kunnen vinden. Ja. Hier moeten we wat mee.
0: Hier moeten wij wat mee.
1: Ja.
0: Want we moeten door.
1: We moeten door, mensen.
0: We moeten door, mensen. Ik zat te denken...
1: Mensen die reclame. Ja, we moeten door.
0: Jij hebben een door. Volle uitzending. Hè? We zitten helemaal rampenstampie vol.
1: That mean you not.
0: Ja, we gaan het hebben over heel veel dingen. We gaan het hebben over cultuur hier in Baren natuurlijk. En
1: uiteraard.
0: De nieuwtjes uit Baren. Want wij voldoen aan elke ijsnorm die er is. Ijs, baby. Dus wij voldoen eraan. We moeten eraan voldoen. We gaan het ook hebben over de NLPO-dag van afgelopen zaterdag. Waar alle... lokale omroepen in Hilversum bij elkaar kwamen om gezellig
1: want
0: samen te zijn.
1: Vorig jaar heeft ons dat vele weken aan items bezorgd.
0: Ja, en nu ook weer.
1: En ook lokaal nieuws, hè? Want we gingen over jou gingen we nieuws maken.
0: Daarom, ook dat is dus ijs, baby.
1: Precies. Ja. Dus vol met lokaal nieuws,
0: vol met lokaal nieuws.
1: En hebben wij misschien nog een vast itempje?
0: Ja, we hebben de pornojarige komen voorbij. En we hebben de archivaris komt langs. Jij gaat zometeen die plop openen. Het is wel leuk dat ik alle wijntjes die ik meeneem, dat ik die hier zelf kan opdrinken. Vind ik leuk.
1: Ja,
0: dus ik ben benieuwd naar deze.
1: Dat doe ik speciaal voor jou. Kijk, ik kan hem wel in mijn eentje in alle eenzaamheid opslobberen. Ja. Hè? Gewoon in het donker, zo voor mijn tv.
0: En maar ik heb advies nodig van jou.
1: Advies van mij.
0: En het gaat over Ronnie van Bemmel. Ja, ik zie je kijken. Oh, ik heb discussie
1: nu al
0: over met mijn vrouw.
1: Op mijn armen. Je noemt die naam en ik krijg ook gelijk kippenvel.
0: Daarom.
1: Hè?
0: Misschien moeten we zijn laatste hit nog wel draaien. Nou, zo echt. Ik weet niet.
1: Heb ik vorige week niet gedraaid?
0: Ja, gedraaid.
1: Nu met
0: Benidorm.
1: AI,
0: precies.
1: Arrangement Gen AI.
0: Ja, mooi is dat, hè?
1: Ja.
0: Maar we moeten door.
1: Ja.
0: We moeten door.
1: Ja, want we weten allemaal dat jij gek bent van Gen AI.
0: Daarom. The Ring of Fire, mensen. Maar dan in de Dario G-functie uitvoering. Ja, ken je die niet, The Ring of Fire?
1: Nee.
0: Jawel.
1: Ik ken hem alleen in de...
0: Ja, de van de Man in Black. Versie. Da da da da da da da. Weekend Jeroen en Peter introotje. Lekker man.

0: Zo. Ik had een ander nummer verwacht eigenlijk dat ik op zou zetten. Maar het werd deze.
1: Je had een, nog een andere versie verwacht dan die van Johnny Cash?
0: Ja, ja.
1: Er zit nog een versie die kwalitatief...
0: Ik denk het wel. Ik denk dat dat er is, want dit had ik niet helemaal voor ogen toen ik het instartte. Dus, maar ook dat is Weekend Jeroen en Peter.
1: Ook dat is Weekend Jeroen en Peter.
0: Precies.
1: En mensen vergeten dat wel eens. Die vragen ze ook, dan loop ik over straat, hè, hier in Baren. Ja, je wordt toch aangesproken als lokale ster, zeg maar.
0: Held.
1: Wat is nou Weekend Jeroen en Peter, vragen ze me dan. En dan zeg ik, niet dit.
0: Nee, dit zeker niet.
1: Nee.
0: Nee. Dus dat... Dus ja, het gebeurt gewoon. En af en toe zijn de platen denk ik, ach, dat hadden we niet moeten doen. En nou, dit is er eentje van.
1: Maar dat geeft niet.
0: Maken we zo weer goed.
1: Ook jij mag er zijn.
0: Daarom. Want wat er is, dat mag er zijn, toch? Niet? Ja.
1: Precies.
0: In het magazijn, ja.
1: Even kijken. Jij had het over het feit dat je lokaal nieuws wilde gaan melden.
0: Ja.
1: Want je wilde aan een bepaalde norm voldoen.
0: Ja, dat is...
1: Kun jij daar wat meer over vertellen?
0: Zeker. Wij moeten voldoen aan de ijsnorm. En de ijsnorm betekent eigenlijk dat je dus informatie, cultuur en... nog iets, de E staat ook voor iets. Maar eigenlijk van je eigen regio, daar moeten wij aan voldoen. En dat heeft alles mee te maken dat wij de komende jaren natuurlijk als streekomroep verder willen gaan. En wij natuurlijk wel voor de commissariaat van de media. We moeten voldoen aan een aantal dingen. Dus ja, bijvoorbeeld, hè, ik kijk even. Het is niet alleen nieuws, hè, van het Baren, maar we hebben natuurlijk ook Amersfoort, waar ik vandaan kom.
1: Ja, dus we zijn een streekomroep, hè, en dan mag je het breder trekken. Sterker nog, dan moet je het breder trekken dan de locatie waar de studio zit.
0: Daarom. Hè, bijvoorbeeld dingen wat bijvoorbeeld interessant is om te melden. Er komen maandelijks een roze middag in Café Het Koetje in Amersfoort.
1: Nee.
0: Ja, zeker. Om toch een beetje de acceptatie rondom...
1: Weer op te krikken.
0: LHBTQ+.
1: Ik vind die afkorting wel heel moeilijk.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ik heb het idee dat die elke zoveel... Net als ik eraan gewend ben,
0: langer
1: dat die weer verwijderd.
0: Ja.
1: Verandert, dat die weer langer wordt.
0: Ja. En bijvoorbeeld ook dit nieuws dan. Fietskelder, voormalig MAVO, Leusdeweg, herberg dierbare herinneringen. Nou, ik kan me dat wel eens meer voorstellen. Ik heb daar op die school in de buurt gezeten. En
1: ook jij hebt in die kelder.
0: Ik heb ook in die kelder, in die dungeon opgesteten gezeten, inderdaad. Dus ook dat. Ik heb toch een beetje het idee. Ik weet niet of jij wel eens naar Business Class kijkt. Van Harry Mens.
1: Ik heb toevallig van de week ben ik er even blijven hangen.
0: Ja.
1: En toen ik uitgelachen was, ben ik maar weer verder gezipt.
0: Ja. En het leuke vind ik altijd. Hij heeft dan ook een krant. Dan gaat hij voorlezen. Dat is echt altijd briljant. Maar hij leest alleen de kop voor. Dus hij laat je gewoon in verwarring achter. En dat gaan wij gewoon nu ook doen. Bijvoorbeeld afscheid Sanders gemeenteraad. En dan stopt hij. Dan gaat hij naar het volgende artikel toe. En bijvoorbeeld hier. Vieren dat iedereen erbij hoort. Nou, mooi. We kunnen door.
1: 67 Barenaars voltooien uitdaging.
0: Precies. Weet je, en dan krijg je ook geen context. Ik vind dat briljant. Ik vind het briljante televisie. Die man is toch een held. Het is gewoon cult waar je naar zit te kijken.
1: Ik heb van de week zipte ik er dus toevallig langs. En er was een of andere AI-meneer. En ik krijg altijd een klein beetje kippenvel van die gladde AI-meneren. En deze meneer, die verkondigde duidelijk een ingestudeerd praatje.
0: Ja.
1: En de vragen die meneer Mens daarop stelde, kwamen ook niet heel spontaan over.
0: Nee, maar hij leest ook voor. Hij luistert ook niet naar het antwoord.
1: Nee.
0: Hij wacht al iemand uitgepraat is. En stelt gewoon de vraag die dan vervolgens
1: op zijn cue-card staat.
0: Ja, precies. Het is echt heel bijzonder.
1: Maar hij moet toch binnenlopen met dat programma?
0: Ja, hij krijgt 10.000 geloof ik, hè, aan euro's voor iedereen die daar zit. Dus het is echt heel grappig. En je hebt die Wietse, die is altijd van de wijn. Dus die loopt ook altijd rond.
1: Wietse van de wijn?
0: Wietse van de wijn. Wietse Snaak heet die man.
1: Ach, wat een Snaakse naam.
0: Ja, nee, die heeft ook een programma, heet Snaakse Streken.
1: Ja.
0: En dan gaat hij dus naar wijnhuizen toe en dat soort dingen. Dat is gewoon ook terug te kijken op de streamingsdiensten. En wordt uitgezonden ook gewoon elk weekend, geloof ik wel, zoiets. Dus...
1: Daar maakt hij een echt programma. En bij Harry Mens
0: verkoopt hij de wijn, inderdaad. Ja. Dus,
1: kun je naar zijn website.
0: Ja. Dus dat heb je dan. Dan kan je daar gewoon naartoe.
1: Hé, maar wat leuk zo'n lokaal of regionaal, sorry, zeg ik het weer verkeerd, blokje.
0: Ja, want er gebeurt veel, hè. Bijvoorbeeld in de week van 23 oktober.
1: Wacht even. Gaan we nu ineens de details
0: in? Nee, alsjeblieft niet. Nee, dat willen we niet hebben. Wij zijn namelijk zeg meer van koppensnel.
1: Wij zijn van de oppervlakte.
0: Ja, oppervlakte, ja.
1: Wij zijn niet van de details.
0: Nee.
1: Over oppervlakte gesproken. Heb jij nog een plaatje van AC/DC?
0: Heb ik klaarstaan. Maar zullen we anders eerst even een ander plaatje doen? Dan hebben we die alvast gehad. Je had het over Harry Mens. Ik denk Human Mens.
1: Ja.
0: En dan Human League.
1: Yeah.
0: Nou, dat is dubbelop, toch?
1: Nou, precies.
0: En dat moet toch gewoon kunnen, of niet? Maar Harry Mens, dat is toch echt wel een aardige man, lijkt me, toch of niet?
1: Het lijkt me wel een hele commerciële man.
0: Toch wel?
1: Ja, ik weet niet of dat hetzelfde is als aardig.
0: Nee, dat is inderdaad wat anders. Maar je kan ook commercieel aardig zijn.
1: Nou ja, dat is ook zo. En misschien is
0: zou ze in Baren en omstreken dat ook hebben? Want dan is er toch weer een stukje een kopje binnen
1: regionaal. Misschien moeten we daar wel naar op zoek gaan.
0: Aardige mensen.
1: Ja.
0: Nou, dat komt straks rond de klok van half, over een uurtje.
1: Oh, misschien heb ik wel iemand die we kunnen bellen.
0: Oh, leuk.

0: The Human League. En Human hier op 101. Leuk dat je geluisterd. Dit is jouw...
1: Dat is dubbelop.
0: Ja, dit is jouw donderdag / vrijdagavond feuilleton hier op de radio. Leuk dat je bij ons bent en leuk dat je natuurlijk luistert.
1: En wij van Weekend Schoenen, Peter, wij staan bekend om de inventiviteit, de nieuwswaardigheid, maar ook gewoon de hoge leerfactor.
0: Hoge leerfactor, vinden wij belangrijk.
1: Ja. Niet alleen hebben wij een hoge leerfactor. Ik bedoel, je hebt een kek jasje aan, moet ik zeggen.
0: Ja, dank je.
1: En we hebben nog een hoop te leren. Ook dat is duidelijk. Maar ik wil eventjes ingaan op de fles wijn die ik zo voor jou ga openen.
0: Ja.
1: Dat is een Monastrell.
0: Ja.
1: En als je gaat zoeken op Monastrell, dan leer je dat die druif in het Nederlands Mourvèdre heet.
0: Oh, dat klinkt heel Nederlands.
1: Dat is namelijk van oorsprong de Catalaanse druivensoort die in het Catalaans Mataro wordt genoemd. Maar het meest bekend is onder de naam Monastrell.
0: En waar komt die vandaan oorspronkelijk, die druif?
1: Zal ik je zo wat meer over vertellen.
0: Oh,
1: want deze druif onderscheidt zich door haar kwalitatief goede tannine die rode wijn een lange levensduur geeft.
0: Ja.
1: Ze heeft hitte en vochtigheid nodig.
0: Oh, nou.
1: Die zin wilde ik even...
0: Een geile wijn, nu al.
1: Ze heeft hitte en vochtigheid nodig.
0: Ja, we herhalen het graag.
1: Ze heeft hitte en vochtigheid nodig en is pas overtuigend bij een alcoholpercentage van minstens 12%.
0: Oh, wat een ondeugend wijntje is dit.
1: 12%.
0: Lekker man.
1: Jonge wijn heeft een bescheiden aroma, maar de wijn kan een zogeheten bewonderende complexiteit krijgen. Ja. Door het rijpen.
0: Door het rijpen. Lekker
1: ja,
0: man.
1: Ja, weet je. En dat hebben wij hier gewoon. Even kijken. Wat wilde ik nog meer delen? In de Provençaalse wijn... Oh, dat is Frankrijk. Dat vinden we niet boeiend.
0: Ja. Nee. Volgens mij zo dat deze druif oorspronkelijk uit Frankrijk komt. Had ermee te maken het feit...
1: Incorrect.
0: Nee, is het incorrect?
1: Hij komt oorspronkelijk uit Spanje.
0: Oké. Okay.
1: Maar men gebruikt deze druif ook zeker in Frankrijk. In de pure vorm als hoofddruif. Minimaal voor 50% voor de rode wijn. Toch in de praktijk dus vaak tussen de 80 en 95. Om kruidig fruitige rode bewaarwijnen. Mm-hmm, als ook sterk aromatische rosé te produceren.
0: Oh, sterk aromatisch, zoals jij. Lekker.
1: Dit gemengd met Cinsault en Grenache.
0: Grenache. Nee, dat is zeker. Want ik heb namelijk een verhaal gehoord. Dat gaat er niet over deze wijn, maar dat vond ik ook wel interessant. Had ermee te maken dat dus een wijntje een druif was die ze naar Spanje hebben gehaald, omdat in Frankrijk was er een schimmel actief.
1: Schimmel.
0: Waardoor al die druiven naar de kloten gingen. Maar in Spanje hadden ze het niet, dus toen ze hem in Spanje gingen planten, is dit eindelijk door die schimmel weg was, is die terug naar Frankrijk gegaan. Maar dat is deze dus niet.
1: Dat is met deze niet. Dat,
0: nee. Mijn maar wat heb je dan voor wijn? Want ik heb een muziekje aangezet. Hoe heet de wijn?
1: Deze wijn heet Highway to Hell.
0: Ah, kijk.
1: Het is een Monastrell van Wines and Roses, wijnhuis. Oftewel, zoals dat in Spanje heet, Viticultores.
0: Ja, lekker aan je Viticultores gezeten vandaag.
1: Viticultores. Ik weet niet, ik heb daar toch een associatie bij.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Ja. Lekker man.
1: Zal ik hem maar gewoon openmaken?
0: Nou, dat zei mevrouw ook vannacht. Ondertussen heb ik de instrumentale versie van de wijn opgezet, Highway to Hell. Maar ik ga hem nu even uitzetten, want jij bent zover, zie ik. Ik ga je even knetterhard zetten, dat je de plop goed kan horen. Ja, komt ie, mensen. Hoppa!
1: Gidappa!
0: Lekker, man.
1: Even kijken, ik heb een glas.
0: Ja, je hebt er twee zelfs.
1: En wat doen we met het glas?
0: Schenken, schenken. Lijf ingeschonken, mensen.
1: Dit was er een om door een ringetje te halen.
0: Ik wou net zeggen, door de Ring of Fire te halen. Nog een keer. Tweede glas. En zelfs nu onkt hij nog.
1: Dat is zeldzaam.
0: Dat is zeldzaam. Dubbele onkers. Ja, dat gebeurt niet veel.
1: Vriend, kijk eens wat ik voor jou heb.
0: Ja, dankjewel. Ik pak hem aan van je.
1: Door jou meegenomen.
0: Ja, uit Spanje.
1: Gedeponeerd in mijn wijnverzameling.
0: In jouw wijnceller.
1: En door mij uit de wijnverzameling gehaald en aan jou teruggeschonken in het glas.
0: Nou, heerlijk. We gaan hem drinken. Ik ga hem proeven. Een Monastrelletje.
1: Het is een mooie, volle rode wijn.
0: Hij is mooi vol rood, inderdaad. Oh, jou hoor. Oh.
1: Oh, het is wel een stevige.
0: Een stevige. Hij is nog even stroef, maar je merkt gewoon aan alles.
1: Hij biedt weerstand. Ja. Hij biedt nog zeker weerstand.
0: Maar hij is wel heel smaakvol al.
1: Ik ga me niet laten kennen.
0: Hij is echt smaakvol.
1: Ik laat hem even rollen in het gras.
0: Ja?
1: Een glas.
0: Oké. Okay. Gras mag ook, want jij wil. Als jij dat leuk vindt. Zal ik dan een bijpassend plaatje doen?
1: Heb jij misschien een bijpassend plaatje?
0: De wijn heet Highway to Hell, toch?
1: Klopt.
0: Nou, is er een beetje. Dat verzin je niet. Die heeft er een liedje over gemaakt.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, dat meen ik wel.
1: Hoe heet dat bandje dan?
0: Die heet AC/DC.
1: En de plaat heet?
0: Highway to Hell.

0: bam, staand eind, mensen.
1: Ja, ik vond Brian het toch net iets beter doen dan jij.
0: Ja?
1: Ja, sorry.
0: Oh.
1: Of had ik dat voor me moeten houden?
0: Nee, dat mag jij doen natuurlijk. Hé, maar leuk is dat, hè?
1: Hema?
0: Wij praten graag over wijntjes. Wij zijn toch leuk van de wijntjes?
1: Wij zijn leuk van de wijntjes, maar wij zijn leuk van alles.
0: Ja, en over 2 weken heb ik ook een wijntje. En ik heb jou al het plaatje van gestuurd.
1: Zeker.
0: Want de band Queen is namelijk ook in de wijnerarij gegaan.
1: Maar dan in het Engels zeggen ze dan... You walk on the business front.
0: Yes. I walk vooruit on the business.
1: Yes.
0: But it's good that people have a teaser.
1: Fruit. You walk on the business fruit.
0: Ja. Dus die gaan wij proeven. Ik heb hem binnengekregen. Ik heb hem uit Engeland over laten komen.
1: Je kunt niet 2 weken pronken met een wijn.
0: Ja, dat kan.
1: Ja? Yeah?
0: Voor dit geld kan ik dat zeker. Kijk, ik had die wijn, dat ga ik nog wel een keer uitleggen ook. Maar ik heb die wijn uit Engeland laten komen. En je weet, Engeland is geen EU-land meer.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Dat betekent dat alles wat de grens overgaat en ietsje meer kost dan 3 euro. En deze wijn was al, laten we zeggen, 20 euro per fles.
1: Ja.
0: Dat daar het soort dubbele nog een keer bovenop komt. Dus ik denk 2 flessen, 80 euro. Ik vond het voor een rozeetje redelijk prijzig geworden. En die gaan we proeven.
1: Ja.
0: En als je zegt dat die smerig is, trap ik helemaal in elkaar. Ja.
1: Dat is goed, vriend. Dat is goed.
0: Dus maar een hoop mensen gaan in de wijnerij tegenwoordig. Hè?
1: Ja, het is wel populair.
0: Ja.
1: Wijn en alle luxe etensdingen, dat komt omdat eten... is gewoon ongelooflijk duur.
0: Ja.
1: Dus mensen gaan in de luxe zaken omdat luxe zaken voelen minder duur, heb ik het idee.
0: Oké. Okay.
1: Omdat gewoon eten al zo duur is.
0: Ja. Dus wat vind jij dan duur qua eten? Alles.
1: Ja, gewoon het eindbedrag op het bordetje als ik weer eens bij... Vandaag heb ik gewoon voor 2 man eten gehaald. Ik had met Rick zitten eten. Beetje kip, beetje voorgesneden groenten. Hallo, ik ben wel lui.
0: Ja.
1: En wat noedeltjes. En dan ben je 8 euro kwijt. En ik ben nog uit de tijd dat we guldens hadden.
0: Ja.
1: Dat denk ik, dat is fucking bij de 18
0: echt,
1: euro.
0: Echt heel duur.
1: 18 gulden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar als je ook kijkt naar die, je hebt bij die blauwe, zeg maar, heb je van die kant-en-klaar maaltijden voor kinderen ook tegenwoordig. Hè, dat kinderen gezond moeten kunnen eten.
1: Ja.
0: En als je ouders hebt die dan zeggen, nou, wij koken niet voor onze kinderen, maar we doen dan even lekker makkelijk.
1: Ja.
0: Eén zo'n klein bakje maaltijd, ik denk dat er nog geen 200 gram aan eten in zit. Bijna 7 euro.
1: Dat
0: gaat nergens om meer over.
1: Er zijn ook mensen... Dan koop je zo'n kant-en-klaar pakket... wat je dan nog steeds gewoon klaar moet maken. Daar zit gewoon een kleine ui in. Een klein bloemkooltje. Een klein worteltje, weet ik veel. En een zakje curry. En daar betaal je dan ook 7, 8 euro voor. Dat denk ik, als je al die zaken loskoopt... dan ben je al minder kwijt. Maar omdat het dan bij elkaar zit en een kant-en-klaar pakket vormt... Ik vind dat zo jammer.
0: Ja, het is echt heel jammer inderdaad.
1: Maar ik heb ook gehoord van de week dat op de radio juist controverse, dat scoort goed. Dus dan moet jij eigenlijk op dit punt moet jij zeggen, nou ja, maar het is wel gemak.
0: Ja, dat is wel gemak natuurlijk.
1: Ja, maar je bent met wat anders bezig. Je bent met je hoofd...
0: Ik ben even iets erbij aan het zoeken zometeen voor een muziekje wat erbij past. Maar,
1: een muziekje?
0: Ja.
1: Nou, mag ik dan even zeggen dat we nog de jarige en de pornojarige moeten doen?
0: Ja, hebben we ook nog. En dat gaat ook allemaal nog gebeuren.
1: Oh.
0: Maar ik denk, ja, ik wil wel even iets van een leuk plaatje even. Ik denk,
1: wat is dan mis met dit plaatje?
0: Dit plaatje is leuk, maar dit is gewoon een bedje aan de achterkant. Dus we moeten wel een leuk plaatje. En ik wou het eigenlijk hebben, kijk, zoals eten, het klinkt leuk, het is fijn.
1: Ja.
0: Ja, maar eigenlijk is het heel duur, dus het is eigenlijk niet fijn. Dat is met dit plaatje precies hetzelfde van Juanes. Het heet La Camisa Negra, oftewel mijn zwarte hemd in het Spaans.
2: Mooi vertaald, hè?
0: Ja.
2: Mooi hoor.
0: En het gaat eigenlijk over dat hij zijn liefde weg is en dat hij zich heel vervelend voelt eronder en alleen nog maar zijn zwarte hemd aan heeft.
1: Ah.
0: En dit klinkt zo vrolijk. En dat is ook met eten. Het klinkt allemaal heel vrolijk, maar het is duur, mensen. Het is duur.
1: Ja, maar lekker eten is wel... Daar word je vrolijk van.
0: Ja, daarom. Dus ik dacht
1: net
0: van nou...
1: Net zo'n zwart hemdje.
0: Ja, van Juanes. Lekker man.

0: Difunto.
1: Difunto, mensen.
2: En wat ik niet begrijp,
1: ja?
2: Wat ik niet begrijp, is dat dit nummer nooit vertaald is naar het Nederlands. Maar dit leent zich toch uitstekend.
1: Ja.
2: Ik heb een zwart shirt.
1: Ik voel me heel vervelend vandaag. Daarom heb ik mijn zwarte shirt aan. Ja, mijn zwarte shirt aan. Want ik me helemaal niet blij voel.
2: Ja, dat
1: kom maar, baby.
2: Dat is toch gewoon iets wat in het Nederlands vertaald moet worden.
1: Vind ik ook.
2: Ik snap eigenlijk niet dat Better Steigerpipe of weet ik veel dat nog niet gedaan
1: dat
2: hebben.
1: Dat had al lang gedaan moeten worden.
2: Misschien moeten we dat eens suggereren.
1: Better Steigerpipe.
2: Maar ja, weet je, ja. Wij staan in contact met zoveel bekende artiesten.
1: Ik wou net zeggen, weet je, wij zijn... eigenlijk onderdeel van die hele bekende bekende. Happy birthday! Jappa tappa tappa ta, jappa tappa tappa ta, jappa tappa tappa ta, jappa tappa tappa ta. Wel, wie zijn er vandaag jarig, Peter? Want daar staan wij allemaal mee in contact met al deze beroemdheden. Jij mag beginnen.
2: Precies, en wij maken deel uit van de scene, dus we mogen ook gewoon die mensen bij hun artiesten en persoonlijke naam noemen.
1: Precies.
2: Want 91 jaar geworden vandaag is Julia Elizabeth Wells. En de meeste mensen zullen haar kennen onder haar artiestennaam Julie Andrews. En Julie Andrews, die heeft niet alleen opgetreden, maar ook de legendarische nummers met Julie Andrews, Dick Van Dyke, ja. J. Pat O'Malley.
1: Zeker, in al
2: en
1: die films,
2: Richard
1: hè?
2: M. Sherman.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dat is die van die tank, hè?
1: Weet het? Met die paraplu, was het toch?
2: Singing in the Rain.
1: Mary Poppins.
2: Oh, Mary Poppins.
1: Mary Poppins.
2: Is dat Julie Andrews, Dick Van Dyke, J. Pat O'Malley en Richard M. Sherman?
1: Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Maar ze is 91 geworden.
2: 91 is een mooie leeftijd.
1: Maar we moeten door.
2: We moeten door, mensen.
1: Eberhard Karl Alof Juppe, oftewel van Unit ML en Mel Jersey, is 83 geworden.
2: En Jerry Martini van Sly and the Family Stone is 83 geworden.
1: En van Wishbone Ash, Martin Turner, doet het met 97 zeker niet onder.
2: Rob Davis, vind je vaak bij de varkens, in The Mud, is 79 geworden.
1: En binnenkort met Kerstmis weer veel te horen met Lonely This Christmas. Hij is vandaag jarig, een grootheid in Nederland en in het buitenland.
2: En als je het over kerst hebt?
1: Dan heb je het over André Rieu natuurlijk, 77 geworden. Een van onze grootste exportproducten die we hebben.
2: Howard Hewitt, met een H en dubbel T, van Shalimar is 71 geworden.
1: En Kenny, nee niet Kenny zelf, maar van de groep Kenny is Andy Walton jarig. Hij is 69.
2: Yusu Ndour, die van 7 Seconds, is 67 geworden.
1: En Marcus Wolfhard, oftewel Klostertaler, is 66 geworden.
2: En hij gaat nog steeds naar het strand, mensen. Stefano Rota van Rigiera, die kennen we van Vamos a la Playa.
1: Vamos a la Playa.
2: Oh, ja. Oh ja. 65 jaartjes jong, mensen.
1: Van Loft, Richard Williams, 64 geworden.
2: Charlotte Nielsen, die we onder die naam waarschijnlijk ook zouden moeten kennen, alhoewel ik heel eerlijk moet zeggen dat ik al 52 jaar lang niet gehoord had van Charlotte Nielsen.
1: Niet?
2: Nee.
1: Charlotte Nielsen niet?
2: Nee, ken jij Charlotte Nielsen wel dan?
1: Een grootheid, mensen. We gaan straks wel iets opzoeken, denk ik.
2: Ja, zoek straks alles niet.
1: Van Boyzone is jarig en wordt ook 52, net als Charlotte, Keith Duffy. En hij is dus, wat ik al zei, 52.
2: Kim Lian van der Meij, 46 jaartjes jong.
1: Ja, en Marina Mast, ook al beter bekend als Marina Marx, 36 geworden.
2: En als laatste, maar zeker niet als minste in het rijtje, Lisa Oribassi van Oribassi en Adriaan is 32 jaar geworden.
1: Wij zijn ook wel lekker simpel gebleven ook, hè?
2: We hebben zo weinig nodig.
1: Daarom. Maar eigenlijk, we weten allemaal waar dit naartoe natuurlijk leidt, waar dit naartoe gaat. Dit gaat uiteindelijk toe naar de categorie der categorieën. De jarigen vandaag. We hebben natuurlijk, dames en heren, over de
2: porno. Ja.
1: Wie zijn er vandaag jarig in de porno-industrie? En wij vinden toch dat dit beroep ook zijn aandacht verdient hier bij Weekendje Groen en Peter. En misschien zijn er wel regionale artiesten. Je weet het niet. Is dit ook weer onder het kopje regio-nieuws van de porno-artiesten? Dat kunnen we van onderschakelen.
2: We kunnen gewoon wel zeggen, oh, deze komt uit de regio.
1: Ja.
2: Niemand die het weet.
1: Ja.
2: He, want bijvoorbeeld moet je niet met je muis. De Diviner.
1: Welke?
2: Blijf van die muis af. Stop.
1: Ja.
2: De Divinatrix.
1: Ja.
2: We weten niet wanneer ze jarig is, maar die zou heel goed uit de regio kunnen komen.
1: Zou heel goed uit de regio kunnen komen. Ik vind haar ook wel een regio look hebben trouwens.
2: Ja, precies.
1: Ja, vind ik ook van Natasha Ramanova, maar die staat eerder in de wei. hier in de regio.
2: Pia Snow, mensen. Pia Snow. Maar wie mag beginnen?
1: Ik, want jij hebt laatst gewonnen, dus ik mag kijken. En we kijken even naar een Sandra Scream. Dat is natuurlijk een hele mooie naam in de porno-industrie. Maar ook een Cindy Margolis en een Tanya Fox. Allemaal in de 60. En ja, dat is natuurlijk ook natuurlijk fantastisch voor hun. Van harte gefeliciteerd. Maar als je heet Yoshino Fukasu, en je bent 52, dan had je zomaar een click of the day kunnen worden. Maar dat is het niet. Maar ik denk dat ik nu ondertussen wel in de regio zit waar ik denk, ja, daar ga ik op klikken. Bijvoorbeeld een Lara DeSantis of een Kelly Marie. Dat zijn toch wel, en een Destiny Rich, dat zijn toch wel toppertjes in de biz, denk ik. Ik twijfel een beetje tussen Lara DeSantis of tussen Kelly Marie. Ik ga denk ik voor Larry DeSantis.
2: Oh, dat is jammer. Ik had gedacht dat jij voor Kelly Marie ging.
1: Ja, echt waar?
2: Ja, ik dacht jij gaat voor Kelly Marie.
1: Ja, niet voor Amber Jensen dan
2: nog. Nee, maar goed, je hebt nou al gekozen.
1: Ik ga voor Sabrina
2: Summers.
1: Te laat. Nee, Sabrina Summers. Ik heb net gekozen. Sabrina Summers, dat moet een goede zijn. 27 maken. Oh, nou, dat valt tegen.
2: Dit laat ruimte.
1: 27 films maar, deze dame. Want wij spelen dus het spelletje. Wie heeft de meeste films gemaakt van deze dames?
2: Even kijken hoor. Ik ben verder, daar ben je. Kwijt. Ja. Ik word toegelachen door Erica Ellison. En ik ben een sucker voor een leuke, lieve smile. Het kan me niet verdomme hoeveel films ze gemaakt heeft. Ik wil alles weten
1: veel,
2: over Erica Ellison. 38 filmpjes.
1: Oh, kijk. Ja.
2: Niet veel, maar toch al voor.
1: Je staat voor, hè. Dus nu gaat het erom. Kan ik daar nog overheen? En ik kijk even naar nog wat dames. Die 42 jaar oud. Lena Nicole. Nou, die kijkt ook heel guitig in de camera.
2: Dat is een Jeroentje, hoor. Dat is een typische Jeroen-klikker.
1: Ja, en Eddie Mandrews. Nou, daar heb ik niet zo heel veel mee, zie ik. En Kitty Jane. Ja, ik probeer... Oh, en Addison Lee. Ja, daar ga ik voor. Beetje loensig. Ik denk dat moet er eentje zijn. Ik ga er gewoon voor. Addison Lee. Hoeveel films? 113.
2: Ja. Dat zijn de 112 meer dan ik gedacht had.
1: Kijk, en het is wel leuk, dat weet niemand over de. Maar zij kijkt zo schil dat de tranen over de rug rollen als ze huilt. Het is echt heel bijzonder. Ik ga even hier aan jou geven.
2: Eens even kijken hoor. Ik ga hier mijn tijd voor nemen. Want ik heb nu ineens een achterstand in te halen.
1: Ja,
2: ik dacht met die 38 comfortabel op voorsprong te liggen. Ja.
1: Maar je hebt een bankerlab gezet, zeggen we.
2: Alessandra Snow. Ik zit even te denken of ik een Jeroen-klikkertje aan moet nemen.
1: Zo Lena Nicole.
2: Lena Nicole. Ja. Die,
1: maar dan ga je er echt voor de winst, hè?
2: En dan ga ik voor
1: dan
2: de winst.
1: Dan ga je dus verlogen eigenlijk je achtergrond, waar je vandaan komt.
2: Ja, precies. Ja. Ja, ja, alles voor de winst. 289
1: Haal
2: films.
1: Haal op met me, echt waar.
2: Die liet jij lopen, jongen. Ja, maar je had erop kunnen klikken.
1: Had ik gedaan, ik niet gedaan.
2: Maar weten mij weinig mensen. Ze komt uit de regio... Amerika.
1: Ah, ja. Dat is vlak bij Baren.
2: Is vlak bij Baren, hè?
1: Plaatsje goed.
2: Plaatsje in Limburg. En is ooit nog onderdeel geweest van de groot streekomroep 1x1.
1: Ja, dat weet niemand.
2: Nee, maar weet niemand. Nee.
1: Maar kijk, ze heeft ook awards, hè? Moet je ook even kijken.
2: Ja, ze heeft awards.
1: Ja, alles weten. Weten. Ja.
2: Mensen thuis vragen ook, hoe lang is ze? 1,63 meter.
1: Oh, een klein,
2: klein maar fijn.
1: Klein poppetje.
2: Blond, blauwe ogen.
1: Ziet er leuk uit.
2: Ze heeft US 6 size shoes.
1: Oké. Okay.
2: Haar maten zijn 34A, 24, 36.
1: Oké. Okay.
2: En ze is voor één award genomineerd. De AVN Award in 2009. Best Girl, Girl Sexy. Voor Hot Shower 16.
1: Ah, legendarisch.
2: Die is nog te downloaden bij...
1: bij de betere platenzaak. nee, maar dat was het weer. Dat waren de pornojagen natuurlijk voor vandaag. En je bent er helemaal bij natuurlijk in de pornojagen. En
2: gewoon een informatief blokje is dat
1: eigenlijk. Ja, toch? En we moeten door, mensen. En we dachten natuurlijk, wie is er vandaag jarig? Nou, van Sly in the Family Stone was er iemand jarig. And you can make it if you try.

0: Georgia. Gladys Knight en de Pips hier op 101. Leuk dat je bij ons bent.
1: Er is maar één woord wat bij deze plaat past en dat is tijdloos.
0: Dit is tijdloos, hè?
1: Dit is gewoon tijdloos.
0: Dus het blijft gewoon goed.
1: De volgende generatie moet dit gewoon top vinden. Dat kan niet missen.
0: Ben ik met je eens. Weet je, dit blijft gewoon toch mooi?
1: Ja, ja, ik word hier wel blij van.
0: Ja, ik ook. Ik had zoiets van, nou, een stukje wat wij noemen Peter Soul Train.
1: Peter Soul Train, mensen. Daar was hij weer.
0: Ja. Oh, dit is eigen jingle live ingezongen, mensen.
1: Ja.
0: Je bent erbij.
1: Ja,
0: je bent erbij.
1: Deze uitzending gaat geschiedenis schrijven als de uitzending waarin de Peter Soul Train jingle tot stand kwam.
0: Ja. Hey, maar jij was afgelopen zaterdag was je niet bij ons. We gaan het, als Siebrand er is, gaan we het al even hebben over de NOPO-dag. Maar jij had weer een loopje. Jij bent druk in training. De mensen vragen, ik krijg net bericht van hoe gaat het met Peters hardlopen aspiraties?
1: Klopt. Ik had een training inderdaad. Een duurloop. Weekend is duurloop weekend.
0: Wat is een duurloop voor de mensen die dat niet kennen?
1: Nou, ik even een klein stukje. Even terug. Even een stukje achtergrond. Ik ben aan in training voor de marathon.
0: Ja.
1: 18 oktober, dat is over een luttele, minder dan 3 weken zelfs, gaat het gebeuren. Loop ik in Antwerpen een marathon. Daar heb ik een trainingsprogramma van mijn hardlooptrainer voor gekregen. Koen, nogmaals bedankt.
0: Ja.
1: Ik heb samen getraind met Elvira. Elvira heeft afgelopen weekend in Berlijn haar marathon gelopen. Haar eerste marathon.
2: Dat is fantastisch!
1: Precies.
0: Ja.
1: En ik moet dus nog even wachten.
0: Ja.
1: Zo'n trainingsprogramma bestaat uit 4 loopjes. Je hebt op maandag heb je een normale loop. Op woensdag heb je een pittige intervalloop.
0: Ja.
1: Dan heb je op vrijdag een hersteltrainingje en op zaterdag een duurloop. Een duurloop is gewoon een lange loop op normaal tempo. Ietsje hoger dan je marathon tempo. Ja. Dat is onderdeel van de training welk tempo je pakt.
0: Okay.
1: En afgelopen zaterdag had ik 28 kilometertjes op de agenda staan.
0: Zo, dat is best veel.
1: Nou, het was nog niet eens het meeste. Ik heb al een keer 30 gelopen. En een keer
0: maar loop je dan rondjes
1: gelopen.
0: Of loop je echt een route? Of moet ik dat
1: loop
0: zien?
1: Wel een route. Het moet wel een beetje leuk blijven. Waar ben ik afgelopen zaterdag heen gegaan? Oorspronkelijk was het plan om naar Naarden te lopen.
0: Okay.
1: Om een keertje over, je hebt die oude burcht, zeg maar, om de stad. Ik denk, oh, is wel leuk om daar een keer overheen te lopen. Maar heen en terug was net te veel.
0: Ja.
1: Dus ik ben Hilversumse Heide opgegaan. Eerst Bluk, de Heide en daar een mooi rondje. Laren en zo weer terug.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, lekker hoor. En maar zit je op schema? Zit je echt op schema van nou, dit gaat lukken?
1: Ik ben iemand die heilig gelooft in als een professional een schema van mij opgesteld heeft en ik loop dat, ik volg dat schema, dan moet het goed komen.
0: Okay.
1: Dus mijn hoofd zegt het moet gaan lukken. Maar het feit wil dat je een marathon bestaat uit 42,5 kilometer. Op mijn niveau red ik dat niet in 3 uur. Ik hoop het in 4,5 uur zoiets te redden. En de theorie zegt dat als je een training doet, heeft het eigenlijk geen zin.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
1: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
0: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avrotros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Armand van Helden, mensen, hier bij Weekend Jeroen en Peter. En die heeft de iconische tekst geschreven. My, my, my, ja. Oh, oh, oh.
1: My, my, my, oh, oh, oh.
0: En daar kun je groot mee worden.
1: Daar kan je zeker groot mee worden.
0: Daar kun je heel daar groot
1: kan,
0: mee
1: daar
0: worden.
1: Je, daar kunnen alleen de allergrootste.
0: Ja, heeft iemand aan de audio lopen kloten. Ja, en nou moet ik alles opnieuw gaan inregelen.
1: Ja, daar komt. Ik zit nu op jouw plek en jij zit op mijn plek. Dus we zijn gewisseld. Wissel. Beter. Ja, helemaal goed. Ja, ja. Leuk.
0: Nou ja, maar wij doen dat dynamisch. Ja. Maar wat wilde ik zeggen?
1: Een goede tekst.
0: Goede tekst. Ja. Dat Armand van Helden is toch wel een grootheid in de Nederlandse industrie. Is een zeker, grootheid.
1: Zeker.
0: Zouden wij een uur kunnen maken met de grootste Nederlandse artiesten?
1: Ja, makkelijk.
0: Wie zouden daar allemaal in moeten zitten?
1: Nou, daar zit sowieso alleen artiesten of ook bands. Ja? Ja, je haalt nu je schouders op. Dat zien de mensen thuis niet.
0: Waarom zou je...
1: Wat is groot? Is dat dan het aantal platen die ze hebben verkocht?
0: Nou, precies.
1: Een BZN is een grootste artiest in Nederland.
0: Nou ja, precies. Die vragen moet jij dan voor jezelf beantwoorden. Ik ben van mening dat daar verschillende criteria zijn waar je zo'n artiest of groep langs kan leggen.
1: Maar als ze het doen, vind ik wel de requirements moeten wel duidelijk zijn.
0: Nou, de requirements is de grootste Nederlandse. Ja, hoe vang je?
1: Maar is het Nederlands als zijn Nederlandstalig of als Nederlands als zijnde?
0: Hoe zou jij dat invullen?
1: Nou, als jij zegt Nederlands, dan denk ik snel aan Nederlandstalige.
0: Dat zit er niet in. En wat dan de criteria zijn, dat bepaal je zelf.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Ik zat er al even over na te denken. Je kan het doen naar...
1: Kijk je moeilijk, maar je was erover na aan het denken.
0: Zal ik mijn zin afmaken of wil je gewoon voor de rest alles zelf presenteren?
1: Ja. Er zit een knopje gemeen. Druk hem eens in. Gemeen.
0: Nee. Ja. Nee. Het begon eigenlijk toen jij het had over... hoe heet die uit het zuiden die in Maastricht altijd op dat plein staat?
1: André Rieu.
0: Ik denk, op een bepaalde manier is dat ook een van de grootste Nederlandse artiesten.
1: Zeker weten.
0: Hij doet het financieel lekker, maar hij plompt dat plein toch ook maar regelmatig weer
1: vol. Ja, maar niet alleen
0: vol.
1: In Nederland, wereldwijd natuurlijk. Armin van Helden, maar ook Armin van Buren zijn toch... Ja,
0: dat zijn iconen. Die hebben heel veel gedaan voor de Nederlandse muziekexport. Ja. Dus op hun manier zijn ze ook de grootste. Maar De Dijk is voor mij persoonlijk een hele grote Nederlandse artiest. Omdat Huub van der Lubbe vind ik een groot artiest. Want hij doet het niet alleen sterk als songtekstenschrijver, maar ook als zanger. Mm. Dus er zijn meerdere latten waarnaast je een groot Nederlands artiest kunt leggen.
1: Ja.
0: Golden Earring heeft internationaal heel goed gescoord.
1: Zeker.
0: Dat zou een ander... ik stel voor dat wij op korte termijn... en ik wil even de wanneer wil ik openlaten... want ons kennende zijn we dat over 10 minuten alweer vergeten... dat we dit gaan doen.
1: Precies.
0: Dus daar moeten we misschien nog een keer op terugkomen. Maar dat wij op korte termijn een keertje een aflevering... of misschien een uurtje, moeten we het niet te groot maken.
1: Maar kan je een voorbeeld misschien zo draaien? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Alvast dit het voorbeeld, Armand van Helden.
0: Nou, nee, ik ga meer doen. Maar ik zit even te kijken welke ik daarvoor ga pakken. Ik denk dat ik terugval op De Dijk. Maar ik ben even benieuwd naar jouw mening. Je hebt op zich nog niet heel veel gezegd, behalve wat namen.
1: Ik ben het wel met je eens. Ik denk dat het leuk is om daar een uur over te maken. Over de grootste Nederlandse artiesten. Wel even duidelijk wat de prerequisites zijn, zoals wij dat in het Nederlands noemen.
0: Maar dat vind ik dus juist niet. Prerequisite is de grootste Nederlandse artiesten volgens Jeroen Siep.
1: Maar dat kan ook zijn, bijvoorbeeld, we hebben misschien een zanger die is 2,12 meter. Is die grootste Nederlandse artiest.
0: Vind ik, als je dat leuk vindt, mag je daar best één dingetje aan besteden.
1: Eentje, maar eentje.
0: Ja, het moet wel even een serieus blokje worden.
1: Ja.
0: Het moet wel een klein beetje inhoud hebben dan.
1: Ja, eens. Maar dat gaan wij fixen.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Maar heb ik nog steeds geen antwoord van Jeroen. Waar jij zoal aan denkt.
1: Nou ja, ik denk bijvoorbeeld aan Doe Maar, denk ik aan.
0: Ja, vind ik ook een hele goeie.
1: Ja, dat vind ik echt een
0: beetje. Maar ook Suzanne en Freek.
1: Ja,
0: vind
1: zeker.
0: Ik dat,
1: zeker.
0: Dat op dit moment heel goed doen.
1: Maar ook bijvoorbeeld die nieuwe Nederlandse artiesten die je allemaal tegenwoordig ziet. Hè?
0: Ja, dus, op dit moment heb je best veel...
1: echt op Nederlandstalig. Wat dacht je van die, Roxy Dekker?
0: Ja, zeker.
1: Die verkoopt 3 keer het Amsterdam Arena Johan Cruijff uit. Ja. Ben je volgens mij een heel groot artiest.
0: Dan ben je best een grote. Weet je wat ik ook? Ilse de Lange vind ik ook...
1: De Lange groot. Ja, het is eens.
0: Wij gaan hier... laten we zo in de app gelijk even een, ja. Laten we een datum prikken. Misschien gewoon over 2 weken gelijk.
1: Ja, waarom ook niet? Dan zijn we er toch.
0: Ja, nou, voor mij, dit gaat terug in mijn jeugd. Ik heb ze heel lang gevolgd tot het laatste optredens. Ik heb al een lofzang afgestoken over de songteksten en de zangkunsten van Huub van der Lubbe. Voor mij is De Dijk... een van de grote Nederlandse artiesten.
1: Zeker.
0: En daarom wil ik ook graag een plaatje van ze draaien.
1: Ik zou zeggen, doen.
0: Dansen op de vulkaan.

0: De Satisfier van Roxy Dekker. En hij komt hier ook gewoon de studio binnenlopen. Dat kan geen toeval zijn, mensen. Dat precies als wij de Satisfier aanzetten, dat dan ook de Satisfier binnenkomt lopen met zijn hele mond vol drops. Siebrand Verwer, mensen.
1: Ja.
0: Is het Verwer of Verwer? Welke wer is het? Ja, het is
1: eigenlijk Verwer. Misschien moet je de microfoon even open doen van Siebrand.
0: Dat weet ik niet. Probeer het eens.
2: Of jij?
1: Ja
2: oké. Okay. Ja, maar ik heb zometeen...
1: Ja?
2: Ik heb een opdracht voor jullie.
1: Nee, toch?
0: Een opdracht?
2: Ja, we gaan serieus doen nou.
1: Ach, nee, toch?
2: Ah,
1: nee,
2: ik ga eerst even de airfryer aanzetten, dan de satisfier en dan gaan we straks... en dan gaan we praten.
1: Ik vind het wel een mooie combinatie. De airfryer, de satisfier. Ik vind het gewoon een geile avond in één keer.
2: In feite is de airfryer de satisfier voor mensen.
1: Ik wou net zeggen, toch, weet je? Ja, eigenlijk is het 2-1.
2: Ja, precies. Ik ben zo terug.
1: Tot zo.
2: Ja,
0: dat is goed. Dat is goed. Dat is fijn. Het is fijn dat hij er weer is.
1: Ja.
0: Wat een gezelligheid. Ik merk dat de microfoons die nog niet afgesteld staan... enorm hard staan.
1: Ja.
0: Wat is hier in vredesnaam gebeurd? Wat is hier de laatste keer dat hier iemand... Maakt ook niet uit. We hebben nog even een klein stukje nieuwsgaring... wat ik nog even met je wil delen.
1: Vertel.
0: Jij had het over de audities voor Bert en Ernie.
1: Ja.
0: Ik lees hier net dat Sander Lantinga, u alle wel bekend...
1: Ja.
0: Auditie mag doen om de nieuwe stem van Bert te worden...
1: Oh,
0: van het duo
1: wel,
0: Bert en Ernie.
1: Ja, dat kan ik me iets voorstellen.
0: De radio-dj kreeg de uitnodiging van zijn collega Koen Swijnenberg cadeau... ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.
1: Oh, dat is echt...
0: Slechts 2 dagen terug in hun radioprogramma. Eventjes om jou een klein beetje terug te zetten in je plek. Veel mensen willen auditie doen voor de stem van Bert, dan wel Ernie. Maar ja, niet iedereen kan natuurlijk voor die rol in aanmerking komen.
1: Nee, maar 2.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Het bedrijf waar het nasynchronisatiebedrijf wat de stemmen regelt, wordt doodgegooid met mailtjes van heel acterend Nederland sinds Hanen bekend maakte te stoppen. Ja. Iedereen wil langskomen om auditie te doen voor Bert of Ernie.
1: Ja. Wat zeg je, Siebrand? We moeten de diepvries ontdooien, zegt Siebrand. Wat is er aan de hand? Wat heb je in je hand, Siep?
3: Ja, een stuk van de diepvries.
1: Een stuk van de diepvries. Het
0: is misschien voor de mensen thuis leuk als je in de microfoon praat.
2: In de diepvries ontdooien. Ik trek het vriesvak open.
1: Ja.
2: En heb je die film de Titanic gezien? Nou, dat hebben wij nou hier.
0: Zo'n ijsschots komt er uit het vriesvak
1: maar
0: zetten.
1: Ligt er nog steeds een theedoekje onder de vriezer of niet? Of is die ondertussen weg?
2: Ook zover ben ik nog niet. Ik kom zo weer terug.
1: Succes met bikken. Ja.
0: Nou, dat dus was even. Dan is de cirkel weer rond.
1: Ja, de circle of life.
0: Maar we hebben nog meer items te behandelen. En die kunnen we niet allemaal behandelen als Siep er is, lijkt me. Want jij had nog een moreel dilemma waar je mee zat.
1: Ja, moreel dilemma. En dat is, misschien kan de luisteraar ons daarbij helpen. Kijk, ik ga aanstaande zaterdag vertrek ik weer naar Spanje.
0: Ja.
1: Olé.
0: Voordat je je verhaal afrondt. Hoe kunnen de luisteraars ons hierbij helpen?
1: Ze kunnen ons bellen.
0: Ja.
1: En gewoon anders mailen.
0: Ja, en anders, of anders een van ons persoonlijk via de kanalen. Is misschien wel makkelijker.
1: En, dus ik ga dus naar Spanje.
0: Ja.
1: En ik ga in mijn eentje.
0: Ja.
1: Want bij Tim en Minder kan niet mee.
0: Ja.
1: En, dus ik ben daar dit weekend tot en met volgende week vrijdag. En aanstaande zondag treedt in mijn favoriete restaurant Ronnie van Bemmel op. Een van mijn allergrootste artiesten. Ik zie jou een klein jump of joytje maken daar.
0: Ik krijg kippenvel als je die naam gewoon noemt.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Maar even, dus jouw favoriete restaurant en Ronnie van Bemmel treedt daarop.
1: Ja.
0: Ik zie niet waar dit een probleem gaat zijn.
1: Nou, ik vind het een beetje gek om in mijn eentje daar te gaan zitten. Omdat het echt wel een leuk restaurant is waar je toch die ervaring met z'n tweeën wilt delen. Kijk, ik ga best wel in mijn eentje wel eens uit eten. Maar omdat ook voor mijn werk dat wel eens voorkomt. Dan ga ik in een hotel zitten en dan pak ik daar een restaurant. Vind ik ook leuk. Maar dit vind ik toch een beetje anders. En ik weet, hoe zit jij daarin?
0: Ik zie nog even niet hoe dit anders is. Ik herken overigens het dat je niet op elke plek in je eentje gaat zitten eten. Voor mijn werk zou ik inderdaad makkelijker. Maar dan zijn er ook wel weer bepaalde restaurants. Ja, ik zit het gewoon zelf. Ik zit jouw morele dilemma zit ik al uit. Er zijn inderdaad bepaalde restaurants. Daar ga je niet in je eentje zitten.
1: Nee.
0: Zo'n gezellig restaurantje. Gisteren. Was dat gisteren? Nee,
1: eergisteren.
0: Eergisteren was ik in Frankrijk.
1: Ja.
0: Toen was ik met collega's. Zijn we gaan eten. Heel leuk pleintje. Een klein kakdorpje. Waar we toevallig een hotel hadden. Toen zijn we ingelopen. Heel leuk pleintje. Superleuk restaurantje. Hebben we heerlijk gegeten. Eendenborst. Ja. Vind ik trouwens altijd erg lekker. Maar die was daar. Fantastisch. Schuin tegenover ons zat een stel. Heel romantisch te wezen. Een meneer van... Nou... ergens tussen Siep en ons in.
1: Oké.
0: Okay. Qua leeftijd. En ook de dame van. Maar die zaten zo gezellig handje vasthouden en gezellig samen. Dat was een restaurantje. Daar zou ik niet in mijn eentje gaan zitten.
1: Nee.
0: Maar een McDonald's of een Kentucky Fried Chicken. Of noem nog even een restaurant zodat het geen reclame meer is. Burger King, Subway. Daar zou ik wel makkelijker in mijn eentje gaan zitten. Maar er zit ook nog wel wat tussen.
1: Ja. Ja, en ik weet je hebt van bijvoorbeeld, ik ga vaak ben ik in het buitenland voor mijn werk. En dan zit ik in een hotel. En dan ga ik meestal in het hotelrestaurant eten. En dat eet ik op zich prima. Kan je gewoon goed eten. Er zitten ook wel gewoon mensen gezellig te eten. Maar dan vind ik het niet heel gek dat ik er in mijn eentje zit. Maar zeker als je op een leuke locatie, wat jij zegt, hè, dus dat restaurant in Spanje. Daar zie je echt fantastische uitzichten heb je daar en zo. Ja, daar wil je niet in je eentje zitten. Daar wil je met iemand delen.
0: Ja, en jouw favoriete restaurant is zo'n restaurant.
1: Ja.
0: Dan mis je wel de ervaring om rollen. Kun je niet gewoon. Maar je gaat ook niet twee deuren verder.
1: Wat in Amerika handig is, dan heb je vaak een restaurant, heb je ook vaak een bar bij. En dan kan je gewoon de bar gaan zitten, ga je daar eten. Dan hangen er 600 televisies waar je naar kan kijken.
0: Ja.
1: Weet je, maar dat heb je niet echt in Europa.
0: Nee, dat is waar.
1: Dat is toch anders?
0: Ja, dan moet je inderdaad aan zo'n tafeltje gaan zitten om daar een drankje te doen.
1: Ja.
0: Ik zie jouw dilemma, maar ik denk toch dat, omdat het zowel jouw favoriete restaurant als Ronnie van Bemmel is, dat jij de keuze moet maken om te gaan.
1: Ja.
0: Deze kans kun je niet alleen, ook voor het programma, hè?
1: Ja.
0: Ook voor het programma kun je deze kans niet laten glippen.
1: Niet laten gaan, zeker. Maar we moeten door.
0: Nou, we moeten helemaal niks.
1: Nee.
0: Maar goed, ik begrijp wat jij wil. Even gauw een plaatje.
1: Want ja, want dan kan die oude snuiter ook naar binnen.
0: Dan kan die oude snuiter nog eventjes gezellig.
1: Ja.
0: Volledig geïnspireerd op jou.
1: Ja, The Lonely Boy.
0: Ik ben benieuwd wat het gaat worden zondag.

0: Andere radiostations draaien Andrew Silver, maar wij hebben hem echt. Andrew Gold, mensen. Alleen de hele grote.
1: Ik vind hem leuk. Andere radiostations draaien Andrew Silver, maar wij draaien Andrew Gold. Oh ja. Ja, vind ik leuk.
2: En ik zeg wel eens, kijk, andere radiostations die hebben Adam Curry, hebben wij ook. die is nog niet helemaal goed, die gaan. Ja.
0: Genieten van mannen, genieten van.
1: Maar er is ook ketchup nog.
2: Ja.
0: Maar hoe heet die norm waar jij toch steeds aan wil voldoen?
1: De ijsnorm.
0: Wat is de ijsnorm?
1: Nou, de ijsnorm is belangrijk voor een streekomroep om een goede verhouding te hebben tussen...
0: Wanneer voldoe je eraan?
1: Als je 50% van je tijd aan die ijsnorm voldoet en 50% aan andere dingen.
0: Wanneer voldoe je eraan?
1: Als je dus iets rondom cultureel, lokaal en...
3: Precies.
0: Dus als wij een lokale grootheid hebben, die een itempje in ons programma heeft al vele jaren eigenlijk.
1: Dat telt mee.
0: Dat telt mee. Ja. En dat is toch een significant onderdeel van ons programma.
3: Ja.
0: Dus eigenlijk nog een pluspuntje voor ons. Ja. Hoe wij hier lokaal met...
1: Ik ben gek op pluspunten.

0: Ja, jullie weten het natuurlijk ook. Ik weet het, Jeroen weet het, Peter weet het.
1: Ja.
0: Volgens mij was het vorige week werd het bekendgemaakt.
1: Nou.
2: Wat?
0: Wat is er weer terug?
2: Schurft.
0: Ja, ook. Ja.
2: Chlamydia.
0: Ja, ook. Ja, maar daar
1: Ebola.
0: Daar hebben we jullie pilletjes voor gegeven.
2: Ja.
1: Ik weet het.
0: Ja. Hyphus.
2: Ja, inderdaad. Hyphus. Nou, Hyphus is weer terug.
0: Nou, moet je gewoon luisteren wat er allemaal terug is met Hyphus.
3: En ruim 10.000 mensen zitten weer op huis. Dit Nederlandse sociale netwerk is na jaren terug. Omdat uit onderzoek bleek dat er weer behoefte is aan een platform zonder verslavende algoritmes. Alles staat op Europese servers. Je kunt nu weer krabbelen op Hives en iemand weer een dansende banaan sturen.
4: Gaan met die banaan.
5: Hives is weer terug.
6: Leuk.
5: Ja.
7: Dansend banaantje versturen.
8: Dat is wel lachen. Maar daar heb je ook wel andere platforms voor tegenwoordig.

0: komt weer terug. De Nederlandse social media platform werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. What? 10 miljoen gebruikers. Uiteindelijk werd het ingehaald door Facebook. De reacties op de terugkeer zijn wisselend.
1: Nou, dan schrik ik.
2: Zou dat schrikken?
1: Nou ja, dat HIV is toch, die ziekte, hè? Ja, het eerste waarmee je een beetje contact kon leggen met je vrienden en plaatsen berichten en zo. Let's just be
0: friends! De nieuwste versie van Hives zou minder verslavend moeten zijn dan andere sociale media. En ook draait het platform op Europese servers.
3: Een opvallend bericht deze week. Hives is terug. Het sociale platform uit vervlogen tijden. Herkenbaar aan die dansende banaan en waar je vrienden vroeger kon krabbelen.
4: Hebben jullie al gehoord dat Hive terugkomt?
5: Nee, dat heb ik nog niet gehoord.
3: Hives. My name is Hives. My name is Hives. My name is Hives. Is terug.
6: Staat meteen.

0: Dit zijn lyrics. Daar is Eminem groot mee geworden.
1: Geïnspireerd op Nana Mouskouri.
0: Oh ja, joh?
1: Ja.
0: Heeft hij dat...
1: Nana Mouskouri.
0: Ik schrijf hem ook een beetje weg. Want hij is nog niet helemaal klaar, onze M.
1: Nee.
0: Maar we hebben zoveel te bespreken.
1: We moeten door.
0: De NLPO-dag. Ik heb begrepen dat daar zo enorm veel uitgekomen is.
1: Ja.
0: Twee schriftelijke verslagen. En een persoonlijke ervaring die gedeeld moet worden hier.
1: Zeker. Het viel me in eerste instantie op dat bij de NLPO-dag. Wat trouwens even uitleggen wat de NLPO-dag is. Het is een dag waar eigenlijk de lokale omroepen en streekomroepen samenkomen. En eigenlijk vieren dat ze lokale en streekomroep zijn. Met allerlei workshops die daar plaatsvinden. Je kon je inschrijven voor een drietal workshops. Dat hebben we ook gedaan. Siebrand en ik hebben een tweetal sessies met elkaar meegemaakt.
2: Klopt, ja.
1: We hebben eerst een sessie gehad over het schrijven van een interview. Zeg
2: ja,
1: waarvan
2: ik me achteraf afschroefde dat het wel zinvol was geweest. Voor mij die niet zo.
1: Nee, die niet zo. Nee. Daarna heb ik bij Eva Koreman gezeten. Vond ik ook niet heel erg nuttig, omdat ze 20 minuten had praten over haarzelf.
2: Grappig, oké.
1: Ja. Daarna had ze een filmpje over een interview wat mislukt was. En dan moesten wij gaan vertellen waarom het niet goed was. En dan ging ze ja of nee op antwoorden.
2: Zo, bedankt.
1: En toen hadden we eigenlijk de klapper.
0: Ja.
1: We gingen naar iets over Big Tech. En hoe kom je af van Big Tech?
0: Ja.
1: En dat was een leuke sessie.
0: Zeker, ja.
1: Althans, voor mij wel.
0: Ja.
1: Ik weet niet voor de man die de sessie gaf.
2: Even kijken. Zijn verhaal was inderdaad van... jongens, er is een hoop aan de hand in de wereld. Ja. Big Tech, belangrijk.
1: Ja.
2: Grote bedrijven uit Amerika onder leiding van onder meer Meta. En die andere is...
1: Microsoft. Ja.
2: En het toeval wil dat één van ons drieën, maar Peter en ik niet, bij Microsoft werken.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment heb jij terecht een opmerking gemaakt... waarvan ik dacht van, hé, dat heb je goed gedaan. Want het ging onder meer, je moet het niet al te inhoudelijk doen... maar over het strafhof in Den Haag.
1: Ja.
2: En die worden
1: eigenlijk gesommeerd. Het verhaal is dat het strafhof in Den Haag heeft op een gegeven moment... het verhaal is dat de strafhof in Den Haag, daar zit een rechter, althans de voorzitter daarvan. En daar is zijn mail van afgesloten.
2: Oh ja.
1: En hij kon niet meer bij zijn bestanden. En dat zou volgens in het begin van de media had een bericht over... dat het kwam dat Trump had gezegd van strafhof vinden we helemaal niks. Deze man vinden we helemaal niks. Dus blokkeer dat.
2: Ja.
1: En dat is in de media gekomen.
2: Ja.
1: Alleen het verhaal is niet zo. Het verhaal is namelijk zo dat het strafhof zelf heeft gevraagd om niet die actie te ondernemen en niet Microsoft zelf.
2: Ja.
1: Dus hun hebben het verzoek bij Microsoft neergelegd.
2: Ja.
1: Dat is later ook in de media gekomen, maar dat is niet wat deze man zei. Dus ik vond het op zich wel grappig dat die man was zijn verhaal aan het doen en het was een soort van, ik wil niet zeggen Microsoft bashing en Meta bashing en Google bashing, maar het was allemaal niet heel erg goed. En toen zei ik op een gegeven moment: sorry, ik grijp nu toch even in. En,
2: ik was trots op je.
1: En ik zag die man kijken. Ik zeg, ik werk bij Microsoft. En toen het geluid uit de zaal. Zullen we het nog één keer doen?
2: Ja. Nee, dat was wel
1: op zich wel grappig.
2: Ja.
1: En toen heb ik die man van een repliek gediend. Van dat is een verhaal. Dit klopt gewoon niet wat je zegt. Ik zeg, ik begrijp wat je bedoelt. Maar dit is niet... denk ik, zoals je het zou moeten uitleggen.
2: Ja.
1: Daar heeft die man aandachtig naar geluisterd. Normaal vond hij Microsoft iets minder kut. Dat viel me ook op. Hij ging iets minder hard erin. Maar het was op zich wel een interessante sessie. Ik snap het wel dat je zegt, ik wil al mijn data in. Dus op een gegeven moment ben ik advies gaan geven aan mensen. In die sessie.
0: Ja. Kom naar Microsoft.
1: waar mensen, maar hoe doe ik dat dan? En als ik dan wel, en wat kan je doen? Ik zei, het gaat om bewustwording en dat soort dingen. Dus ik wil niet zeggen dat ik de sessie overnam. Ik had wel een woord erin, laat ik het zo zeggen.
2: Zeker, ja. Eigenlijk, maar dat bedenk ik nu pas. Had jij na afloop nog niet even met hem een...
1: Heb ik gedaan.
2: Oh, wel.
1: Ik heb
2: dat heb ik gemist. Ja, wat goed. Oké. Oh, dat doe je ook weer heel goed.
0: Even de boel rechter zetten of...
1: Nee, ik heb gezegd als je dit nog één keer flikt. Nee, ik heb gezegd, sorry, het was niet de bedoeling om je on the spot te zetten. Maar ik vind gewoon, als je dingen vertelt, moet het ook wel kloppen.
2: Ja.
1: Ik zeg, en dit klopte gewoon niet. En dan gaf hij ook wel, hij zei, ik heb hier gewoon niet genoeg ingedoken. Want ik kon hem ook laten zien, aan de hand van artikelen, dat dus inderdaad mijn verhaal klopt en zijn verhaal niet.
2: Ja, oké. Dus, heel goed.
1: Ja.
0: Nou, potverdorie.
1: Ja.
0: Maar is dit het item NLPO-dag of hebben we nog
2: meer te kijken? Want even kijken, die tweede sessie die jij bij Eva Koremans, zat ik bij een sessie. En dat had als onderwerp de toekomst van de lokale omroep.
1: Ja, dat was goed, zei je.
2: Ja, en dat was eigenlijk het verhaal waar we nu mee bezig zijn. En dat wordt eventjes serieus. Even kijken, een stukje duiding. Wij hebben nu als Eemland 1, samen met Nieuwsplein 33, de lokale club vanuit Amersfoort, hebben wij de licentie voor het verzorgingsgebied Amersfoort, Barend, Soest, Bunschoten, Leusden ook nog, volgens mij, hoort erbij. Hè? Ja.
1: Ja.
2: Maar wij moeten als lokale omroep voor het einde van dit jaar een nieuwe licentieaanvraag doen. Met het oog op onze toekomst. Want als wij die aanvraag niet indienen, dan houdt het voor ons op.
1: Ja.
2: Maar Nieuwsplein 33, waar we mee samenwerken, die hebben besloten dat zij los van ons een aanvraag gaan doen.
0: De komt dus
2: op, nou ja, dat is een andere discussie. Maar het komt erop neer dat twee partijen vanuit deze streek een aanvraag gaan doen voor de licentie vanaf 2028 en dan voor 5 jaar eraan vast.
1: Ja.
2: Dat is dus Eemland 1, dat zijn Wully. En de andere partij, dat zijn Hully, dat is Nieuwsplein 33. Dus daar waar we mee samenwerken, dienen allebei los van elkaar een aanvraag in. En er moet beslist worden wie de licentie krijgt.
0: Oh, als de vraag is of ik dat wil doen, dan weet ik wel wie het gaat worden.
2: Ja, maar dat is geen antwoord op de vraag, want dat ga jij niet beslissen namelijk.
0: Oh.
2: Nee, dat wordt beslist door de NLPO samen met het Commissariaat voor de Media. Dat zijn twee serieuze partijen. Dat zijn geen hobbyclubjes, dat zijn serieuze partijen.
0: Dat zijn serieuze mensen.
2: En wij worden gewogen, dus zowel wij Eemland 1 als de andere partij in Nieuwsplein 33, op diverse criteria. Daarvoor gaan Hully, dus dat is de NLPO samen met het Commissariaat van de Media, onder meer langs bij alle gemeentes. Dus ze gaan langs bij de gemeente Baren, Soest, Eemnes en Amersfoort.
1: En Leusden.
2: Ja, heeft hij een aparte raad of valt hij onder Amersfoort?
1: Nee, valt hij onder
0: Amersfoort. Volgens mij zijn wij helemaal... Wij zijn toch geen... Wij hebben toch Amersfoort niet tot ons uitgezet?
2: Nee, maar degene die straks... Degene die straks een licentie krijgt... moet het hele verzorgingsgebied voorzien van lokale streekgebonden media. Dus dat is een serieuze zaak. En in die sessie waar ik bij was, werd er over gesproken hoe dat dan gaat. Nogmaals, die twee partijen, dus Commissariaat samen met de NLPO, die gaan langs bij al die gemeentes. Mm-hmm. En die gaan vragen van... Oké, waarom vinden jullie gemeente of gebeld?
1: Dat is waarschijnlijk Eva Jinek.
2: Geert Kramer, die bel ik zo terug.
1: Ja.
2: Dus dat wordt wel serieus. En een van de zaken waar wij in gewogen worden, of wij in onze uitingen, dus radio, tv en online, of wij voldoende streekgebonden zaken duiden.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Dan zijn we het erover eens dat TV dat doet, want die zenden bijna alleen maar lokale zaken uit. Die hebben geen programma's van buitenaf. Online doen wij dat ook goed. Want elke dag produceren wij nieuwe nieuwsberichten. Die keurig netjes worden geredigeerd en voorzien worden van updates. Radio is wel een dingetje. Want wat jij aangaf, wij moeten 50% lokaal of streekgebonden items uitzenden.
1: Ja.
2: En er is een aantal programma's, wat op zich heel goed is, want het is niet zijn een aantal programma's. Want een aantal is enkelvoud. Dus er is een aantal programma's en niet er zijn een aantal programma's.
1: Nee, zeker. Ik schrijf mee.
2: Ja, die niet voldoen aan de 50% regeling.
1: Ja.
2: En wij moeten, ondanks het feit dat ik misschien lokaal ben, daar toch iets meer aan gaan doen.
1: Ja.
2: Ik weet nog niet hoe. Maar het goede nieuws is, jij komt uit Amersfoort, Jeroen.
1: Ja.
2: Dus jij kan heel veel van Amersfoort.
1: Kijk wat we gedaan hebben.
2: Heb ik helemaal gemist? Wat zie ik? Ik kan niet zien, maar...
1: Amersfoort nu meegenomen.
2: Wat goed!
0: Die en heb jij weer toch gepakt, denk ik. Want ik heb hier de baars geplant.
1: Hij ligt eronder.
2: Ja.
0: Nee, ligt hij niet.
1: Oh, nou, dan weet ik niet wie hem heeft.
2: Hoe heet het? Amersfoort? Straks?
1: Amersfoort nu.
2: Nu. En wat is dat?
1: Dat is een wekelijks krant die binnenkomt bij met alle nieuwtjes rondom Amersfoort. Amersfoort.
2: Dat doen we
1: heb
2: goed.
1: Heb ik meegenomen. En hebben wij net op Sahari Mens dat gedaan. Dus we hebben de headlines voorgelezen.
2: Wat goed. Ja, sorry, ik heb het gemist, want ik kwam uit een andere bijeenkomst.
1: Wij zijn hier gewoon een stap voor. One step ahead.
2: Ah, dat is goed. Ja.
1: Ik heb geluisterd. Maar het leuke is, we hebben erover gehad natuurlijk ook afgelopen zaterdag.
2: Ja.
1: En ik heb dat opgeslagen. Vraag ook niet hoe. Het gebeurt me normaal nooit.
2: Nee.
1: Weet je, ik weet al 6 jaar lang niet waar de messen liggen in huis. Maar dit wist ik nog.
2: Hebben jullie thuis die messen nog liggen?
1: Dat weet ik niet.
2: Daar zouden we toch mee stoppen. We zouden toch alleen van die plastic dingetjes bij jou thuis doen?
1: Ik weet het niet meer. Ik ben ze kwijt.
2: Ja. Ja. Maar dus nogmaals, de bedoeling is dat wij ook in programma's... er zijn natuurlijk een aantal hobbygenoten, programmamakers bij deze zender die gewoon plaatjes draaien omdat ze dat leuk vinden.
1: Ja.
2: Maar ook die moeten we ervan overtuigen dat ze iets meer moeten doen.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld lokale artiesten. Hoewel, elke dag Ben Kramer, daar wordt niemand vrolijk van natuurlijk.
1: Nee, maar je hebt wel die ook de shownieuws presenteert. Hoe heet ze?
2: Precies.
1: De hart van Nederland.
2: En het is een open vraag, maar stel dat wij Ben Kramer gaan bestjes. Zou dat ook goed zijn dan?
1: Tuurlijk, weet je, het is toch cultuur.
2: Is toch lokaal dan?
0: Ho. Die Ben Kramer die afgelopen zondag...
2: Ja, stond in de Laanstraat.
0: In de Laanstraat stond bij Proef.
2: Was je erbij?
0: Nee, ik lees het in het lokale krantje.
1: Oh, vertel eens meer over. Dat vind ik wel heel interessant. interessant.
0: Oh, wat grappig dat je het vraagt. Nou, ik heb hier een nieuwsartikel. Verrassing op druk vorstelijk proeven.
2: Nou, verrassing.
0: Duizenden mensen kwamen zondag naar het centrum van Baren.
2: Dat is waar. Oh.
0: Ik praat even rustiger, dan vult dat meer tijd.
2: Ja.
0: De organisatie van vorstelijk proeven had een mystery guest aangekondigd. Nou. Niemand minder dan plaatsgenoot Ben Kramer, haakje openen, 79, haakje sluiten, trad op. Kramer gaf het publiek een compliment en merkte op dat vooral jongbaren zich in de Laanstraat liet zien.
2: Nou.
0: Zijn optreden werd alom gewaardeerd.
2: Kijk. Ik hoor ook als verhalen mensen die in de buurt van Ben Kramer wonen in Baren, dat die niet zo blij zijn, want hun huis wordt minder waard. Nee? Dat zou je toch moeten toegeven. Ja. Maar dat is van horen zeggen. Ja, dat is geen mening.
1: Dit is
2: nieuws.
1: Dit is een Barens roddelrubriekje.
2: Ja. Oh, dat kunnen we ook nog doen, ja.
0: Ja. Oh ja, Marijke Helwegen hebben wij ook een kort lijntje mee.
2: Zeker.
0: Die hebben wij op het cultureel festival, heb ik die aan tafel gehad samen.
1: Oh, dat is echt waar?
0: Ja.
1: Jij
0: wou er niet bij zijn, maar dat is leuk. Ja, het cultureel festival, toch een jaarlijks hoogtepuntje hier in de regio.
1: Ik ben echt jaloers.
0: En die heeft bij ons aan tafel gestaan.
1: Borst vooruit.
0: Jij steekt twee vingers op Siep. Dat betekent echt dat je heel graag wat wil zeggen.
2: Ja, dat fragment. Moeten wij in deze uitzending een keer herhalen?
0: Ja, nou, dat zeker.
2: Precies,
0: dat zeker.
2: Dan moeten ze er even eruit flotsen.
0: Nou, sowieso had de mensen die aan tafel stonden, een aantal daarvan dacht ik, misschien kunnen we die wel eens een keer bij Weekend Jeroen of Peter langs laten komen.
2: Kijk,
0: daar zat gewoon humor in.
1: Echt waar?
0: Ja, en dat vind ik toch wel een van de kernwaarden van Weekend Jeroen en Peter. Gebrek aan humor.
1: Ja.
0: En als we dat dan kunnen vullen met een gast, dan zou dat misschien ook wel. Zullen wij even een plaatje draaien?
2: Even.
1: Ja.
0: En dan daarna weer verder.
1: Heb je een plaat? Dan is een lekkere plaat. Ik zie hier op Spotify iets staan.
0: Ja, wil je die?
1: Oh,
0: ja?
1: Maar dat vind ik zo'n geile plaat.
0: Ja, ik had eigenlijk One Step Beyond van Matt. Ja, omdat dat zo leuk.
1: Ja, maar deze is zo lekker. Deze heeft een basloopje. Oh. Ja?
2: Deze is een lekker basloopje.
1: Oh.
0: Dit is wel een lekker loopje, of niet?
2: Het loopt lekker dit.
0: Oh. Dit loopt lekker door Baren.
2: Jeetje.
0: Dit loopt lekker door Soest. Dit loopt lekker door Leusden.
1: Dit is een hardloopmuziekje.
0: Ik ga even opzoeken hoeveel BPM dit is. Kom ik op terug. Maar wie is dit dan, Jeroen?
1: Dit is
0: Geef ons een stukje duiding.
1: Sam Sparrow met Black and Gold.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
1: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
0: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Ek met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyad. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyad gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regel...

0: regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paarden TV, het YouTube-kanaal dat over

0: Paardengaat won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij.